Voilà, u bent hier bij ons in Pinkwave, de Acoustic Space, Safe Space of the Queers. Radio Centraal 106.7. Het eerste wat we gaan doen is bellen, want morgen is het Beast of Life. En dan doen we met Pinkwave een speciale uitzending op locatie. Tussen 1 en 6, daar bellen we beat over. Het past in de Expo in Extra City Beats of Love, maar morgen is het Beast of Life. Je hoort er allemaal meer over in 5

0: Voilà, voilà. Als de technologie ons niet in de steek laat, dan hebben we het nu vooral aan de lijn.
1: Ik denk dat het gelukt is.
0: Ik denk ook dat het gelukt is. Dat is perfect. Welkom, welkom. Ik heb de laatste raad al even ingedicht dat we morgen samen iets gaan doen. Maar stel gerust jezelf voor en eerst en dan wat we morgen gaan doen.
1: Ja, klopt inderdaad, dankjewel. Ik ben vooral een van de vrijwilligers bij Enter Queer Art Festival. Ik help ook een beetje mee met het cureren, maar eigenlijk ben ik er meer voor de vibes te brengen. En je hebt het net al heel goed gezegd eigenlijk, ik kan het zelf bijna niet beter doen. Morgen organiseren wij Beast of Life bij Extra City in de tuin van Morpho. Dat is van 11 tot en met 6. Het gaat heel warm zijn, dat sowieso. Wij beloven ook geen nerco in de tuin. Maar het is wel overdekt met zoveel mogelijk schaduw. Dus als dat al een beetje helpt om jullie daar te krijgen.
0: Ik kan u vertellen dat bomen en straken in kloostertuinen, dat eigenlijk de beste airco is dat je kan vinden. En het gaat er zeker beter zijn dan hier in de studio, waar het ondertussen toch bijna 37 graden is. Maar ga gerust voort, want ik ga er morgen ook zijn in de kloostertuinen.
1: Ah, wel inderdaad, jij gaat live DJ'en van 1 tot 2 en van 4 tot 6.
0: DJ gaan we niet doen, hè. Het is nu Pinkwave, de Acoustic Safe Space of the Queer, het queer programma van Centraal. En morgen doen we een extra uitzending op locatie van op Beast of Life. En het eerste uur, het eerste blok is van 1 tot 2 in de namiddag. En dan doen we nog 2 uur een blok van 4 tot 6. En dan ga ik waarschijnlijk met jullie en nog een hele hoop andere artiesten praten over wat er te zien is, wat we doen. En ondertussen misschien een paar plaatjes erdoor. Dat is wat we gaan doen. Want het kadert natuurlijk in iets anders. Er is een expo bezig ook.
1: Ja, klopt inderdaad. Er loopt ook nog een expo genaamd Beats of Love. Met een paar oud deelnemers van Enter Queer Arts Festival. Van bijvoorbeeld de Queer Lab noemde het toen nog. Nu is het ook wel gekend als een Night Called Quest. Als ook een paar vrijwilligers die een paar werken van hun laten zien. Dus dat kan je zeker ook wel kijken. Het begint om 11 natuurlijk ook wel met een potluck. Dus bring your own food. Als je het wil delen of als je het zelf wil eten, kan je helemaal zelf kiezen. Maar we gaan beginnen met eerst goed te lunchen voordat we plezier gaan hebben natuurlijk.
0: Voilà, zo begint het om 11 uur en dan?
1: Ja, klopt inderdaad. En dan gaat het om 2 uur is er ook nog een spoken word act van Farah. Farah is ook een van de deelnemers van de expo van Beats of Love. Daar ga je iets zien op de toiletten. Dus terwijl dat je eigenlijk je business doet, kan je ook al direct wat voorgenieten van een stukje van Farah. Langs dat is er ook nog doorgaans karaoke met Vlaanderens Nachtegaal, Gregory Fateur. En als je genoeg gedronken hebt, of als je een zonnesteek hebt, dan ga je ook nog eens echte unicorns zien.
0: Voilà, het is echt ideaal. Ik kijk er zelf ook echt ongelooflijk hard naar uit morgen. Alright, je zei heel erg bedankt om tijd voor mij te maken. En wij zien elkaar dan morgen in de kloostertuin.
1: Super, heel erg bedankt voor mij te hebben. En tot morgen.
0: Tot morgen. Ciao, ciao.
1: Dag.

terwijl je deze geweldige bessen kan appreciëren, heb ik ook nog twee nieuwtjes, goede nieuwtjes. In Nepal is het homohuwelijk goedgekeurd en in Thailand is de therapie, hoe zal ik het zeggen, geslachtsveranderende therapie, nu gewoon opgenomen in de ziekteverzekering en wordt dat volledig terugbetaald. Als dat niet goed is, goed nieuws af en toe, mag ook.

Someone's noticing.

going out.

0: Ik ben nog steeds op Radio Centraal 106.7. We wil er toch eens aan herinneren nog dat het vanavond 30 jaar amusementsbedrijf is in de Nor. Dus allen daarheen. En morgen is het in Extra City, Beast of Life. En daar is het ook een extra uitzending van Pinkwave natuurlijk morgen. En daar gaan we natuurlijk allemaal naartoe, toch?
1: En waar is de ingang van Extra City?
0: In de Provinciestraat.
1: En voilà.
0: Voilà. Dat is dan ook vooral gezegd.

0: dass wir dein Nachspiel haben.
1: Piepen?
2: Niets
1: te bougeren.
2: Piepen natuurlijk niet, maar wel
3: het piepen.
2: Het piepen van
3: de ochtendgloren.
2: Of die muis die.
3: Die maar draad blijft aan dat robotje. Goedemorgenmiddag, lieve Stef.
2: Hey, Stef.
3: Lieve vriend van mijn hart en zielsmaat. Zeven, achtste, vijf, vierde zielsmaat. Tot voorbij de hemelen.
2: Ja. Mogen wij hier weer in deze heilige kamer zitten?
3: Ook al, eveneens. Ja, prachtig. Wat een mooie eer en gelegenheid. Om, ja, waarom?
2: Ja, waarom?
3: Ik zie daar... het is Friesjes? Of hoe moeten we daar...
2: Laat ons denken dat het fris is. Misschien,
3: ja,
2: misschien is het dan draaglijk. Want
3: ja,
2: het is zo behoorlijk warm hier. Die apparatuur.
3: Zelfs ook als we buiten zouden vlerken met onze zwaluw staarten. Ja, dan nog is de thermiek gigantisch. Klein, want er is te weinig afwisseling van koud en warm hier. Ja. Dus.
2: Zeg, van koud en warm gesproken, ik dacht, moet ik nu een koude drank meenemen of een warme drank? Maar dan dacht ik dat ze in de woestijn toch ook thee drinken, hè? Warme thee drinken. Of is dat een fabel?
3: Niet altijd. Het is zo, het beste water of het beste drankje voor jouw lichaam is toch wel... ambient of kamertemperatuur. Je zou kunnen zeggen, ja, lichaamstemperatuur is het beste, want en dan moet jouw lichaam dan niet gaan verwarmen of gaan koelen naar die 37 of 36. Maar ook voor het milieu. Hè. De meneer liet mij dat gisteren zien van een Carrefour, die was daar frappant. Dus de flesjes van dat vies, bruin, zoet, stroperig aan de baard water, hè, van een wel onbekende leverancier vanuit Yankee-land. Die flesjes die in de koelkast staan, zijn dus een pak duurder dan die geen op het schap. Hè, terwijl het juist minder goed is voor ons lichaam, hè, om zo ineens iets koud binnen te krijgen.
2: Ja. Het is wel verleidelijk natuurlijk om dan toe te geven, hè.
3: Dat kan mij echt niet verleiden. Echt niet. Al 20 jaar ben ik...
2: Nee. Niet dat zoeterig, stroperig drankje, maar iets kouds. Nu, in deze hitte.
3: Ja.
2: He, zoiets lekkers, fris.
3: Ja. Door onze verbeelding, inderdaad, zoals je zegt, als we denken aan dat we nu zwemmen ergens in de stille Noordzee of in de Atlantische... Of daar ergens, wat is het, de Kaspische Zee, of nee, een heel koude zee, ja, dan werkt dat natuurlijk. Wij zijn als mens zo suggestief en auto-programmeerbaar, namelijk in de verbeelding is al het gebeuren. Dus ik vind het een mooi gegeven, ja, laat ons de koele, wufte wind in onze haren voelen. En zachtjes met een teen in het frisse, heldere zeewater stappen. En ons baden in weelde van zijn majesteit. Het vruchtwater was nog niet gebroken. Maar ze voelde al dat hij wilde blijven zwemmen. Dus vroeg ze snel aan de bevroedende vrouw, zet mij in bad, nu het nog kan. Want de monitoring wees op bijna ademtekort en zuurstoftekort. Dus heel die afdeling met het bed op wielen naar het bevalbad. Zij werd er ingehezen door 3 stoere, sterke verplegers. En daar werd ze één met wat ze ooit wat we ooit waren, namelijk bad en nat. Het kind kwam heel gezond en vrolijk tot leven. En toen zij uit het bad stapte, ze was toen nog niet draadloos, bleef het kind zwemmen. En ze keek van buiten het bad met een glimlach van kilometers ver tussen de mondhoeken. Oh, wat is het leven mooi.

0: is dat nu? Muziek.
1: Dat deed jij ook niet meer, hè, vis?
0: Allang niet meer.
1: Dat is, dat is ook een dier dat we...
0: Mijn verlangen
1: niet
0: naar
1: doodmaken
0: dat...
1: is. Ja. Dus met een paella kan ik je niet verleiden dan...
0: Well, dank even met de welk.
1: Een paella daar... zonder vis.
0: Ja, graag. Ja, van harte.
1: Kan dat wel, een paella
0: zeker.
1: Zonder vis?
0: Ja, dat kan.
1: Trappen dan niet op de zere tenen van de Spanjaard?
0: Dan heb je een risotto-achtig iets. Je kunt dat ook kleuren met kurkuma trouwens. Van clavé. Daar moeten we nu echt paal en perk aan stellen, aan de tradities. Het is niet 11:55, Stef. Het is, we weten het allemaal, hoe het is aan het gaan in die zin. In plaats van dat we zouden beseffen van, zie je, de aarde draait rond. Ze draait weg van de zon. En de aarde sluit haar ooglid en zijn aarde sluit zijn ooglid. En het wordt donker. En welke tijd is het dan? Altijd om te gaan slapen. Ja. En niet 9:15, want het is 9:15. Nee. Of 8:10. Of het is al... 11:45, we moeten gaan slapen. En die hebben dan drie uur lang in het kunstlicht. Snap je?
1: We hebben ons nogal een grit opgedrongen. Hè?
0: Ja.
1: Ja.
0: Of hebben we
1: vooral de ander een grit opgedrongen?
0: Nee, we zijn allemaal mee.
1: Gezamenlijk.
0: We zijn niet... Jij bent geen 55 jaar. Jij bent 5 miljard jaar, hè?
1: Mm-hmm.
0: En allemaal zijn we dat, hè. Wij dragen dat met ons mee. Alles dragen we met ons mee.

0: myself a special crutch, 'cause I know so much. I've been so far, I feel so good.
1: Ja, het was nog niet afgelopen, maar we kunnen daar een muziekje aan toevoegen of een woordje. Ik zal het eens lezen. Schrikken en beven. Oeh, schrikken en beven. Ze zitten met de poepers met een ei. Ze nijpen ze. Ze doen ze bijeen. Ze hebben peut. Ze nijpen een gat dicht. Ik verschoot mijn kalimeer.
2: Belangrijk.
1: Waarop men repliceert, alles wat je verschiet, zij de kwijt. Was u dat bekend?
2: Zeg dat laatste nog eens, alstublieft.
1: Ik verschoot mijn kanimeer, zegt de ene persoon.
2: Ja.
1: En de andere antwoordt, alles wat je verschiet, zij de kwijt.
2: Ja. Ja, daar komt het woord verschieten van. En ik hoef van niet, ja. Maar het is inderdaad...
1: Van een schot?
2: Ja, een schot.
1: Ik verschoot van een schot.
2: Dat of... is een schot, hè. Er zijn, in principe is dat een winkelaak, hè? Dus we schieten met hoeken. Hè? Dus de meeste vuurwapens zijn winkelhaken, zijn zo rechte hoekjes. En het woord voor, het Duitse woord voor een hoek is een winkel. Dus ik baat een winkel uit, namelijk een hoek. Hè? Maar met een hoek is veel gezegd. Een hoek is alles. Hè? Alles. Dus dat wil zeggen, commercieel gaat over vooral voeding natuurlijk, comer, het Spaanse woord comer, eten. Maar dat loopt de gaatspuiten uit. Daar is het probleem momenteel. Hè.
1: Komen eten is dat eigenlijk?
2: Ja,
1: commers.
2: Ja, nee, comer, ja. Ja, comer. Maar dat was oorspronkelijk en nog altijd wat we echt comer nodig hebben. Tuurlijk.
1: Ja.
2: En drinken natuurlijk ook. Maar laat het zo zijn dat... Maar,
1: nu hebben we dat niet meer zo nodig.
2: Nee, er is... overdadig. Ja. Veel te veel, ja.
1: Dus het is eigenlijk een kwestie van gamers.
2: Gamers, ja. Ja, in principe.
1: E-commerce, maar...
2: Ja, het gewoon... Het snel tevreden zijn, denk ik ook wel. Is een eerbied voor de dag brengen of voor de nacht.
1: Zeg, ik zou aan passant toch even willen de luisteraar informeren over die fantastische gamers of commers die jij runt.
2: Oh ja, dat is lief. Dat is mooi. Dat is... Een project, of moet ik zeggen, iets dat zich heeft opgebouwd doorheen de jaren.
1: Het is een volle...
2: Melodie Muziekenhuis.
1: Het is een volle gang. Ik ga het nog eens zeggen. Beste luisteraar, hier zit Dieter van Melodie Muziekenhuis. Melodie Muziekenhuis.
2: Met een I achteraan.
1: Daar ben ik gisteren nog eens binnengelopen. En, ik waande mij in een fantastisch universum.
2: Oh, dank je.
1: Dat gevoel heb je niet. Als je hier de Bax muziek binnenstapt, dan krijg je een kramp in je maag.
2: Ja,
1: muziek. Echt, hè?
2: Ja, merci,
1: je wordt daar moe, je wordt daar zenuwachtig.
2: Ja, maar het is daar wel frisjes nu, hè? Nu. Dus daar kunnen we wel vertoeven, want die hebben natuurlijk een allemaal dure toestellen. Maar ja, bedankt. Straks is daar subiet nog een... klassiek concert van Chopin. Die komt dus uit eigen graf gekropen in de huid van Hannah Pitts. En zij gaat gewoon hem aannemen en hem, hem de touwtjes doet laten trekken van haar rijke armen die de toetsen betasten als nooit tevoren.
1: Zeg, mensen kunnen gewoon aanlopen en meegenieten.
2: Zeker. En sinds een maand of twee aangenaam vertoeven wegens Bart Bruin. Hè. Er is nu Bart Bruin, waar je niet alleen ook bruine drankjes kan drinken. Zijn miso soep met wakame en shiitake, maar dat zijn details. Maar ook thee, koffie en ja, ceremoniële cacao hebben wij ook.
3: Ja. Het is dus een heel speciale commerce, hè, want je komt binnen en je kunt daar iets drinken. Ja. Er zit zelfs tijd luisteren naar een concert en eventueel eens kijken naar een piano of een van de talrijke instrumenten die daar hangen. Hè.
2: Ja.
3: Je hebt er nogal een collectie van heel exotische instrumenten.
2: Ja, laat ons bidden dat het geen museum wordt. Hè. Iemand zou langs zeggen, het is precies een museum. Ik zeg, ja, leuk, maar nee.
3: Nee.
2: Het is ook allemaal aanschafbaar. Hè. Het is niet eetbaar, hè. Maar wel gaanbaar of bewandelbaar. Het pad van de muziek is, of het pad van de kunsten. We hebben dat mooie woord. Wij kunnen kunsten. Kunnen de Engels niet, die kunnen alleen Maar wij kunnen kunstenaars zijn, blijven. Zoals de kinderen, die zijn levenskunstenaars. En zijn de meest professionele spelers ter wereld. Of meest professionele kunstenaars. Kunstenaars. Daar kunnen we heel veel van leren.
3: Mm-hmm.
2: Ja, en dat is ook dat mij altijd nog wel een drijfveer geeft. En hoe meer drijfveer, hoe beter we kunnen vliegen. Zeker met een vleugeltje erbij, of twee. Maar ja, dat is moeilijk. Dus vandaar dat ik iedereen van harte uitnodig. En we gaan er in september echt tegenaan terug, want nu is af en toe vakantie. Allee, het is wel open. Als het groene bord buiten staat, is het open. In september is het dus elke vrijdag om 2:00 de klas bakken, dus klassieke muziek met gebak. Hm? En elke zaterdag om 4:00 is het licht, een melodie licht, dan is het lichte muziek, zoals bijvoorbeeld Homeless is daar ook eens een mooi concert komen. Onlangs nog Hans Mortelmans.

0: Waaiende wind.
1: Ik geef mijn vogeltjes nog altijd eten. In de tuin, hè, die tuinvogels.
2: Niet die vogeltjes van de fotografie.
1: De vogeltjes van de
2: fotografie. Kijk eens naar het vogeltje. Kent je dat niet?

0: Dat was vroeger die flash dan zo. Dat ding dat ontplofte op zo'n...
1: magnesium. Denk ik. Ik ben dat ooit eens gaan halen. Ik heb toen een film gemaakt over Nadar. Een van de eerste fotografen. Allee, een video-installatie. En dan ben ik dat gaan halen in nog zo'n drogisterijke aan de Sint-Anna in Brussel. Saint-Catherine was dat. Place Saint-Catherine.
0: Ah ja.
1: Dat was nog echt zo'n drogistenwinkeltje die echt zo bruine glazen potten hadden, vol met poedertjes. Hè. En dat was dan echt magnesium, denk ik hoor. Magnesiumpoeder. En dan moest je dan een vonkje aangeven en dan pas. Dat echt gedaan toen, maar dat was plezant. Dat was een video-installatie. Maar ja, dat is natuurlijk. Hè. We zijn heel vurig. Hè. We zijn heel vurig bezig met allerlei toestellen. En ik wil maar zeggen. Allee, als het.
0: Ik ben daar even op die Place Saint-Catherine.
1: Ah.

0: beseffen dat, een druppel water, hè, nu en later nog meer, een druppel water meer is, meer waard is dan een diamant in dezelfde grootte. Snap je? Eén druppel water, dat is het meest kostbaar. Als we binnen 4 jaar buiten stappen, omdat het, ja, het is 50 graden buiten, en we stappen buiten, dan mogen we blij zijn dat we natte kleren aan hebben om ons te beschermen tegen overgrote temperaturen.
1: Dan gaan we misschien ook zo tulbanden, hè, zo van die nomade kleren beginnen dragen om koel te.
0: En ik zou zeggen, begin alvast met. Met een kamelenpuppy is rond te wandelen. In plaats van tussen de 2000 dierensoorten altijd maar met die hond of met die kat. Er zijn veel meer diertjes, echt waar. Er zijn duizenden soorten eieren ook, wist je dat? Dolfijnen hebben ook eieren. Alle dieren hebben eieren. Allemaal. Dus waarom altijd dat ene ei? Als de natuur het zo had gewenst dat we van de mama melk dronken. En eitjes, dan hadden ze die eitjes toch wel wat groter gemaakt. Hè?
1: Ja, dat vraagt toch voor mij ook een shift in mijn zijnse om zo. Zelfs een eendenei vind ik al te groot om dat te bakken in de pan.
0: Ja, dat wil dat eendje ook niet doen hoor. En zelfs dat eendje, dat wil ook niet in dat water altijd zitten in de kermis en dan met zijn hoofd gepakt worden door een of ander loos visserke.
1: Pleit jij nu voor. Jij pleit. Dat we dan toch allemaal vegan worden.
0: Ja, dat is een milde, liefelijke suggestie vanuit mijn hart. Omdat dat kan. Ik ben er dan,
1: komt dat ook het klimaat ten goede dan?
0: Ja, Stef, zo is het echt wel. Want om bijvoorbeeld een plantje te laten groeien, om dat dan op te eten, dat vraagt. Alleen maar gewoon een gebedje of een beetje tamtam spelen voor de regen en het is daar. Terwijl een koe insemineren, dat kan en dat wil ik zelfs niet. Ik bedoel, en alles wat daar dan nog bij komt horen, en dat is heel veel belastend. Hè? Dus dat weten we allemaal, maar toch doen we niet lekker verder dan uw neus kort is.
1: Ja. Zeg, gisteren hadden we het over het heden en dan het verleden daarnaast en dan de toekomst en hoe graag dat we in het heden zijn, maar dan toch wel weer rap naar het verleden getrokken worden. Of naar de hete toekomst.
0: Ja, de Brahmanen die konden dan dat heden, dat nu, dat was zo groot. Hun nu was, ze hadden zelf dat woord niet.
1: Dus ze hadden het woord niet verleden of
0: nee,
1: of,
0: het woord nu hebben ze ook niet.
1: Oh.
0: Dat is, laten we zeggen, het meest pijnlijke woord, op één woord na. Het moeilijkste woord, want je moet daar vanaf geraken van al die woorden natuurlijk, als je mediteert. Wat dat echt aan te raden is.
1: Allee, ik dacht dan dat het nu het meest aangewezen woord zou zijn.
0: Nee. Ja, maar je moet het niet wijzen. Je moet ervan weg.
1: Ja.
0: Ervan weg.
1: Om het te kunnen beleven, mogen we het niet benoemen.
0: Ja. We moeten weten wat we vergeten.
1: Mm-hmm.
0: Is dat zo?
1: Huh?
0: Er is ergens iets. Als we in de meditatie, en dat is wat oefenen, kunnen we stilaan weg van die woorden. Van dat gigantisch groot pak letterkoekjes dat op ons hoofd rust als een samurai zwaard van Damocles. Oh, dat is. En dat maakt ons stilaan ook dat we als mensen in ons geweten of ons onderliggend bewustzijn dichter bij elkaar komen. Ja.
1: Kom, daar spelen we een liedje op.
0: Een liedje, ja.
1: Oké.

0: moeten vooruit, we moeten verder. We zijn een wiel, stappen en een stapje vooruit, een stapje vooruit, een stapje achteruit, maar niet door je achteruit.
1: Ik heb er een heilige schrik van. Het sloeg in mijn benen. Ik heb er de dood van in mijn lijf gekregen. Ja, ben ik daar niet gerust in. Nu ben ik verschoten, zeg. Ja. Verschoten met een bult. Dat heeft mij gepakt, hè, Dieter. Ja, dat heeft mij echt gepakt. Nu moet ik dat weer... Wat moet ik doen? Dat pakt mij, dus.
2: Stef. Ja.
1: Ja.
2: Moet ik dat dan over? Ga ik dat dan over? Over de bult van de kameel? Vraagt dat hem gaan zitten of zo? Of anders vraagt aan de rug van de bult?
1: Ja, moet iets drinken. Iets ijskoud. Moet het zijn.
0: Cool.
1: Iets ijs. Bonjour. Ijskoud. Wat nou?
3: Bienvenue chez Emma Prod. Je suis ravi de vous faire des...
0: Oui, les choses là. En effet. Nous devons garder notre cool. K-O-E-L. Parce qu'autrement... Liefde is bij alles, is in alles en iedereen. En overal, en alle mensen zijn in balans. Het mooie evenwicht van het universum. Maar behouden daarvan. Vraag

in een meditatie. Samen resoneren, zo rustgevend. En dat stralen we allemaal uit. De vrouwen met hun warmte, straling. De mannen met hun mooie waterstraling. En samen.

0: rum de rumbarista. Ay, rum, rum, ritmo de la calle. Somos rumbaristas.
1: Hola, ¿qué tal? Yo soy Willy Fuego, vengo de Barcelona y la verdad que mi función aquí con los rumbaristas es pues tocar mis canciones en ritmo de rumba catalana.
2: Sono Don Tomasino.
3: Yo porto la parte siciliana.
4: Poi, un'altra cosa, l'aspetto balcanico.
5: Dame veneno, ese que tú tienes.
6: Rumbaristas is Latin, maar met een punk-energie. Dansbaar moet ook op onze eigen manier. We zijn natuurlijk geen Spanjaarden, we zijn geen Cubanen, we zijn geen Serviërs. Dus we zoeken zowel onze eigen stem erin, met al die ritmes dat toch van die verschillende plaatsen komen.
7: Rumbaristas is wel een manier om terug zo dansen boven te halen bij de mensen. Ik heb dat vroeger nog gedaan met andere bands, maar dat was even geleden of zo. Dat moest allemaal, ik weet niet wat serieus zijn of zo, dingen. En deze ken ik terug zo, het dansen en het plezier van de zon en van de muziek terug bij de mensen proberen boven te halen.

0: Merci, dankjewel.
1: Ja, die jongens die komen spelen nu dit weekend op het Mandala Festival. Dieter, daar is...
2: Boom?
1: Daar hebben we al fantastische tijden meegemaakt. Ja. Wel in Boom, maar is het nu niet in Schelle?
2: Ja, het is tussen Schelle en Boom. Het is...
1: Het genot, het geneugd, het geniep.
2: Nu vraagt je iets. Ja, het is zo inderdaad bijna aan Boom. Dan. Het is een gehuchtje. Dat met een weet of zo.
1: Mensen kunnen het opzoeken. Het Mandala.
2: Heel leuk festival.
1: Mandala Festival. Heel
2: low
1: tof.
2: Profile. Heel
1: ja. En uw naamgenoot, Dieter, die het festival leidt.
2: Juist,
1: heeft verzekerd dat er genoeg waterverstuivers zullen zijn om de mensen cool te houden.
2: Zalig. Dat alleen al is al een reden om er naartoe te...
1: Dat is nu zaterdag. Dus je kunt dat opzoeken.
2: En laat, eventueel op 12 uur of zo. Tot,
1: ja, dat begint. Dat begint eigenlijk.
2: Ga jij er iets doen?
1: Wel, dit jaar niet.
2: Nee, ja.
1: We hebben al veel keer mogen spelen. Dus heel leuk. Maar,
2: dus het is voor je doel ook, voor de Indische kinderen te helpen, dacht ik.
1: Mm-hmm. De Roombaristas. Waarvan dat we daarnet de presentatie hebben laten horen.
2: Si, senor.
1: Die zullen afsluiten. Dus dat belooft wel een feest te worden,
2: dat
1: natuurlijk.
2: Is. Ja, dan waaieren en wapperen de rokken. Hm? Ja, zalig.
1: Mandala Festival.
2: Mandala Festival. Estival. Del fiesta. Si. Latina, la twintiga. Ja, het is...
1: Je hebt mij een leuk liedje aan de hand gedaan, Dieter.
2: Het welke?
1: Ga ik gebruiken op het kinderkamp dat we gaan doen deze zomer.
2: Vertel.
1: Alley-oop. Dat is met de Warte Beer Muziekschool. En daarna gaan wij nog een week naar Oezie-Boezieland. Voorbij de oerknal. Wij gaan voorbij de oerknal.
2: Ja, dat is een eind. Ja,
1: want ze denken altijd dat dat het begin is. Maar daarvoor waren de Oezie-Boezies al even bezig.
2: Ja, bijzondere wezens. En kun je die beschrijven? Of doen zij dat met u?
1: Ja, het is eerder omgekeerd. Ja,
2: maar
1: we hebben wel een boodschap gekregen. Ze willen dat we komen eigenlijk. Ze hebben ons een teletijdsmachine gestuurd. Ze hebben ons uitgenodigd. Voorbij de oerknal.
2: There's a Oezie-Boezie waiting in the sky. En die gaan ons ontmoeten.
1: Ja.
2: Ik ben zeer benieuwd.
1: Mm-hmm.
2: Heel kindvriendelijk dan?
1: Ja, natuurlijk. Ja.
2: En zij...
1: We gaan liedjes zingen en we gaan knutselen.
2: Uh-huh.
1: Ja, we gaan het misschien ideeën opdoen bij het ISS, het ruimtestation.
2: Halleluja.
1: Ja, dat is een heel modulair gegeven. Hè. Ik weet niet, heb je daar al ooit eens over gelezen? Of over...
2: Ja, weet je wat dat mij onlangs is ter oren gekomen, of ter ogen, maar dat is niet veel van elkaar.
1: Uh-huh.
2: Er waren meldingen dat daar dus... korstmossen, dat is altijd ook het eerste leven op aarde geweest, dat daar dus korstmossen zich bevinden aan de buitenkant van het ISS.
1: Aha.
2: Dat is toch gigantisch mooi nieuws. Ja. Binnenkort is heel het al voor ons.
1: Ja.
2: Allee, voor iedereen toegankelijk, snap je? Ja. Maar ja, dat is nog...
1: Korstmossen, zouden die ook al niet bestaan hebben voor de oerknal?
2: Ja, die zijn gigantisch heilzaam. Dus als je daar af en toe een van eet, van een boom of van een rotske in een of ander Ardens...
1: Een korstmoske.
2: Ja, gewoon even lospurken van het rotske en gewoon verticaal in de mond. Dan blijft u voorbij de leeftijd van 120 jaar gezond.
1: Mm-hmm.
2: Is zo. Ja. Logisch, toch? Het eerste leven op aarde.
1: Mm-hmm. De korstmos.
2: Ja.
1: Niet de kosmos. Korstmos.
2: Ja, dat zijn we ook, wasmossen samen. Hè? Mannen en vrouwen wasmossen samen, wat bij elkaar. En dan heb je de kosmos samen.
1: Mm. Zeg, in de aanloop van ons samen zijn had jij ook nog een liedje opgegeven, dat van Crosby, Stills, Nash & Young.
2: Ja, prachtig. We have to get back to the garden, man. Mm. That's what it's about. Toen hadden ze al door. Dat is gewoon, we moeten terug naar de tuin, we moeten terug naar de micro-economie.
1: Dat was dus
2: gewoon,
1: ja.
2: Allemaal kleine zelfstandigen. Hè? Gewoon met ons ambachtekes. Gewoon allemaal kleine winkeltjes. Ook dat ze het zelfstandige statuut een klein beetje makkelijker maken voor ons. Want dat is, we hebben er zo'n nood aan. We zitten soms niet graag in die grote instellingen
1: te
2: werken.
1: Net ingewikkelder gemaakt. Met die peppel. Heb jij dat te maken met die peppel?
2: Ja, en nee, natuurlijk. Ja, elke zelfstandige moet daar iets mee doen. Hè. Mm-hmm. Dat is enerzijds wel een klein beetje, maakt dat het wel eenvoudiger? Of moet ik zeggen? Ja, enerzijds
1: dat is
2: wel.
1: De eerste persoon die daar iets positief over hoort zeggen.
2: Omdat je natuurlijk...
1: Maar je bent wel een man van mooie woorden natuurlijk. Je gaat,
2: terecht. Ik probeer niet gewoon altijd te spreken naar iemand zijn mond hoor, of zo. Ik probeer toch altijd wel
1: in alles goed te zien of goed gedaan.
2: Het internet kan echt wel heilzaam worden als we bijvoorbeeld zouden kunnen kiezen voor een wetsvoorstel. Dat doen we nu ene keer om de 4 jaar of zelfs om de 6 jaar. Dat is absurd. We hebben het apparaat in onze ter beschikking. Nee, die bombas moeten op hun relator naar die computer. En ze hebben er zelf thuis een. Waar we elke, bij wijze van spreken, als het u interesseert natuurlijk. Hè. Dus sommige mensen zijn niet in politiek geïnteresseerd.
1: We zouden van thuis kunnen stemmen.
2: Natuurlijk, dat is het. Van thuis uit stemmen. Elke keer als er een wetsvoorstel wordt ingediend in de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Tuurlijk, rechtstreeks. Mm-hmm. Dat is toch met het Songfestival ook zo. The votes of the jury, en dat zijn de volksvertegenwoordigers. En dan de votes of the plebs, de people.
1: Maar jij gelooft in de stem van het volk dan?
2: Maar je bet je, man, natuurlijk.
1: Want je zou toch soms de indruk krijgen, bijvoorbeeld als we naar ons vriendelijk buurland, de Verenigde Staten van Amerika kijken, dat veel mensen daar toch op een dwaalspoor zitten in hun gedachten, dat ze misleid zijn. Ja. En als zij dan allemaal een stem krijgen, wat is ook...
2: We gaan wel naar mooie tijden, hoor. Mm-hmm. Maar, stilaan, hè. Ja, we gaan, zoals dagen van vandaag, gaan we echt... Ja, terug moeten gaan herbronnen, letterlijk. Ja. Mm-hmm. Dat gaan we allemaal moeten doen. En als we het niet zelf doen, uit onze eigen zelfgeloof, of uit onze eigen liefde voor het leven, dan zal moeder en vader natuur ons dat wel opleggen. En dat moeten we vermijden, want dat zijn ze nu al een beetje aan het doen. Snap je?
1: Of we luisteren elke dag minstens 1 keer naar Crosby, Stills, Nash & Young, die op het gezellige Woodstock, of intense Woodstock, of wat was dat daar allemaal, dat Woodstock festival, dat was nogal wat, dat was alles bijeen.
2: We are stardust and we are heaven's pearls, shining and shimmering, liquid

Prachtig, Dick. Zo waar. In de tuin vinden we alles. En het is ook een leuke plaats om te slapen. Hè? Slapen in de tuin.

als handen reiken ze naar de zon. En de dochterzon kijkt in de handpalmen van de bomen.

De 106.7 Radio Centraal.

Zo, lieve schatjes, liefste luisteraartjes van Radio Centraal. Hot Love op Radio Centraal op de 106.7 tot 10 uur. En ja, de school is gedaan voor mij reeds zeer lang geleden. Decennia lang geleden. Maar voor sommigen is het nog een vers gevoel. School's Out van Alice Cooper. Wat een leuke opener. En wat gaan we vandaag allemaal doen? We gaan naar het YMCA op vakantie. Samen met Steven en Dave.

Yes, yes, yes, yes. En voor ze ook nog vele leuke, leuke muziekjes. Zeker de moeite om te blijven luisteren naar Hot Love. Hot Love op Radio Centraal. Op Radio Centraal.

Ja, dat verhaaltje, waar ik het over had, van Steven en Dave, dat is van Steven Slaaggeest. Slaaggeest, en het heet YMCA. Oh yes, let's go to the YMCA.

toen ik met hangen en wurgen kort na mijn 19e verjaardag mijn HAVO-diploma behaalde, schonk mijn liefhebbende vader mij een retourticket naar New York. De kosten van verblijf had ik zelf bijeengespaard door me een paar keer in lichte mate te prostitueren. Natuurlijk uit medemenselijkheid en niet uit winstbejag. Desondanks was ik aangewezen op een krap budget en daarom zocht ik onderdak in de YMCA, de christelijke herberg voor meer of minder jonge mannen. Een bedompte hitte hing over de stad en daarom douchte ik mijn bezweten lichaam elke avond met welbehagen. Soms trouwens ook nog tussendoor als mijn route toch langs de YMCA voerde. Nu is het met het douchenwezen in het land van de ongekende mogelijkheden vreemd gesteld. Aan het strand en op de tv zijn de Amerikanen overdreven preuts, maar onder de douche en op het toilet kent men geen schaamte. Tenminste niet bij mannen onder elkaar. Zo hield douchen in dat je spiernaakt te kijk stond voor de andere aanwezigen. Want vanuit een gemeenschappelijk kleedlokaal betrad je de open doucheruimte met zeker 20 doucheknoppen en zonder enige onderlinge afscheiding. Voor mij leverde dat zowel een intens kijkgenot op als grote verlegenheid.

Mijn lid reageert altijd spontaan op de fraaie curve van een strakke mannenbil. En hier in de doucheruimte bestond daaraan geen gebrek. Jongens onder elkaar, daar kan geen kwaad in steken, zou je denken. Tot je tot de ontdekking komt dat een erectie volstrekt taboe is bij Uncle Sam. Vervuld van afgrijzen staan die Amerikanen met hun mooie kont naar je vrolijk opwiepende geslacht. Van beslist geen aanstootgevende afmeting. Daardoor zat er niet anders op dan een eigen bilpartij, die er volgens de deskundigen zeer wel mag wezen, rondoppelend uit een iets wat holle rug naar het publiek te wenden. Dat kon ik alleen een beetje in het vizier houden door regelmatig blikken over mijn schouder te werpen. Maar tot mijn verbazing onderging geen van die slappe garnalen daar in de doucheruimte een gedaanteverwisseling. Om je de eerlijke waarheid te zeggen, vond ik dat heel kwetsend. Al moest ik erkennen dat ik niet de enige was met een welgevormd lichaam. Jezus Christus nog aan toe. Die hamburgers doen toch waarlijk prachtbillen ontstaan. Al dan niet met behulp van hormonen. Jaloezie en geilheid streden bij mij om voorrang.

De vijfde dag was het midden een nachtelijk uur al in aantocht, toen ik de verlaten doucheruimte betrad. In alle rust kon ik me zo ontkleden, inzepen en me vol welbehagen uitrekken onder de warme straal. Terwijl ik me daaraan overgaf, ontwaarde ik door de openstaande deur in het fel verlichte kleedlokaal een beeldschone jongeling die zich uiterst traag van zijn kleding ontdeed. Ondanks de gladde trekken had die kop onder een donkere blonde krullenbol iets stoers. Daar ging het hemd uit, wat mij uitzicht verschafte op een stevige, lichtgebruinde borstkas met een enkel haartje erop en twee schattig klein roze tepels. De spijkerbroek schoof omlaag, waardoor zijn smalle lendelen nog meer tot hun recht kwamen. Daaronder echte mannenbenen, goed gevormd, tamelijk slank, licht behaard. Dat schouwspel was al voldoende om mijn lid naar de hoogste stand te jagen. Niets wilde ik missen van de onthulling van het laatste stukje van zijn naaktheid. In omvang misschien beperkt, maar qua kijkgenot het summum. Ik beschouwde het niet als een optie om me om te draaien. Of hij mij kon zien, viel moeilijk te zeggen. Ik stond niet in het volle licht en enige damp omgaf mij. Maar feitelijk deed het er niet toe. Hier stond ik en ik kon niets anders dan onbeschaamd naar hem staren. Nu was hij het die zich omdraaide, waardoor ik zijn kogelronde kont scherp in het vizier kreeg. Alleen nog verscholen achter een paarse slip. Alles leek erop te duiden dat dat toch al weinig bedekkende kledingstuk ook omlaag zou gaan. En in die verwachting werd ik niet teleurgesteld.

bergen traag ontblootte hij zijn billen. En het nu vertoonde schouwspel bezorgde mij een brok in de keel. De volmaaktheid van de ronding kwam zonder de bedekking van het textiel nog beter tot zijn recht. De lelieblanke huid, zonder enige beharing, leek even zacht als soepel. De jongeling boog zich voorover, kennelijk op zoek naar iets op de bank voor hem, waardoor ik alle gelegenheid kreeg de adembenemende schoonheid van die kont in me op te nemen. Even loom als soepel draaide hij zich om. Zijn geslacht straalde totale rust uit. Het steunde op een fraai gevormde balzak met forse kloten onderin. Verscholen achter het bijna doorschijnende rimpelige vel. Met daarboven, scherp aftekenend, een fris ogende partij glanzend schaamhaar. Dat goddelijk jong bleef in de deuropening staan, richtte zich uit en keek de doucheruimte in. Mijn stijgerende geslacht kon onmogelijk langer aan zijn aandacht ontsnappen. Iets wat beschaamd draaide ik me om, in de heimelijke hoop dat mijn bilpartij hem toch zou kunnen bekoren. Soepel lopend als een hinde zocht hij een douchekop op. Tot mijn verbijstering koos hij die naast de mijne.

voelde zijn adem in mijn rug. Er ging enige tijd voorbij. Ik hoorde dat hij zich inzeepte. Keek hij naar mij? Geen idee. Dat is zijn eerste aanraking. Zijn soepele lichaam maakte licht contact met mijn rug. Zijn hand gleed via mijn onderarm en buik naar mijn geslacht dat hij allertederst beroerde. Eindelijk een Amerikaan die niet terugdeinsde voor mijn mannelijkheid in mannelijke staat. Voordat ik mij omdraaide, drukte hij een kus in mijn hals en toen keken we elkaar in de ogen. We mochten elkaar. Daar kon geen twijfel over bestaan. Ik omarmde hem, streelde zijn schouderbladen, ging omlaag om die heerlijke kont met mijn vingertoppen te bewerken. Weer keken we elkaar aan met jongensachtige hartstocht. Daarna liet ik mijn lippen langs zijn lichaam zakken, zoog kort op die schattige tepels van hem, ging lager om tenslotte zijn nog steeds niet tot wasdom gekomen geslacht in mijn smachtende mond te nemen. Daar, in die omsloten ruimte met een sensuele tong en lippen, veranderde het weldra in een kloppend gevaarte dat soepel en onverwacht prettig aanvoelde. Toch liet ik het schieten om het in de volle glorie te kunnen bewonderen. Lang en slank stak het ijl de hoogte in,

net toen hij in mijn oor fluisterde dat hij niets liever wilde dan dat ik hem zou nemen, ging een deur achterin de doucheruimte open. Een nooduitgang, maar kennelijk ook in gebruik als dienstdeur. Een gezette man met donkere huid in padvindersuniform, ook het tenue van YMCA-personeel, staarde ons aan. Vuile flikkers, gromde hij en stapte resoluut op onze naakte lichamen af. Ik deed wat lacherig. Wat wilde die kerel? Wat kon hij ons maken? We waren toch zeker volwassen mannen? Mijn lotgenoot daarentegen keek benauwd. Ik voelde hem beven onder de arm die ik nog steeds om hem heen geslagen hield. Toen hij ons op armlengte genaderd was, greep de man ons stevig in ons nekvel en trok ons zo uit elkaar. Geen sodomie hier. Dat is een huisregel die jullie verdomme ondertekend hebben. Ik was me van geen kwaad bewust, maar mijn kameraad keek schuldbewust. Blijkbaar kende hij de regels wel. Met zijn klauw in onze nek duwde de man ons door de lange gang waarop de kamerdeuren uitkwamen. De lift deelden we met twee oudere heren in modieus kostuum, die zich laafden aan onze jeugdige schoonheid. Op heterdaad betrapt op sodomie, sprak onze bewaker, die zijn greep in onze nek geen moment liet verslappen. Wat een smeerlappa!

Wat een smeerlappe, sprak de man die onmiskenbaar intens genoot van het zo onverwacht aangeboden schouwspel en niet in de gaten leek te hebben dat de maar al te duidelijk zichtbare spanning in zijn broek geen twijfel liet bestaan over zijn werkelijke gevoelens. Op de begane grond zetten we onze tocht voort door een bredere gang, met ondanks dit late uur meer volk op de been. Verwonderde blikken volgden onze parmantig opbollende billen aan weerszijden van de brede man die ons nog steeds voortduwde. Zo bereikten wij de kamer van de chef, die ook 's nachts aanwezig bleek te zijn. Een grote, slanke, blanke man, atletisch gebouwd en ook gehuld in zo'n idioot padvindersuniform. Sodomie, vroeg hij nog voor onze opbrenger iets had kunnen zeggen. Die knikte. Op heterdaad betrapt, onder de douche. Smijt ze dan maar in hun blote kont de straat op. Regels zijn er om gehandhaafd te worden. Zero tolerance. Maar heb je volledige vereniging geconstateerd? Zat hij er zonder enige twijfel stevig in? De ander schudde van nee. Godzijdank niet. Dan had ik moeten braken. Dat verandert de zaak. Dan kunnen we het nog met een kastijding afdoen. Waarna ze een herkansing krijgen. Tenminste, als ze daar zelf voor kiezen. Tot mijn verbijstering reageerde mijn nieuwe vriend onmiddellijk. Dank u, sir. Natuurlijk kiezen we daarvoor. We zullen het nooit meer doen. En we hebben onze straf verdiend. Kastijding? Ben je krankzinnig? Siste ik in zijn oor. Kastijding, ben je krankzinnig? Siste ik in zijn oor.

Die scheurde van genot namen toe bij de volgende slagen. Onze monden vormden nu een volledige eenheid. En na de zesde slag streden de brandende pijn en de sidderingen van geil genoegen om voorrang. Nog eenmaal verstrengelden onze tongen zich en om daarna los te laten. We wilden geen aanstoot geven. Zowel de directeur als zijn ondergeschikte toonden zich voldaan. Verantwoorde reetschade, zoals het moet, maar geen extremiteiten. Prachtig, evenwichtig, vakwerk van ons. Feliciteerden ze elkaar met het bereikte resultaat. De directeur leidde ons voor een grote spiegel met namaakgouden lijst. En met enige moeite slaagden wij erin onze billen scherp in het vizier te krijgen. Die waren op wonderlijke wijze enorm in omvang toegenomen. Knalrood. Met regelmatig van boven naar beneden blauw of zwart afstekende striemen. Geen serieuze verwondingen, godzijdank.

In de lift waren we dit keer met ons tweeën. En we konden niet nalaten elkaar snikkend te omhelzen vanwege de doorstane emoties. Een voorlopig afscheid, dacht ik. Maar mijn vriend, die nu bekend maakte dat hij Dave heette, vroeg mij mee te gaan naar zijn kamer. Geschrokken vroeg ik of dat niet al te riskant was en we niet alsnog in onze blote kont op straat dreigden te belanden. Dat ontkende hij. Zolang we burengerucht vermeden, dus niet luidruchtig kreunden, zou de kans gering zijn dat we lastiggevallen werden. We haalden onze kleren op uit de kleedkamer bij de douches en trokken ons terug op de kamer van Dave. Het smalle bed bood ons ruimte genoeg, want terwijl we elkaar streelden en masseerden, lagen we dicht tegen of op elkaar. De aanblik van onze billen in alle kleuren van de regenboog, omstraald door een rosse gloed, bracht ons in de hoogste staat van opwinding. We konden er niet genoeg van krijgen, dat beeld van de ander in ons op te zuigen.

was leuk, samen met Steven en Dave. Ja, in een verhaaltje van Steven Slaggeest, YMCA. En wat dat er verder gebeurt in die kamer van Dave. Zo, dit was het voor vanavond. Dit was Hot Love. Geniet van het leven en begin alvast te genieten van de nacht. Agor, amigos.

Blijf wel.

0: Goedemorgen. Radio Centraal, verdomme. Ik wou dat ik hier niet was. Maar gelukkig is Bruno hier ook.
1: Goedemorgen, Mr. Montenegro.
0: Welkom.
1: Dank u.
0: En omdat jij er zit, zal ik mij wel inhouden met mijn chagrijn.
1: Nee, dat moet niet. Ik vind dat wel sympathiek.
0: Zit jij nou echt met die micro's? Blijf daar eens af. Ik heb gezegd dat ik chagrijn heb gehoord.
1: Ja, dat is goed.
0: Oké. We beginnen met een streepje beschaving, met een streepje jazz. Bent u fan van jazz, Bruno?
1: Absoluut, absoluut.
0: U is fan van jazz?
1: Ja, zeker.

0: Ik heb ook niks voorbereid om over te zagen, dus dat is dan misschien goed. Want anders zou er nogal een gezag. Anders zou er nogal een gezag worden hier op die zender. Maar ja, dat is de luisteraar van deze zender toch gewoon, hè, dat er wordt gezag. Trouwens, dit is, beste mensen, Radio Centraal, het programma De Ochtendjuwelen van Psycho Kuifje. Met als bijzondere gast Bruno Christo. En je hebt literatuur bij, zeg ik.
1: Ja, ik heb terug een heel mooi album van onze vriend Kuifje bij. Le Sceptre de Autocar. En de reden waarom dat ik dit heb meegenomen, dat heeft een beetje met ons te maken. We zijn allebei Balkan. En dit is een variatie op Moldavië, want het speelt zich af in Sildavië. En er zijn heel veel andere Balkan-elementen die wij herkennen. Ik denk ook van bij ons in Joegoslavië. Mm. Dus zoals altijd, dat eerste pagina, dat is heel mooi.
0: Het goede aan die Kuifje-romans is altijd de eerste twee prenten. Als het verhaal, hoe het verhaal zich op gang trekt bij Kuifje, vind ik altijd fantastisch.
1: Ja, ja. Want hier zitten we net terug zoals bij de juwelen van Castafiore. Kuifje die in het park aan het wandelen is met Bobby. Dus een wandeling in het bos. Stop. Nous allons nous asseoir un instant sur ce banc. En Bobby, yay, loopt achter vogeltjes aan. En Kuifje merkt op de bank. Tiens, quelqu'un a oublié sa serviette. Personne dans les environs. Si je l'ouvrais, je trouverais sans doute l'adresse du propriétaire. Ah, voilà, Nestor Alambi. 24 rue du Vol au Voile. Du Vol au Voile. Je zou denken Vol au Vent, maar dat is het eerste wat ik las altijd. Maar het is Vol au Voile. Dus Kuifje start het avontuur met een actentas die hij vindt. En c'est à deux pas d'ici. Je vais le rapporter. En Bobby. Tu as tort, Tintin. Tu sais que ça ne te réussit jamais de t'occuper des affaires des autres. Een café comme tout in de rue Vol au Voile. En daar, ik weet niet wat dat is, een dame die daar het gebouw beheert of zoiets. Le professeur Alambic, au troisième première porte à droite. En Kuifje klimt de trap op en... Entre.
0: Stel je voor dat de verkoop van Kuifje albums een boost neemt na deze uitzendingen. Stel je dat eens voor.
1: Het is goed voor royalties voor ons dan ook, hè?
0: Ja. Het volgende nummer is iets helemaal anders. Misschien een jazz. Maar het is wel Frans, omdat jij dan toch in het Frans presenteert. Mm-hmm. Ik heb Franse synthpop bij het 4, 5, 6, misschien zelfs wel 7 of 88. Ik zou op het koersje kunnen kijken en het exact zeggen, maar oh god, wie wil dat nu weten? Het nummer heet L'amour à la plage. En ik moest toen denken, bij mij is het toch al even geleden dat ik L'amour à la plage dat ik nog mogen meemaken. Gezien mijn gevorderde leeftijd natuurlijk. Ja, maar ik heb hier geen geheimtjes voor de luisteraar. En dat was nog mislukt, een amour, enfin, zwart, à la plage bovendien. En plus, bon, dus de groep Niagara met L'amour à la plage, echt zo'n, die Fransen die konden dat toch, hè, zo, dus dingen zoals dit. Het begint heel zachtjes, dus we kunnen nog rustig Bruno verder blijven praten als je geroepen
1: wordt. Begint het zachtjes?
0: Ja, want het is toch al bezig. Ik had het verkeerde knopje, het verkeerde schuifje.

0: Maar je had wel een Lyritsamid school opstaan, hè?
1: La pluie viendra me faire oublier.
0: Die is veel te traag voor je nieuw programma. 28 degrés à Londres, ken je dat? Maar dat is te traag voor je.

0: Het leuke natuurlijk aan een zender als deze is, als de presentator met een kater, ik dus, een schuifje laat openstaan en dan kun je zo de indiscrete gesprekken offline, toch online horen.
1: Nu staat dat in mijn...
0: Ja, dat is toch, ik heb het opengezet. Maar we zetten de muziek terug op, hè, Bruno?
1: Ja, heel goed.

0: Oh, maar dit is dus echt verschrikkelijk, hè. Ik vind dat verschrikkelijk. Ik hoop dat het onder de naald van Radio Centraal ligt, echt. Dat was... ja, dus de plaat bleef hangen, hè, mensen. Kreeg je dat? Nee. Ik weet niet of wij luisteraars hebben. Ach, jij hoopt misschien op luisteraars, Bruno, om dan...
1: Nee, maar ik ben ervan overtuigd dat er luisteraars zijn.
0: Ja. Ik hoop het samen met jou.
1: Maar jawel.
0: Maar die durven niet bellen, want dan worden die afgeblaft. Soms bel er mensen en dan blaf ik die af, hè.
1: Ja?
0: Ja, dan antwoord ik gelijk mijn vader vroeger aan een telefoon, hè. Hallo, wie is? Dat is niet waar, dat is allemaal niet waar. Dus dat was, daarnet was het klein een MBO met Dirty Talk. Dat is een van de eerste, of dat wordt het eerste house-nummer aller tijden genoemd. Het 1983, want een Bruno heeft de hoes gecheckt. 1983. Dat is gewoon Italo-disco. Hè. Eigenlijk is dat gewoon Mario Boncaldo en Tony Carrasco. Klein een MBO.
1: Ver zijn tijd vooruit.
0: Bruno, ik zie dat jij zat te popelen om een volgende print voor te lezen.
1: Ja, dus kijk.
0: Maar dat gaan we niet doen. Oh. Ik ga nog even... Als je nog even kunt bedwingen, kun jij bedwingen?
1: Ja, ja zeker. Ja.
0: Heb je gisteren wat kunnen bedwingen? Ah, want we waren gisteren eens op een opening, Bruno en ik. Wat?
1: Nee, niks. Ja, vertel maar.
0: Heb je wat beleefd, Bruno? Want ik heb... Het was
1: een zeer aangename avond.
0: Maar heb je iets beleefd?
1: Beleefd? Ik heb enkele zeer interessante mensen ontmoet.
0: Ja. Discreet. Goed. We gaan gewoon even Lerita Mitsuko spelen. Hè, want ja. Dat is toch altijd een klassieker. En we zijn toch aan het dansen hier in de studio.
1: Voilà,
0: op al die vroege house. Dus ja, voilà.

0: Dit is misschien een moment om... een moment om dat nummer een beetje weg te mixen.
1: Mm-hmm. Dus Kuifje komt binnen bij professor Alambic. Alambic.
0: Ah, dat is ook Brussels, hè.
1: Ah. Ja. Tabier, Alambic. Ah, ja. Ah, oui, natuurlijk. Zullen we monsieur Alambic, de professeur Alambic, een beetje Brussels accent geven?
0: Als jij dat kunt.
1: We gaan dat proberen. Bonsoir, madame Pirot. Déposez tout ça sur la petite table, voulez-vous? Je ne suis pas madame Pirot, monsieur le professeur. Je suis venu vous rapporter votre serviette.
2: Comment?
3: Ma serviette? Chut, quelqu'un vient d'entrer chez lui.
1: Want?
0: Een vreemdeling.
1: Een vreemdeling. Uit Soldavië.
0: Zijn dat geen borduriers? Fijn dat dat dus uit.
1: Nee? Ja. Maar dus in het printje kan men zien dat er de kamer ernaast de kamer eronder, excuseer. Dat er twee mannen met typische Balkansnorren aan een afluisterapparatuur de professor aan het afluisteren zijn. Maar waarom?
0: Het zijn Soldaviërs.
1: Het zijn Soldaviërs. Maar zijn het de goede Soldaviërs of de slechte?
0: Dat zijn de slechte, hè, want die scepter is aanwege zo. Hè.
1: Ja.
0: Maar fijn, misschien lopen we vooruit op het verhaal. Hè.
1: Een klein beetje, maar hetgeen wat ik wel heel grappig vond ook hier, is dus de professor legt uit wat hij eigenlijk allemaal doet. Want hij is een specialist in postzegels en zegels. Dus zegels om een brief te verzegelen en dergelijke.
3: Sigillographie, vous ne connaissez pas? C'est la science qui s'occupe de l'étude des sceaux.
1: Un sceau est un zegel, hein?
3: C'est extrêmement intéressant. Puis-je vous offrir une cigarette?
1: Un café. Merci, je ne fume pas. En eigenlijk is het
0: wel... Hij is boy scout.
1: Hij is boy scout, maar zo een beetje later, dus pagina 3, we zaten op pagina 2 mensen, lezende luisteraars. Op pagina 3...
0: Misschien lezen de mensen wel mee.
1: Ja, ik denk dat. Dat zou toch tof zijn, hè? Ja. Misschien moeten we dat aankondigen. Ja, dan kunnen ze meevolgen. In eners welke taal. Ik zal altijd zeggen welke pagina dat misschien is. Dus nu op pagina 3, het tweede plaatje. L'ambassadeur de Soldavie a de mes bons amis m'a promis des lettres d'introduction qui me permettront de, je l'espère quand même, de compulser les vieilles archives du royaume. Een cigarette? Dus hij vraagt dat terug, maar dat zijn dus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 plaatjes geleden.
0: En een verachting.
1: En eigenlijk is dat heel belangrijk.
0: Ja, dat is heel belangrijk. Ja, wij weten waarom. Ja.
1: Wij weten waarom. Dus, non, merci. Ik kan partez vous. Quand partez vous.
0: Er is een luisteraar.
1: Ja?
0: Ja.
1: Heel mooi.
0: En de luisteraar schrijft, jij hebt een toffe vriend.
1: Oh.
0: Nee, ik ben een toffe. Nee, mijn vriend is een toffe.
1: Tot ze mij leren kennen.
0: En daarom speel ik nu seksfilmmuziek. Italiaanse seksfilmmuziek natuurlijk. Uit 1967. Van Stelvio Cipriani. Het nummer heet Sophisticated Shake. En dat is echt wel een zwoel nummer. Ik vind dat het een beetje past. Het wordt ook naakt. Als je de film ziet, Femina Ridens, dan is er een scène waarin dat is de actrice Dagmar Lissander... Een Scandinavische die dan in Italië even furoren maakte met naaktrollen. Die danst op een soort van bar in een lege villa. Met hier en daar zoals schaars licht op dit nummer. Moet je dat even inbeelden. Hè? Dat is, en dan 1967. Hoe goed dat allemaal toch weer al in één stak.

0: Ik weet niet of het... Ik weet niet of het zonde is om dit prachtige nummer te onderbreken, maar we doen het dan toch, hè. We laten op de achtergrond spelen.
1: Ja, want eigenlijk is het wel mooi zo

0: Oh, kijk, het is dan toch al gedanst, hè. Maar dus, Bruno, we hebben elkaar gisteravond ontmoet. En ik weet dat je er niet graag over spreekt, daarom zal ik erover spreken, hè. Over u namelijk.
1: Doet u dat dan?
0: Maar ik zal het bondig houden, want ja. Je weet, ik ben een bondige. Hè. Ik kan het kort houden, hè. Dus we waren gisteren in het Mika, hè, op de Waalse Kaai, omdat daar een werk van u geëxposeerd is. Is het een reproductie of een herinterpretatie? Van...
1: Het zijn drie dingen. Het is een onderzoek dat ik heb gegoten in een editie. En ik spreek niet zo graag over mezelf en al die uitleg over de materialen en de onderzoek en de emoties uit mijn jeugd. Dat vind ik allemaal niet interessant. Dus ik heb van die editie een IKEA bouwpakket gemaakt, plan. Dus dat was het leukste. Dan is er ook door die research die ik heb gedaan om dat beeld uit 1922 van Paul van Ostaaier te reconstrueren. En dat heb ik dan gedaan, dat nu in het MUCA staat en dat in 2028 in het KMSK komt. En er is ook een interpretatie van mezelf bij, dat heet Le Mécano. En dat staat daar dan ook, dus drie dingen.
0: Voilà. Dus, en mensen denken dat wij hier een stel barbaren zijn, wat we zijn, maar toch... Maar toch is het ook meer dan dat. Maar dus, je hebt er nog altijd dat werk van Tintin in je polletjes.
1: Ja, ik wou ook een heel korte paar seconden duiding geven. Dus het album Le Sceptre d'Ottokar speelt zich af in Soldavië. Soldavië, zoals ik er straks zei, is een samenhangsel van alle Balkanstaten. Want we spreken over ongeveer 1937, 1938 dat Hergé dit heeft bedacht. En toen waren er ook al heel veel strubbelingen ginderachter. Het Roemeense Rijk bijvoorbeeld ook, dat nog een koning had. Daar waren ze ook al twijfel, gaan die zich aansluiten bij Hitler of niet. En natuurlijk bij ons, de Balkan is altijd een probleem geweest.
0: Ik weet niet. Sinds,
1: ja, ik heb een boek van een Bosnische schrijver.
0: Oh, maar dat is al direct verkeerd, hè?
1: Maar nee, dat is toch niet waar?
0: En... Je weet toch wat...
1: Ja?
0: Ja, ik weet dat voor u misschien... Want je hebt natuurlijk het nadeel dat je roots gedeeltelijk Bosnisch zijn. Of misschien in het beste geval Herzegovina.
1: Ja.
0: Laat dat aan, maar je weet toch... Hè, dus ik heb het vorige week... En ik zal het herhalen wat ik vorige week zei.
1: Maar.
0: Dus er waren 6 deelrepublieken in Joegoslavië. Het ging met de Slovenen. Want iedereen had het zo over de anderen, waren er altijd zo, algemeenheden die werden verkondigd, maar die waar zijn. Hè? Dus de Slovenen, dat zijn eigenlijk gefrustreerde Oostenrijkers. Dus dat we liever Oostenrijkers zijn, hè, Corinthiërs, maar helaas zijn het maar Slavische, zijn Zuid-Slaven. En het zijn Slovenen, dat vinden ze jammer. Nee, maar de Kroaten, dat zijn altijd regelrechte nazi's geweest. Dat zijn de Kroaten, katholieke nazi's.
1: Ja.
0: De Serviërs, dat zijn geboren en getogen dieven en oplichters. Dat zijn de Serviërs. En dan natuurlijk de Macedoniërs die kunnen dansen en behalve dat zingen en dansen.
1: Alexander de Grote.
0: Ja, maar dat is niet zo'n Macedoniër.
1: Nee, ik weet het.
0: Dat is een andere Macedoniër.
1: Dat is een zuiderlijke van de Grieken. Ja.
0: Ja.
1: En dan...
0: En we natuurlijk de Bosniërs, en iedereen weet dat, en het spijt me zeer, maar die Bosniërs zijn dom. Hè? Ik weet dat je uit een christelijke familie komt, dus voor u is dat dan misschien minder...
1: Nee, absoluut niet, hè.
0: Wat?
1: Nee, ja, maar, we waren heel titel gezien.
0: Ja, maar daar ga ik het niet over. De roots van uw familie, uw voorouders hebben nooit overgelopen naar het geloof van de tijdelijke bezetter. Hè?
1: Nee.
0: Dus de Bosniërs zijn dan dom.
1: Ja.
0: En de Montenegrijnen die zijn dan lui. Voilà. Dus dat is eigenlijk... Maar jij hebt dan toch een Bosniër gevonden die een boek heeft geschreven.
1: Ja.
0: En hij heeft dat dan zelf geschreven? Of wat?
1: Hij heeft het zelf geschreven. En het is een onderzoek vanuit het perspectief waarom dat Joegoslavië de anus van de wereld is.
0: Och. Oké.
1: Okay. Omdat de conflicten al starten sinds de Romeinse tijd. Hè? In de Romeinse tijd waren er al extreem veel conflicten daar, hè, tussen al de volkeren.
0: Maar dat waren de Visigoten en de Oostgoten en zo, dat waren niet de Slavische volkeren. Hè. In de 7e eeuw, toen begon het pas. Echt. Maar goed, maar Bruno, gaat dat over Kuifje wat je nu vertelt?
1: Nee, dat gaat niet over Kuifje. Dus we gaan gewoon over Kuifje, want we zijn aan het lullen over niks. Dus, Soldavië.
2: Le voilà. Attention. Klik.
1: Ook heel belangrijk, we zitten op pagina 3 en die klik. Dus onze Bosniër Soldavië.
0: Dus niet de slimste, niet het scherpste mes in de schuif.
1: Niet het scherpste mes in de schuif. Ziet Bobby van de trap komen in Kuifje en hij drukt op zijn horloge, zijn zakhorloge. Ja. En het doet klik. Een zakhorloge dat klik doet. We zijn in 1938. En hij kijkt naar zijn horloge en Kuifje wandelt voorbij en zegt: drôle d'endroit pour se régler sa montre. En we zullen hem Bogdan noemen. Bogdan gaat dan naar zijn compaan. Voilà, c'est fait. Et peut-être ce petit appareil photographique dissimulé dans une montre. C'est très bien.
2: Don ici.
1: Want het zakhorloge in 1938 is een camera. Een James Bond apparatus.
0: Ja, en die heeft dus eigenlijk Kuifje en Bobby gefotografeerd.
1: Ja.
0: Terwijl hij zogezegd in de gang zijn zakhorloge stond te regelen. Wat de oplettende Kuifje natuurlijk al heel vreemd vond.
1: Absoluut.
0: Zo'n muziekje spelen?
1: Dat is goed.
0: Kies maar. Ja.
1: Ja, want die zo'n collega is de foto aan het ontwikkelen, dus we moeten even wachten.
0: Bruno, maar, maar deze gaat er niet geloven, het is al 9:35.
1: Verschrikkelijk. Voor jou gaat de tijd vaak traag voorbij, maar voor mij gaat de tijd...
0: Maar met je gaat de tijd snel. Ik heb nog niet eens chagrijnig kunnen zijn.
1: Ah, dan ga ik u zo'n beetje chagrijnig laten doen, want we moeten toch wachten op de foto.
0: Je vrolijkt me een dag op, Bruno. Wie kan dat zeggen?
1: Alsjeblieft.

0: Dat kan toch ook allemaal niet meer, hè, wat je hier juist opmerkt, dat hem zingt. Wat zong hem?
1: Come in my cage. And if you want to feed, take a bite out of me.
0: And look, I'm gonna lock you up and throw away the key. ik was eens platjes aan het draaien. En ik zet het volgende nummer op. Van Soft Cell, Baby, Where Did Our Love Go? Uh-huh. Wat niet de originele versie is, maar wel de beste versie. Dus voor mij is dat dan de originele versie. Want het origineel is van Diana Ross. Allee, door Diana Ross en Supremes gezien. Dus ik ben platjes aan het draaien. En ik speel dit nummer en ik duw op de play, allee, op de startknop. En 5 seconden later wandelt mijn ex binnen. Terwijl dat ik het nummer opzet, Where Did Our Love Go? Wandelt zij ineens binnen. Mm. Maar dat is echt waar, hè? Hoe kan zoiets? Hoe kan dat?
1: Dat is het orakel, de afstandhouders.
0: Tot wat?
1: De afstandhouders die voorspellen de toekomst.
0: Ja, er was wel afstand, ja. Mm. De afstand werd wel gehouden, ja. Oh ja.

0: Met al dat gepraat zijn we niet ver gevorderd in het Kuifje-album, hè?
1: Nee, de foto is ontwikkeld ondertussen, zie ik.
2: Nous allons tout de suite développer la photo.
1: Dat is wat dat er 5 minuten geleden gebeurd was. En...
2: C'est bien?
1: Zegt Bogdan. En wat zien we? Dat de foto eigenlijk slecht is, want Milou, Bobby, staat erop, de trap. En Kuifje ook, maar zonder zijn gezicht.
0: Mm-hmm. Maar wel met zijn pofbroek.
1: Wel met zijn pofbroek,
0: ja. Niemand ter wereld droeg zo'n pofbroek, behalve Kuifje.
1: Nee.
0: Met die witte kousjes.
1: Maar het is nog altijd wel zo. Ze weten dat zijn naam Kuifje is, maar daar zijn ze natuurlijk niet zo heel veel mee. Want ze weten ook niet heel veel over wie dat die persoon eigenlijk is. Dus Kuifje, die heeft iets teruggebracht. Die begint zich een beetje te moeien. Ja. Maar, hetgeen wat ik wel ook super leuk vond, en dat is meer een fragmentarisch iets, op pagina 6. Kuifje is in het Soldavisch restaurant toegekomen en heeft daar een gerecht besteld. Goed gegeten. Ook natuurlijk gaan snuisteren.
0: Ja, in het restaurant Clove.
1: Klov, de hoofdstad van Soldavië, Klov. Klov. Kan jij dat thuis brengen? Is dat iets Macedonisch?
0: Nee, maar RG wist dat natuurlijk helemaal niet, maar dat klinkt heel Pools, ook met de W. Ja. Er is maar één Slavische taal waar ze de W, en dat is Pools, misschien ook Tsjechisch. Nee, zelfs niet, denk ik.
1: Nee, dus, Tsjechisch niet.
0: En ook dat accent op die O van Klov, Klov eigenlijk, dat geeft zo'n stad Łódź in Polen. Schrijft dat Lodz, L-O-D-Z, maar ik spreek het Łódź.
1: Ja.
0: Dus, die naam doet eerder Pools aan. En ook het heerschap met zijn kaal hoofd, wat Kuifje bedient, vind ik toch duidelijk een Pool. Want die hebben allemaal een kaal geschoren hoofd, die Polen. Mm. Hè, allemaal. Hè.
1: Ja, en die hebben wel een lelijke snor, hè, als je dat vergelijkt met die van bij ons. Dus Kuifje heeft goed gegeten en plots merkt hij op dat Bobby weg is. Milou! Milou! Milou! En ineens zie je Bobby, dus Milou, ergens vandaan toekomen met een vraag. Denk je van, wat is er nu? En opmerkzaam is, Milou, Bobby, is blijkbaar zwanger geworden. En zo, ah, te voilà. Où donc étais-tu caché? En Bobby kijkt naar hem en... Ja. Au plaisir de vous revoir, zegt onze Poolse... uitbater. En hij... Je crois bien qu'on ne se reverra pas de suite. Want hij had tegen Kuifje gezegd dat het smakelijk gerecht dat hij had gegeten. Mm-hmm. Kuifje vroeg ook van... Maar zeg,
0: die ragout,
1: wat is dat eigenlijk? En hij zei, ja, hondenvlees. Vandaar is dat Kuifje een beetje bezorgd was voor Milou. Maar onze Poolse uitbater komt in de keuken... Gradien! Heel die keuken ligt overhoop. En Bobby is niet zwanger natuurlijk, hè. Lezende luisteraars, als u het gelezen hebt. Bobby heeft gewoon heel die keuken opgegeten, heeft een dikke buikje en is naast het kafje en stappen op pagina 7. En zo'n paar keer. Voilà. Ik vond het heel grappig dat Bobby zo in de aandacht werd gebracht.
0: Ja, ik heb altijd een onnozelhondje gevonden, Ildi en Bobby. Maar goed, dat past wel in het verhaal.
1: Ja.

0: Ja, ook wel toepasselijk, want L'Aventurier gaat over Bob Moran, hè?
1: Ja, ook
0: Contre
1: een goede strip, denk ik, hè? Bob Moran.
0: Ja, ik heb dat nooit gelezen.
1: Nee.
0: Dus dat was Indochine. En ik heb dadelijk opstaan. Ik ben een grote fan van de Human League. Nee, het is te zeggen, ik ben een grote fan van één LP van de Human League, namelijk Dare, in een doorbraak LP 1981 of zo. En ik heb bij de Cooney, die dat gisteren aan het draaien was, ja, die heeft ook een platenwinkel, de Wallis. Ik heb er dan iets wat ik al sinds mijn kindertijd fantastisch vond. Dat zijn allemaal remixen van die LP. Door hen zelf gemaakt. Hè. Dus ik heb daarbij kon dat ze beat spelen.
1: Ik wil zoiets zien, er is één nummer van hen dat ik heel goed vind.
0: Zegt u maar welk.
1: Maar ik denk dat dat een later nummer is. Dat de clips zijn zo mannen die in zo van die dikke pakken en die zijn elkaar aan het slaan en zo.
0: Ah ja, nee, dat is van later.
1: Dat is van later, ja. Oké, okay, dan zullen we...
0: Goed, wat is er nog in Soldavië gebeurd?
1: Wel, na Bob Moran dacht ik van laten we een actiescène doen. Dus bij Kuifje in het appartement was er een tas afgeleverd, er is een bom ontploft. Gelukkig hebben Jansen en Jansen die bom wat ver in een ander gedeelte van Kuifje zijn appartement kunnen gooien, maar nog altijd. De actiescène is, ze hebben door dat de tas net was afgeleverd en lopen de trap af. Les voilà! En zo, Louis, il est ici, attention, on part! Dus je ziet op pagina 13 een heel mooie panorama-landschap tekening, waar dat Jansen en Jansen in gescheurde kleren met Kuifje en Bobby aan het lopen zijn. Mensen in de straat die omkijken en onze twee Soldaviërs. Misschien is er een Tsjech bij, want dat vertel ik straks nog. Zo, jij Tsjech is een geheime agent. En die lopen weg. Fais vite, mets les moteurs en marche. Ouais, je les tiendrai en respire. En ja, de man laat zijn pistool. Komt van achter de wagen. Pam! En Kuifje, attention! En Kuifje duwt Jansen en Jansen en Bobby terug achter de hoek. En Kuifje, dat vind ik eigenlijk wel show. Pam, pam! Het blijft geschoten worden. Zegt Kuifje tegen Jansen en Jansen, die geheime agent.
0: Ja.
1: Passe-moi une arme. Dus die kleine Kuifje gaat tegen die getrainde agenten zeggen... Dus wat we daarvoor in onze vorige aflevering hebben gezegd... Ja. Kuifje is een James Bond à l'avant la lettre.
0: Ah, ja.
1: Is toch prachtig? Maar ja, ze rijden weg. Trop tard. Ils sont partis. En ze vinden een motorfiets. En ze springen allemaal op die motorfiets. En Kuifje vertrekt in volle vaart.
0: Mm-hmm.
1: En ja, Jansen en Jansen en
0: Bobby... Houden zich niet vast.
1: Houden zich niet vast en schieten er vanaf. Dus Kuifje is alleen weg. Ja. Maar Kuifje zegt op het laatste printje van pagina 13, als zij eraf liggen... Surtout, tenez-vous bien! Ah. The Human League.
0: De Human League. Ik denk dat ik heb klaar liggen op de draaitafel voor ons. Ik denk dat het Love Action is.
1: Ja, dat is ook goed.
0: Ja. Maar het is een remix, dus met meer effectjes en minder. Hè, dus gelijk gisteren, met Luther van Radio Centraal was er ook. En ik zeg tegen Bruno, ah, dat is Luther, die heeft een reggae-programma. En dat werd me niet in dank afgenomen, het was een dub-programma. Dub. Want dub is met veel meer effectjes. En ja, dub is ook wel beter dan... Dub zou ik wel kunnen tolereren. Maar Reggie, dat komt hier dus niet binnen in mijn dingen.
1: Nee? Oh.
0: Je hebt een pesthekel aan Reggie.
1: Ja.
0: Echt wel. Zelfs een rocksteady en dan zelfs K. Ik speel dat soms omdat dan mensen gelijk idioten beginnen te dansen. Wat dan goed is. Maar... Nee. Maar dub, dat zou ik misschien wel toelaten om eens te horen van op afstand of zo. Omdat dus dit zijn remixen ook met heel veel effectjes.
1: Effectjes, ja.
0: Wat het wel echt heel goed maakt. En het nummer is al zo goed. En nu is het nog beter. En ook die nummers allemaal door elkaar gemixt. Dus als je luizen of naar het toilet moet, je zet je een LP op en dus dat nummer loopt gewoon door. Hè.
1: Ja.
0: Moet ik nog iets zeggen?
1: Nee, maar ik ben benieuwd.

0: geduld niet.
1: Nee.
0: Ja?
1: ik denk dat ik net iets meer geduld heb dan u.
0: Ja. Maar jij vindt het hier leuk en ik niet. Dat is ook wel een verschil.
1: Dat is een groot verschil, hè.
0: Ik wil hier gewoon weg. Maar goed. Ah, het volgende programma komt binnen. Goed. Ja, we luisteren.
1: Dus we lezen nooit in chronologische volgorde, omdat het altijd wel leuk is om bepaalde delen eruit te halen. En dus professor Alain Bic en Kuifje, die zijn aan de luchthaven. Ik ben het eerste vliegtuig genomen. Want destijds moest je nog... Dat is mijn propellers nog, hè. Mm-hmm. Dus voor de Tweede Wereldoorlog, er waren geen...
0: Ik heb ook nog in propellervliegtuigen gevlogen.
1: Ja, in korte vluchten, hè.
0: Van Moskou naar Tatarstan. En dan zit dat...
1: Tatarstan.
0: Ja, dat was in Kazan, de hoofdstad van Tatarstan. Dat is een, ja, de Russen hebben dat afgepakt van de Tataren. Ja. Dat is nu Rusland. Terecht. En, maar dat zit vol met rijkdommen. Hè. Dat was in 2002, 2003, 2008, ik weet het niet meer, zoiets. Nee, ik werd toen nog in loondienst. 2003, 2004 was dat. En ik vloog met een klant, een Joodse trader, van Moskou naar Tatarstan. Binnenlandse vlucht. En dat zit vol Tataren. Ja, die zijn niet zo beschaafd gelijk Russen. Zeker als je van Sint-Petersburg... Nee, wij vlogen van Sint-Petersburg. Enfin, alleszins. Dus op die vlucht, die Tataren gedragen zich in een vliegtuig gelijk op een bus. Dus denk je dat je kunt blijven staan en je vasthoudt totdat dat vliegtuig vertrekt. Die stewardess die weer zot. Ja, die dachten dat ook. Enfin, ja. En dat was een propeller. Dat was een propeller.
1: Een propeller. Ja. Bonbon, chocolade, sandwich, sigaret. Dit is een verkoper, want dat is ook tof. Ze staan op de tarmac, maar ze staan nog buiten. En in de wachttijd komt daar iemand langs met
0: sigaretten.
1: Met sigaretten en, ja. Aha. Goed gezien, Mr. Montenegro.
0: Ik ken het verhaal, hè.
1: Kuifje, op het volgende printje, geeft een heel groot vraagteken. Zo'n, huh? En professor Anambik, oh, je craque on nous appelle. Il faut beau thé. En inderdaad, de... piloot of de co-piloot. Le voyageur pour Prague. Praag. Tsjechisch. Veuillez prendre votre place, s'il vous plaît. Het vliegtuig stijgt op. 00AGE. Ik weet niet of dat daar een hidden message is. En ze zitten naast elkaar. Mm-hmm. En Kuifje kijkt naar professor Alain Bic. En die zit gewoon buiten het raam te kijken. En zegt... C'est vraiment, vraiment très curieux. En echt diep aan het nadenken van... Er is hier iets dat niet klopt. Waar... N'y pensons plus et jetons un coup d'œil sur cette brochure de la Cite d'Avis. Dat is onze cliffhanger.
0: Ja.
1: Want waar maakt het Kuifje op?
0: Helaas, wou ik dit nummer dus net niet.
1: Je ziet mij dansen.
0: Ja. Maar dus zoals ik zei, dat is een remix, hè, dus dat loopt gewoon door.
1: Beter, hè? Ja.
0: Dus dat vorige nummer gaat naadloos over in dit. Naadloos, hè.
1: Maar was er iets anders dat je wou opzetten dan?
0: Ja, hier ligt een Perez Prado klaar.
1: Oh ja.
0: Maar het is wel... Ik wou zeggen, Perez Prado is een slechte periode. Heeft hij meestal een goede periode gekend? Ik heb dat singeltje gekocht. Waar is het? Ja, ik heb dat singeltje gekocht, want dat hoesje, ik had een LP met dezelfde hoes, dus ik koop het singeltje met dezelfde hoes, maar met andere nummers. Dat is dus heel grappig. En dokter Benway die was eens bij mij thuis vorige keer en die zegt, ah, jij hebt ook het kindje van de hoes, van die grote, want dat is juist hetzelfde. Maar waar is dat eigenlijk naartoe? Ja, sorry, ik ben nu even de kluts kwijt, beste mensen. Waar is... hier is het.
1: Ja,
0: dus,
1: ja.
0: En dat is dus Our Man in Havana. Is de ondertitel van het singeltje. Met dus een extatisch drummende op een spleettrommel. Dat is een spleettrommel, hè. Jij zou zeggen tam-tam. Nee, Bruno, dat moet je niet uitspreken, tam-tam. Dat is een spleettrommel. Hè? Dus we zien dus Perez Prado als het ware extatisch trommelen op een spleettrommeltje.
1: Spleettrommel.
0: Ja, is helemaal...
1: Maar ik vind de voorkant wel mooier.
0: Schoon, hè. Ja, dat is Our Man in Havana.
1: Ja.
0: Is goed, hè. Ja, hij heeft hem toch maar goed gedaan. Maar het is een slecht nummer, maar ik kan toch spelen.
1: We hebben nog
0: maar 2 minuten en een half.
1: Ja, en u hebt nog niets verteld over de financiële economische tijd.
0: Nee. Maar er is een vergissing gebeurd bij de dienstabonnement. Ik heb al

0: een week zijn ze mijn krant niet aan het leveren. Dinsdag pas terug. Oh. Ik heb een kwaaie mail gestuurd en dan een vriendelijke mail teruggekregen om zich te verontschuldigen. Dus voilà. Nee, beste mensen, dit was het programma. Dit was eigenlijk het programma De Ochtendjuwelen van Psycho Café met Bruno Christo in de rol van de Tintin-voorlezer.
1: Dank u.
0: Bedankt voor het voorlezen en tja, ik denk dat we hier volgende week weer zullen zijn. Hè.
1: Ja, heel graag.
0: Ja, voilà. Ja. En dan nu even, we gaan eruit met niemand minder en ook niemand meer dan Perez Prado. En voilà. Ga jij nog wilde dingen doen vandaag? Of,
1: Ja, heel wild.
0: Dat is goed.
1: Patineren.
0: Patineren? Gelijk op ijs zo?
1: Nee.
0: Glijden?
1: Gelijk op koperlegeringen.
0: Stoffer, de artiest. Oké, okay, ja, we spelen een nummerken, hè.
1: Ja, ja, tot volgende week.
0: Ja, voilà.
1: Dank u wel voor het luisteren, lezende
0: luisteraars. En bedankt voor uw aanwezigheid.
1: Ja, maar ongelooflijk
0: graag. Ongelooflijk.
1: Ik kom heel graag jouw programma.
0: Jij komt hier?
1: Ja, absoluut. Voilà.

106.7 Radio Centraal. Feedback. U kan altijd komen naar Stormkop, want het is hier live. En visueel ook heel mooi. Niet alleen streling voor de oren, maar ook voor de ogen. Ik ben Toebars Limitation. En ik ga u literatuur brengen, jawel, van dode dichters. En als u raadt welk gedicht ik ga reclameren, reciteren bedoel ik, dan krijgt u van mij een prijs.

du gardien. La muse, la madone. Dankie, dankie, Radio Centraal. 107.6, de bijna kortste nacht. En we gaan nog lang door, we gaan nog lang niet naar huis. Nog lang niet, nog lang niet.

Van de 9 gedichten die ik je breng, zijn er toch 3 van mij bij. En ik ben nog niet dood. Het zijn allemaal dode dichters.

Oh, yeah.

Allee, wie raadt van wie dit gedicht is, krijgt een prijs, hè? Ja. Nee. Het vorige wel. Wacht even, maar je moet er nog door.

schade. Jammer.

0: niemand nog weet wie dit geschreven heeft. Nee. Eigenlijk zijn we met z'n drieën. Dat is een hint. Sorry? Het is al even oud. Scale of Dragon, Tooth of Wolf. Scale of Dragon, Tooth of Wolf. Bitches and money, more and gold. From the red sea salt shark. Root of Hemlock, dig it in the dark. Finger of a bird strangled babe. Ditch the liver by thread. Makes the gruel thick and slab. Add there too, a tiger shall drum for the ingredients of our cauldron. Double, toil and trouble. Fire burn and cauldron bubble. Cool it with a baboon's blood. Then the charm is firm and good. Meer geen winnaars. Ik ga een hint geven. Zijn initialen zijn W.S. Wie zei Shakespeare? Maar ik vind die Burroughs, dat vind ik eigenlijk wel eentje voor een volgende keer. Dat is eigenlijk wel goed. Vind ik wel goed.
1: Ja, wacht, ik ga maar even het masker afdoen, dan zie ik wat ik doe. Oh, daar zit nog volk ook. Zo, even een slokje drinken. En dan is het alweer het laatste nummertje. Laatste gedicht. En dat is ook weer van een oude man eigenlijk. Een oude man. Nee, ik heb al van.

Radio Centraal, 106.7 MHz stereo. Centraal op DAB Plus met digitale radio Antwerpen en streaming op www.radiocentraal.be. Welkom in het Oormuseum, Radio Centraals opstoot van Palais Lally. Voor wie niet geluisterd heeft, zullen we het nog een keer herhalen. Fragmenten uit nagenoeg 45 jaar opnames, stoffige cassettes, beduimelde cd's en achter de kast gevallen minidiscs. Voor u, terug opgerakeld, ontfrommeld en met de bijbehorende apparatuur teruggelezen.

Radio Centraal op 101.6 met een nieuw eindeloos programma. De naam doe je zelf.

My Life in the Bush of Ghosts. Korean. De nieuwe plaat van David Byrne en Brian Eno.

0: U luistert, u maakt ook de naam. Wij doen ook namelijk alles. Hier gebeurt van alles. We vinden ook zo pas de zakdoek van Miss Isolation terug.
1: Sniff.
2: Sniffolation.

Jack Donnet, David Murray, Arthur Blade, Peter Warren gaven wel aan dit nummer de naam India.

0: Dit is Radio Centraal met een nieuw programma. En wij zenden dus uit donderdags, iedere week, na 1 uur na Isolation. Wij staan open voor alles gewoon. U kan er gewoon aan meewerken.
1: Alles. Everything.
0: Met eventueel suggesties te richten naar postbus 554. En met de vermelding misschien 3 puntjes tussen haakjes.
2: 3 puntjes tussen haakjes.
0: Maar we twijfelen niet aan een naam. Die moet je zelf vinden.
3: Rara, 3 puntjes tussen haakjes.

0: één programma voor mens en dier. Voor stad en dorp. En af en toe kan u er ook bij zijn. Inderdaad. Interviews noemen we dat.
1: Wow.
0: Ladies and gentlemen, the New Age Steppers.

0: Dit waren de New Age Steppers. Een fusie van The Slits, The Pop Group en The Flying Lizards.
1: Volgend. Stink Games Songs van de Flathead Indianen.

0: in iedere vrijdagmorgen na 1 uur op Radio Centraal. Een zeer gevarieerd programma met een vaste bezetting die steeds iedere week wisselt.
1: Interim.

merger tribute to the Beagle family. And Robert Wyatt.

0: Radio Centraal. Drie puntjes tussen haakjes. Net zo wat van alles. Datgene wat ik weet en datgene wat ik niet weet, dat ik weet. En wat ik vergeten ben.
1: Wat verloren is, is verloren.
0: Wie zoekt, die vindt.

Miles in Gaza zijn de twee Engelsmannen Martin Bates en Pete Becker. Het is hun eerste LP, Photographs as Memories. Het nummer is Knives Replace.

Radio Centraal. Drie puntjes tussen haakjes. Een programma zonder titel. Maar een programma voor mens, dier, planten, aarde. Kortom, de vrije ruimte. Eveneens op FM. De vrije geest. Dus vrijgeestig. Halleluja.

Dit waren dus The Names met Night Shift. Een uitstekende Belgische productie. En dit hoeft de Engelse muziekpers me niet te vertellen. Night Shift. Radio Centraal. Iets uit Tibet.

Radio Centraal, 106.7 MHz stereo. Centraal op DAB Plus met Digitale Radio Antwerpen en streaming op www.radiocentraal.be. Welkom in het Oormuseum, Radio Centraal's opstoot van Palais Lally. Voor wie niet geluisterd heeft, zullen we het nog een keer herhalen. Fragmenten uit nagenoeg 45 jaar opnames, stoffige cassettes, beduimelde cd's en achter de kast gevallen minidiscs. Voor u, terug opgerakeld, ontfrommeld en met de bijbehorende apparatuur teruggelezen.

Goedemiddag, beste luisteraars. Het is 12 uur en het is tijd voor Radio Rauw met Nanne van den Branden. Live vanuit de Ernest van Dijk hier op Radio Centraal. We gaan er ineens heel funky invliegen, heel energiek. Het nummer dat ik klaar heb staan voor jullie is The Pander van Manu Dibango. Geniet ervan.

Ja, ik hoop dat jullie nu al beter wakker zijn. En toch beter wakker dan mij. Ik ben nog vrij moe. Maar ja, ik ga het even hebben over het gebrom op de achtergrond horen. Dat is mijn grootste fan, de waaier van de studio. Maar ik ga het vandaag hebben over over de vlag, de befaamde Israëlische vlag. Beruchte, eerder gezegd, die er hangt aan het stadshuis. Want elke maandag is het... vredevalprotest tegen de vredevaldemonstratie daartegen. Mijn programma nu, dag erna. Dus even een kleine update wat er gebeurd is. Dus gisteren zijn er demonstranten die hebben zich gebracht aan ter hoogte aan de Cabron. En zijn daar gaan protesteren, nog altijd, van de Grote Markt af. Want ze mogen niet protesteren op de Grote Markt. Uit veiligheid voor de gemeenteraad, die ook op dezelfde dag gebeurt. Zogezegd in Van Doesburg haar statement. Dat is dan gebeurd. Natuurlijk wel ter hoogte van de Cabron. En de demonstranten zijn uiteindelijk, ze kwamen er al aan. Net zoals de laatste keer hiervoor, is er weer heel repressief gereageerd geweest. Er stonden al combi's klaar, politie stond al helemaal klaar. En er stonden heel veel politieagenten in burger klaar. Maar niet gewoon in burger, zoals bij de meeste protesten, maar echt in burger. Dat is in met zo van die ICE-praktijken. Dus met petjes en burger en met zo buffen aan en zo. Dus ook helemaal. En met motorhandschoenen aan. Om goed hard te kunnen kloppen. Dus ook helemaal incognito. En ze hebben die ook van de hoogte van de Cabron naar de melkmarkt geduwd. En daar zijn ze ook begonnen met hardhandige arrestaties. Ze hebben die ook gecorreld noemd. Corralling. En dat is eigenlijk wanneer een politiegroep, eigenlijk expres een groep demonstranten in een trechter duwt, waardoor die eigenlijk niet zo snel kunnen dispersen en niet zo snel kunnen evacueren of weg kunnen gaan naar hun wil, binnen in het speelboekje, en dan hebben ze eigenlijk carte blanche om te doen wat ze willen. Dat hebben ze ook hier gedaan, heel duidelijk. Dat hebben ze heel duidelijk gedaan. Met het resultaat dat de voorzitter van Groen, Eamon Horsch, hardhandig gearresteerd is hier in onze mooie straat van Antwerpen. Je kunt het online zien, er zijn waarschijnlijk heel veel beelden van. Met een wurggreep, wat ook totaal illegaal is. En zeker niet tijdens een protest. Alle demonstranten zijn daar met wurggreep gearresteerd geweest. Op heel schandalige wijze. En Peter Mertens, wie het lid is van de gemeenteraad van Antwerpen, mocht niet meer naar het stadshuis, omdat hij ook via steun kon betuigen en hij mocht gewoon niet meer naar de gemeenteraad. Dus dat is de staat van onze politiekracht in het recht op vredevol protest in Antwerpen. En daar wil ik het ook nog eens over hebben, over die eenheid die zo vaker en vaker in Antwerpen voorkomt. Ik heb ze zelf ook al ik heb er zelf ook een heel toffe run-in mee gehad, een toffe ervaring mee gehad met groot protest hier op de Suikerui. Waar ze ook een illegale arrestatie hebben gedaan. Dat is echt puur intimidatie. En het is grappig, want ze weten dat ze fout zijn, ze weten dat ze in de problemen komen, ze dragen geen badge, ze verbergen hun gezichten, ze zijn federale politieagenten. En die zijn van een specifieke eenheid, dat is een soort van... Dus de politie zegt zo, criminelen om criminelen te pakken. Maar normaal gezien worden die ingezet voor bendes. En voor drugsbendes en zware drugsorganisaties uit te schakelen. Maar in plaats van dat te doen, en zoals bijvoorbeeld het groeiend drugsprobleem in problematiek in Deurne-Zuid aan te pakken, of in zoveel andere gemeenten, zoveel andere steden, gaan wij op studenten kloppen die protesteren tegen het feit dat er een genocidale staat aan het... stadshuis hangt. Ja, make it make sense. Nee, dat is mijn mening erover. Maar in ieder geval genoeg over de vlag. Het volgende nummer klaar op staan is Moyer van AO. Dus AO is een band die bekend staat, een Belgische band, die bekend staat om een bezwerende en unieke mix van elektronica, indie-muziek en Portugese soldaten en volk. En bestaat ook uit 4 leden. Brenda Corijn, zangeres, geboren in Zimbabwe met Vlaamse en Mozambiekse roots. En zij zingt dat in Portugees. Dan heb je Sibe Chow, hij doet gitaar en productie.
heb je Jolan de Kaastekker, multi-instrumentalist en producer. En heb je Bert Pijvers en hij doet percussie. Ik vind het een heel goede band. De eerste keer dat ik die live heb gezien was toen ik mijn stage deed bij een specifieke organisatie. En het was toen We Are Open in Trix in 2023. En zij hadden de main stage, geloof ik, of de bovenste stage. En ik zag die naam en ik las die beschrijving. Zo had dat trance, zo Portugese muziek. En ik dacht van oké, dat moet ik wel echt gaan checken. En dat was echt een van de beste live muziekervaringen die ik ooit heb gehad. De manier die ja, dat brengen. Hoe dat zij zingt, hoe dat Brenda Corijn zingt, is heel ja, bijna hypnotiserend. Je voelt je echt zo, dat is heel vreemd. Nee, komt er dan een, die percussie, dus de percussionist speelt dan zodanig, wordt dan zodanig met de muziek gespeeld, dat is zo, ja, zo, dus met bas dan, en dan voelt dat als je, echt als je eigen hartslag en zo, en dan zo in sync met de muziek. En, ja, dat is een heel vreemde ervaring, een goede ervaring wel. Zo, ja, ik ga zo direct weg naar een andere wereld. En ja, sinds dan ben ik echt wel een heel grote fan. Maar ja, genoeg erover. Dit is Ayo met Mujer. Geniet ervan.

Ja, dat was Aol. Ik ben sowieso die naam aan het butcheren. Mijn excuses hiervoor. Mocht je ooit op een venue zijn, op een festival of op een gig en ze treden op, neem echt de kans om naar te luisteren. Die zijn echt, ja, die zijn het echt waard. Ze zijn echt opkomend talent uit Antwerpen. Uit België, mijn excuses. Ja, en echt gewoon, er valt niet veel meer over te zeggen. Het volgende nummer is klaarstaan. Het is geen Radio Rauw uitzending zonder een Masayoshi Takanaka nummer. Is Breezing van het nummer van het album On Guitar. Geniet ervan.

Ja, beste luisteraars, dat was Masayoshi. Het volgende nummer dat ik live voor jullie heb staan, is een nummer van Vloeibaar Goud. Dus de mensen die nog niet... Opnieuw. Voor de luisteraars die nog niet weten wie dat Vloeibaar Goud is en wie dat is aan. Dus Vloeibaar Goud bestaat uit een hip-hop collectief. Bestaan uit 9 leden. Bestaande uit 2 DJ's en 7 MC's, zangers, 6 hip-hop artiesten en zangers en 1 beatboxer. En zij komen uit de Kempen. En Vloeibaar Goud verwijst dan in dit geval naar, niet naar het levensmelk van olie, maar naar bier. Om specifieker zijn, het Kristal. Het is wel grappig, want meestal als je zo bekende bands opzoekt, dan krijg je zo'n AI summary op Google. Ik weet niet of er leden en maten van mij aan het luisteren zijn van Vloeibaar Goud, maar jullie zijn bekend, joh. Het kwam erop. Het was echt zo een hele summary. Super cool. Maar die hebben recent een nieuwe album uitgebracht, genaamd De Rommelmarkt. Verwijzende naar de zaterdagsrommelmarkt, die plaatsvindt in Turnhout, aan de Warande. Omdat ze zo ook wel een beetje... Ze vonden, de uitleg achter de rommelmarkt is ook een beetje de rommel. Het is een mix van allemaal kerels en muziekstijlen zijn allemaal samengekomen om toch echt heel authentieke, rauwe hip-hop te maken. En dat is toch wel dat is iets heel mooi, in mijn mening. Dat is wat je niet meer zoveel hebt. En zeker deze stijl. Je merkt dat ook als die live optreden. Dat zijn echt vrienden. Dat is een oude vriendengroep. En je merkt dat ook aan hun chemistrie op stage. Want ik ben nu een fotograaf. En ook. Dus ze hebben een nieuw album uitgebracht. En nieuwe nummers. En de albumcover van de LP is niet door mij getrokken. Maar wel van alle van alle nummers van de EP's. Waar ik wel een beetje trots op ben. Maar het nummer dat klaar staan hier is Slecht. Ik ben slecht. Van Vloeibaar Goud. Van het album De Rommelmarkt. Met de artiesten Rotjorg, Kaba Antoine en als producer Loos. Here we go.

Ja, dat was vloeibare geld, beste luisteraars. Het volgende nummer klaar heb staan, we gaan er gewoon direct in vliegen, want ik heb wel zo wat, heel wat tijd verspild door te praten over van alle nonsens. Is een nummer van Van Son Tui Dong en ja, geproduceerd door Saigon Supersounds. Het is Gon Mat Gui Vang.

Ja, dat was wat funk uit het verre oosten. Het verre zuidoosten om specifieker te zijn. Het volgende nummer dat ik klaar heb staan is van een band genaamd Fitness Forever. En ik hoor jullie afvragen, wie zijn Fitness Forever? Wel, dus Fitness Forever is een Italiaanse indie pop en indie disco band uit Napels. Ze staan bekend om hun zonnige, filmische sound, die nostalgische Italiaanse pop uit de jaren 60 en 70 combineert met bossa nova, lounge en Italo-disco. De leden, het bestaat eigenlijk uit het band wordt opgericht door een producer en multi... In 2006 wordt hij opgericht door een producer en multi-instrumentalist genaamd Carlos Valderrama. De vaste kern van de groep bestaat verder uit Luigi Schialdone, bas, gitaar en zang. Een flinke pakket. Antonio Big Tony Fresa, keyboards en, die doet de keyboards en piano. En Pastor, de hoofdvocaliste. En dat roteert altijd met verschillende leden natuurlijk. En van waar het eigenlijk komt, want ik hoorde dat vraag, waarom is Italië zo big on funk? En de reden daarvoor is eigenlijk heel uniek. Het is heel unicum. Dus in de jaren 70 zijn er heel veel Japanse artiesten, funkartiesten, eigenlijk naar Italië, vooral specifiek naar Napels gegaan. En deze band is er eigenlijk wel 30 jaar later een product van. En dat is ook heel interessant om te luisteren, want funk is dan naar Japan gebracht, want Japan is altijd heel into heel specifieke muziekstijl geweest. Die gaan heel hard. Als je Japanners hebt en die zijn into rock, dan gaan die echt heel zwaar in de rock zijn. Of als die in de jazz zijn, dan hebben die alles van de Blue Note zitten. En met funk hetzelfde. En het is wel cool om die artiesten, dat die uitwisseling is gebeurd, dat ook op die manier de Italiaanse funk beïnvloed heeft. Maar genoeg gechit-chat, het volgende nummer is Sprint van Fitness Forever.

Dat was Fitness Forever. Ik hoop dat jullie allemaal een beetje fitter voelen en een beetje frisser voelen na het luisteren van dit nummer. Alhoewel ik mij meestal niet frisser voel nadat ik gefitness heb. Ik weet niet of mensen onder jullie het WK volgen. Ik denk dat er veel zullen zijn die dat niet volgen. Ik denk dat er ook wel een paar mensen zullen zijn die dat wel volgen. Of meerdere dan specifiek die dat dan zo half ze gaat volgen, een beetje als mij. En het is heel grappig, want het zijn nu de knock-out rondes. Hè, dus de voetbalteams die dat niet winnen, moeten dan terug naar huis, hè, uit Amerika, uit de VS. En het is heel grappig gebeurd. Zuid-Korea is verloren en is naar huis moeten gaan. De nationale televisie van Zuid-Korea heeft na zo'n match, zo'n speech, met zo'n conferentie, met de coach, heeft die zijn gezicht, heel die zijn uiterlijk gezicht, gecensureerd. Alsof dat een crimineel is, en die ze gevangen hebben. Meestal doen die dat vaak, maar enkel met zo'n zware drugsbaronnen en oorlogscriminelen die vangen. Dus dat is wel heel grappig. En ook gewoon, die mag specifieke winkels niet meer binnen, en ze hebben die dan uiteindelijk dan in Seoul laten binnenkomen met de vlucht om 4 in de ochtend om protesten te vermijden. En toch stond er nog altijd een grote demonstratie klaar om boos te zijn op hem. Ik zelf ben niet zo'n specialist in voetbal, maar een maat van mij wel veel meer. Ik heb hem gevraagd waarom de Koreaanse bevolking zo kwaad is op de coach. En zijn uitleg was dat Son, een van hun beste spelers, speelt bij Manchester, geloof ik, of speelt bij Manchester United. Dat is hun beste speler, ook hun kapitein, geloof ik. Hij heeft die vooral eigenlijk op de bench gezet. Dus ook gewoon opzij gezet als reserve, in plaats van eigenlijk die op heel kritieke momenten in te zetten. Waardoor ze verloren zijn eigenlijk. Om hem zo te sparen voor een volgende match. Dat is de reden. Maar ik weet dat jullie het helemaal niet interesseert. Maar ik ben ook gewoon een beetje de airtime aan het filmen en gesprekken. Het volgende nummer dat ik klaar heb staan. We gaan van Italië naar Jakarta. Is de Jakartaanse band Ali. Ik heb het al vorige keer over gehad. Een driekoppige band. Van een psychedelische funkband uit Jakarta, Indonesië. En het nummer dat ik klaar heb staan is Blue Lotus. Geniet ervan.

Ja, dat was Ali, beste luisteraars. Ja, onze psychedelische band uit. Oh, eens zien of ik de microfoon wat luider kan zetten. Hallo. Ja, dat is beter, denk ik. Ja, dus dat was Ali, de band uit. Indonesië, psychedelische band. Sorry, beste luisteraars. Bear with me, ik heb heel slecht geslapen. Ik denk dat jullie ook wel heel veel last hebben gehad van de hittegolf. En ik ook. En ik heb echt zo'n hele week niet deftig kunnen slapen. Dus ik ben hier super graag. Ik kom hier super graag. Maar ja, ik merk toch wel dat mijn vermoeidheid een beetje met mij in aan het halen is. Maar we zijn er bijna. Het volgende nummer dat ik klaar heb staan is van de artiest Corbilla Bird. Corbilla Bird is een van de leden van Vloeibaar Goud. En zijn naam Corbilla komt eigenlijk van Cornelis, wat dat Corbilla Bird is geworden. Ik heb het hem gevraagd en hij heeft mij er niet echt een heel direct antwoord op gegeven. Ik denk dat het gewoon cool klonk, zeker. Maar het is ook wel heel grappig als je hem live, bezig ziet. Want die heeft echt zo... Ja, dat is zelf, als je ermee praat voor de show, is dat een heel... down-to-earth, kalme gast, echt heel rustig, totaal niet arrogant, heel nuchter en ook helemaal geen arrogante kerel, echt het verre omgekeerd, heel wijs. En dan stapt hij op het podium en dan begint hij, dan neemt hij zo'n persona aan, Corbilla Bird dan, en dat is echt zo'n, in het niveau van een oude cabaretzanger. Het is echt met show en veel bravado en veel arrogantie eigenlijk. Ook al zeg ik het zo, niet op een negatieve manier, maar op een goede manier een beetje. Denk ik als artiest een beetje arrogantie. Dat, alleen niet arrogantie, maar zelfzekerheid is denk ik wel heel belangrijk. En ja, dat is wel heel cool dat hij zo aanzet. En je hoort ook in zijn nummers, ook als ik hem fotografeer. Het is echt zo, je ziet echt in de foto's, het is echt een... Dat is echt in een vorig leven een cabaretzanger geweest ergens in Frankrijk. Het volgende nummer klaar staan van hem is een van zijn soloprojecten. Wandering Master noemt dat nummer. Dat speelt hij ook heel vaak live als hij met Vloeibaar Goud optreedt. Ik vind dat wel een tof nummer. Het heeft wel iets. Het is iets heel uniek. Ook een supercoole videoclip met V'tjes opgenomen. En dan rijdt hij met een paard, want die kan ook paardrijden. Want die heeft een lange tijd in Zuid-Amerika gewoond. Heel unieke guy, maar... Heel goede muziek. Je le savais.

Eerlijk, ja, duurt het langst. Vis naar ideeën en ik deel de vangst. Luistert goed, ik ben degene die mijn tijd verdoet. Gebrek aan discipline, te weinig routine.

gij wist, als gij wist. De zoektocht om mijn eigen stem terug te vinden. Oh, de tijd verslindt me. Zoek en je vindt me. De liefde goed gezind me. Kijk oprecht in me.

0: underwear. I put my balls on the table, yeah, I'm coming in.
1: Ja, de nummer is niet zo geduldig. Mijn excuus hiervoor. Ik heb er ook al uit. Het nummer was gedaan. Het volgende nummer van spelen. Het volgende nummer dat ik klaar heb staan is van Makoto Matsushita. En hij noemt Love Was Really Gone. Van zijn album First Light. Ook wat Japanse funk. Om het zo in die mellow mood te blijven. Geniet ervan.

1956, gestorven 2025, was een invloedrijke Libanese componist, jazzpianist, toneelschrijver en politiek satiricus. Als zoon van legendarische zangeres Fairouz, die ik al heb afgespeeld, en componist Asir Abani stond hij bekend als een muzikale vernieuwer en een scherpe criticus van de Libanese maatschappij. Rabani stond er... Ja, dus dat is het nummer. Hey, ik wou nog wat uitleg geven, maar ik begin te merken dat de tijd toch wel stiltjes aan op begint te geraken. Dit is Khalas van Ziad Rabani en hierna is het kralenspel. En ik ga jullie moeten verlaten, dus geniet ervan.

0: Hallo.
1: Hallo. Het is 1 uur, denk ik.
0: Wij bedenken Radio Rauw, denk ik, hè? Dus het is toch... Tja.
1: Ik ben daar niet mee bezig. Ik ben al helemaal met mijn eigen bezig.
0: Ja, dat is waar. Ik zeg wij bedanken. Ik bedank.
1: Ja. Ah ja. Ik bedank mee, hè. Ik
0: weet okay.
1: Ook wel, ik wou vooral zeggen dat ik niet weet hoe dat programma noemt.
0: Ja, mijn...
1: Een andere.
0: Vorige, of deze, dat nu bezig is.
1: Al de rust.
0: Nou,
1: anders is het Kiss My Jazz, dat weet ik.
0: Ja, tune in.
1: Ja, dat is iets dat hij altijd zegt, denk ik.
0: Ja.
1: Met veel gusto.
0: Ja, met veel grinta.
1: Wat is dat?
0: Zo'n voetbalwoord.
1: Nee, dat ken ik niet.
0: Dat is taal dat mij niet aanstaat.
1: Flinta, dat zegt me wel iets.
0: Ja, ja.

0: Het is helemaal ons ding, hè?
1: Bij mij... Ja, ik denk vooral aan mijn eigen ik.
0: Dus als je dan aan je eigen denkt, wat ze dan momenteel aan het doen, eventueel?
1: Op de radio, ik ben hier met kralenspel bezig, hè. Samen met de Jeroen wel.
0: Ja, ja.
1: Zeg jij, ja.
0: Ja.
1: Dat is op Radio Centraal.
0: 106.7 FM 10AD.
1: Mm-hmm.
0: AB. En ja, was het vorige week? Sorry, ik kon er niet bij zijn.
1: Oh, ik denk dat het goed was. Ik denk 1 uur en 40 minuten heb ik toch nog vrij gevarieerd muziekprogramma gemaakt.
0: Ja.
1: En dan op het einde heb ik de mensen achtergelaten met wat Japanse noise.
0: Dat mag ook, hè?
1: Ja, ja.
0: Je hebt die achtergelaten. Maar ze hebben wel flink tot 3 uur in de studio gebleven.
1: Ja, ja, dat is ook bij wijze van spreken. Hè.
0: Ja, ja.
1: Mm-hmm. Hoe is het?
0: Ja, ça va. Het is hier warmer dan ik dacht. Mm. Hierboven.
1: 29,4. Ah. Ja, dat is zelfs warmer dan bij mij thuis.
0: En daar staat ook nog heel hoog ook nog een temperatuur.
1: Er is daar wat frisser waarschijnlijk.
0: Nee, warmer denk ik.
1: Mijn huis is dichter bij
0: hoger. Ja, maar ook hoger. Dat is waarschijnlijk exact geplaatst, zodat je dat die temperatuurmeting volledig klopt. Dat is ietsje frisser, ja, omdat het bij het raam is, maar daarmee ietsje hoger, omdat het wel warmer is. Hoe is het met u?
1: Meug.
0: Ja, van wat te doen?
1: Van niks, gewoon.
0: Ah ja, ik wou juist, dat is iets wat mijn moeder vroeger altijd zei. Moe van niks te doen, maar die deed wel heel veel.
1: Nee, van niks te doen.
0: Bij u misschien echt van niks te doen? Geloof ik toch ook niet direct, hè?
1: Nee, ik heb al wel wat gedaan vandaag.
0: Die warmte maakt ook moe, vind ik.
1: Ja.
0: En ik heb dan ook nog ergens gelezen vandaag. Het is niet omdat nu een weekje wat minder warm is, dat die effecten dan ineens weg zijn. Je hebt 2 weken nodig om terug... Bijvoorbeeld, dat gaat dan over de ziekenhuizen en de zorg en zo, de mensen die klachten hebben van de warmte.
1: Mm-hmm.
0: Eer dat dat allemaal is bijgebeend.
1: Ja. Oei, excuseer.
0: Ook fysiek, denk ik, mm-hmm, in uw eigen lichaam. Je hebt 2 weken nodig en nu is dat gewoon volgende week al terug heel warm. Dus daarmee is er blijkbaar niks opgelost. Dus moesten we nu nog moe zijn, kunnen we denk ik nog altijd, als ik dat nu goed gelezen heb, kunnen nog altijd het excuus van de warmte gebruiken. Ik heb dat excuus al voor veel dingen gebruikt, voor flauwe moppen.
1: Ja, ik weet wel van de warmte, denk ik.
0: Ja, ik ook.
1: Maar misschien ook wel, ik heb ook wel wat aan de katrol gingen.
0: Mm-hmm, dat is een wall unit.
1: Nee, want dat is meer zo de tapkraan referentie.
0: Ja, zo'n frisse pint.
1: En heel veel gewandeld natuurlijk, hè. En gefietst.
0: De tunnel. Geflitst.
1: Ja, gefietst en gewandeld.
0: Dat is gezond.
1: Dus als ik
0: warm,
1: in het centrum aan de katrol ga hangen, dan...
0: Je moet eerst wandelen.
1: Dan gaat er nog een serieuze wandeltocht naar huis.
0: Ja.
1: Maar nadat ik mijn eigen daar natuurlijk lokaal ook nog beloonde.
0: Ik dacht dat je vast ging zeggen, als je dat thuis hebt, dat je dan eigenlijk weer fris... Fries en monter zijn. En dat dan misschien moet afgestraft worden.
1: Ja.
0: In de lokale katrolgelegenheid.
1: Ja, het is een constant quarrel, hè. Maar ondertussen weet ik ietsje beter wat een quarrel, exacter betekent.
0: Een quarrel met jezelf, hè.
1: En denk ik dat ik eerder het woord struggle gaan kunnen gebruiken, hè.
0: Ja.
1: Dat me dan op het idee bracht eigenlijk daar net op weg naar hier, omdat ik dacht, die quarrel, dat klopt eigenlijk niet. Misschien moeten we iets met struggle eens een keer afdraaien in dat spel.
0: Mm-hmm.
1: En,
0: constant struggle, is dat toevallig?
1: Bestaat dat ook wel?
0: Ik weet het niet, dat zal wel.
1: Zal wel, hè.
0: My life's a constant struggle.
1: Ik moet even iets intypen, hè.
0: We gaan hier... Hoewel dat er eigenlijk al van alles klaar ligt, gaat hij toch even typen.
1: Ja, dat schiet me dan zo in eerste binnen en ik dacht van, ja...
0: Oké, moet kunnen.
1: Wel of ja, ik weet niet, wat denkt u?
0: Ja, jij bent een baas van het kralenspel.
1: Nou, zo is het gemakkelijk.
0: Wie, voor mij om dat te zeggen of voor u omdat je de baas bent?
1: Voor u om dat te zeggen.
0: Ah ja. Nou, makkelijk mag ook eens, hè.
1: Voor mij mag het.
0: Moet niet, ah wel. Is goed, want jij bent een baas.
1: Ja. Zo kunnen we natuurlijk wel even verder.
0: Ja, we zijn nog maar 6 minuten aan het praten, hè. Ja. Ik heb onlangs nog een Gentse fan gesproken van het kralenspel.
1: Ah, van mij dus eigenlijk.
0: Ik ben de baas. Ja, het is niet al, ja, dat is dan toch weer iets, zelfs voor de baas, iets te kort door de bocht, vind ik. Het is bijvoorbeeld niet omdat je fan bent van Metallica, dat je geen fan bent van een bassist van Metallica. Hè. Als je zegt, ik ben fan van Metallica, dan zit je mogelijkerwijs wel fan van verschillende groepsleden. Hè.
1: Mm-hmm.
0: Maar wie is de baas van Metallica?
1: Lars Ulrich.
0: En?
1: Co.
0: James Hetfield, hè.
1: Ja.
0: Wie is de baas van het kralenspel? Elko Blijvert. Wie is de bassist van het kralenspel? Jeroen Stevens.
1: Mm-hmm. Wel, ik heb het gevonden hier, Jeroen. Maar ja, dat duurt lang.
0: Ja.
1: En ja, voor een eerste nummer vind ik dat precies plezanter van elkaar nog even terug wat sneller te spreken.
0: Misschien we kunnen ook gewoon nu wat extra bijspreken en dat dan compenseren met die lange track.
1: Ja, ik heb nog een beter idee. We gaan die lange track opzetten en we gaan die niet helemaal afspelen.
0: Ah, dacht je, we gaan tegelijk blijven babbelen.
1: We gaan die niet helemaal afspelen. Het is uiteindelijk toch maar een fait divers, hè.
0: Wat?
1: Het feit dat we dan die struggle hier gaan spelen. Het is de 93 struggle van Dub Syndicate. Ik heb dat thuis op 10 inch. Steken. Liggen.
0: Steken. Nou, ga maar op.
1: Ja, het stikt niet in een 10 inch steken, niet in een kas. Is dat dan wel steken?
0: Eigenlijk, dat is wel een overdrachtelijk steken, vind ik.
1: Ja,
0: ik vind dat wel kan.
1: Voilà, Dub Syndicate, dat is u wel bekend, veronderstel ik.
0: Dat is een naam die ik soms op mijn poster zie.
1: Een New Sound label is dat. Dat is toch zoiets.
0: Een label heb ik al wel van gehoord.
1: Ja. African Head Charge heb je wel een plaat van, dacht ik.
0: Steken.
1: Ja.
0: Ja. En nog iets, hè. En, van de Wissing Brazilians.
1: Ja. En dan nog...
0: Redden wij op zijn kop, hè.
1: En dan nog zo'n N Roots en... Wacht, gewoon met zo'n kippengitaar ook. Maar ja, nu zijn we echt wel aan het afwijken. We gaan gewoon
0: kippengitaar? Ja, wacht, hè.
1: Lovers en... Nee.
0: Ah ja, Lovers en Players?
1: Ja, zoiets, hè.
0: Players en... Is het niet Lovers and Players? Goh, nee, Lovers Rock. Dat heb ik ook steken.
1: Ja, ik vind het verkeerd. Maar Players zit er al in.
0: Players.
1: Maar dan gaan we nou even.
0: Dingen zijn Players. Nee. En Players.
1: Kon je er heel aan opzetten. Hè?
0: Dan zit dat al op. Ondertussen kunnen we verder nadenken.
1: Dat zijn de kut.
0: Wow. Reggae geel misschien.
1: It's a struggle.
0: It's a struggle. Constant struggle.
1: Yes.

0: Voilà, en toch volledig 93 Struggle. Heb je daar tekst in gehoord eigenlijk?
1: It's a struggle. Maar dat heb jij nu niet gezegd. Dus de titel is 93 Struggle.
0: Ja, dat is een bewerking, okay, denk ik. En dan... Ah ja, er is toch dus nog een klein stukje tekst in het begin. Ja. Want ik vond het grappig dat het hier op het munitiedepot ondertiteld was, terwijl we toch bijna alleen maar horen. It's a struggle all over. Voilà, ik kon daarom denken als ik aan het knoeien ben met mijn transport.
1: It's a struggle. Dat is direct rustgevend, hè?
0: Ja, dat is wat anders dan die constant quarrel van
1: niet zo rustgevend.
0: Ja, wel, dus van de week weer mezelf goed moe gemaakt met aan de katrol te hangen en dan ook nog vaak te voet dus naar huis te gaan, want als ik aan de katrol heb gehangen, neem ik geen fiets meer, dus helemaal te voet.
1: Toch, mag ik een gezondheidstip geven?
0: Ja.
1: Genoeg water drinken. Hè.
0: Ah ja, ik drink veel water tegenwoordig.
1: Want dat is toch, als je dan zo nog een inspanning, dat drinken is eigenlijk, dat katrollen is eigenlijk al een inspanning, en dan die wandeling ook nog, hè, bij zo'n temperaturen.
0: Ja, tegen dan is het al een beetje frisser vaak. Maar ja, zoals gezegd, dat blijft wel weken in je systeem hangen natuurlijk. Hè.
1: Ja.
0: De laatste al niet al de nacht, al die nachten ook net.
1: Ik had een indruk dat het niet fris genoeg werd, s'nachts.
0: De voetgangers stillen worden dan wel
1: nog. Dat is nog een plek van naartoe te gaan. Ik het niet meer aan kan.
0: Ja. En wel op zo'n weg terug, maar het dan toch nog eens een keer waanzinnig druk en toch zo een of ander mayhem vibe zo.
1: Festival.
0: Ik weet niet, dat is heel een tijdfestival precies.
1: Ja.
0: En dan waren ze zo allemaal met steps en wat weet ik allemaal zo.
1: Oei.
0: Over mijn poten aan het rijden.
1: Oei.
0: Ik denk dat ik een paraplu. Ah ja, het was dat onweer. Ja, natuurlijk, dan, als het onweer is en zo, dan worden de mensen of de dieren wel een beetje gekker of zo soms.
1: We nemen afscheid van de mensen van Radio Rauw. Ik heb het even nagevraagd. Het was Radio Rauw dat voor ons zat.
0: Ik kon dat onthouden.
1: Voilà.
0: R-A-U-W?
1: Ik denk niet zo van de dood. De dood is met O-U.
0: Oh, ja. O-U.
1: Het is met A-U, denk ik. A-U, dat is gelijk rauwkost, hè?
0: Ja.
1: Ja, met A-U-W.
0: Rauw. Radio Rauw.
1: Dus ze kwamen met steps over uw voetrijden en jij hebt u dan verdedigd met een paraplu.
0: Ja, wel, dat doet me er niet eens aan denken, het was dat onweer en zo.
1: Ja.
0: En nee, ik vond dat gewoon grappig, hè. Die gekke sfeer in de stad. En dan dacht ik, ineens bij mezelf. En ik weet eigenlijk niet wat ik dacht. Dacht ik nu, hail to the motherfuckers? Of hail to the motherfuckers, ik weet het.
1: Dat was het eerste, hell.
0: Ja. En dan dacht ik, dat ken ik van Booyah Tribe uiteraard.
1: Tuurlijk.
0: Maar ik heb dan voor de rest van de week een beetje te weinig tijd gehad om echt goed te zoeken waar we die frasen in kunnen terughoren. Dus
1: spijtig.
0: Ik heb zo Luc Raak maar een liedje gekozen van de CD.
1: Van de Booyah Tribe.
0: Van de debuutplaat van Booyah Tribe. New Funky Nation. Ik heb dat ooit eens afgedraaid en ik denk dat je dat maar... Ik vond dat heel grappig, denk ik wel. Weet je er nog iets van?
1: Nee, maar dat is goed, hè. Dan kan ik mij terug laten verrassen en terug misschien plezier erin vinden. Hè.
0: Het werd vaak gedraaid in, het, de allereerste kralenspelversie, dus in 1990, dus al wel oud. Hè.
1: Met een D.
0: 36 jaar oud. En wat ik nu wel nog ontdekt heb, ontdekt. Hm. Dat stond hier eigenlijk ook wel op dat cd, maar erop. Ja, het is op het cd dat ik het heb gelezen. Okay,
1: ja,
0: kan nog altijd. Hè.
1: Zeker.
0: Dat er nummers geproduceerd zijn door Dust Brothers. Een gezelschap dat ik toen nog niet kende. Dat ik pas achteraf heb leren kennen via Sukia en Beck en Soundtracks. Maar voilà. Die waren toen ook al... ik vind dat dan goed bezig. Omdat ik vond dat echt wel goed. De Booyah Tribe, er weer veel mee gelachen. Maar zo...
1: We lachen met alles.
0: Ik vind nog altijd goed. Mooie muziek.
1: Laat ze maar lachen. Laat mij maar lachen misschien dan.
0: Rap, maar ook beats. En dan veel echte muzikanten. Hè. Misschien dat er daar... Dat was geen echte hiphop, dat was zo crossover. En die waren ook zo'n beetje gebrand of zo. Alleen dat was zo'n familie van Samoans, zeggen jullie dat iets? Samoans.
1: Samoans, ja.
0: Samoans.
1: Ja. Zegt mij iets.
0: Ik denk dat die van een eiland zijn, Samoa. Ja, dan waren die... Ja, ineens waren die er en die hadden een gang verleden. En, maar die kwamen dan niet zo geloofwaardig over of zo. Waarschijnlijk dan zo'n groep, like NWA of zo. En ze waren ook niet zo vuilbekkerig eigenlijk. Maar, denk ik... Ze hebben het wel nog dan zo over rated R. Wat wil dat eigenlijk zeggen? En je zegt, dat is toch een soort van limitatie...
1: Dat was een leeftijdsrestrictie voor films vooral, denk ik.
0: Ja. Dus ze vinden zichzelf wel rated R, denk ik. Ja. Maar eens luisteren, hè. Wat denkt u?
1: Ja.
0: Het nummer rated R van Booyah Tribe uit New Funky Nation productie Dust Brothers.

0: Ja. Hier hebben ze niet af, misschien moet het nog komen. Het was niet van bla bla bla to the motherfuckers, maar hier zeggen ze wel. Het gebruiken het woord wel weer, hè? De motherfucker is singular dan.
1: Heb je daar een probleem mee misschien?
0: Ik ja?
1: Ja?
0: Nee?
1: Ah, ik weet het niet, omdat je het er al vaak over hebt gehad. The moral
0: of the story. Voilà. Ja, dus dit vond je nu niet zo grappig,
1: sorry.
0: Denk ik, hè?
1: Ik zei dat toch juist, ja.
0: Maar dat is goed, hè? En deze hier?
1: Ja, als je dat natuurlijk al in die context vraagt, ja, dat vind ik grappig, ja, omdat je dat vraagt. Maar waarom is dat niet slecht, hè?
0: Ja.
1: Doe ze nog eens vol.
0: Wacht, hè,
1: want ik hang aan de katrol.
0: Echt,
1: Toet, toet.
0: Wacht, er is zo'n leuke Once Upon a Drive-By.
1: Once upon a drive down, we have a dapadoo, walking down the street. All the homies was kicking it in the G-Ride.
0: KOD was loading the M1. OMB had the base. Ik zal het zo.
1: Doe ze nog eens vol. Walking down the street.
0: Cause we're coming. Ja, ik kan me nou wat beter voorbereiden, hè.
1: Wanneer?
0: Dat is de goede vraag, ja. Dat is de vraag eigenlijk. Hè.
1: Niet meer vandaag.
0: Ja, ze kunnen schoon zingen, hè. Alleen dat is echt met zangers en zo. En de broers van Boya Tribe. Godfather Rock TR. TE. Lyrical Criminal Gangster Reed, dat is de lead rapper. KOD Don L. Backing vocals OMAP, staat bass. Wel een echte bassist erbij, hè. EKA The Attitude en King Roscoe, Prime Sinister of Works. Ja, dat was ook mee. Ik heb die live gezien in de AB.
1: Oh.
0: Er stond 18 man op het podium.
1: Mm-hmm.
0: Dus je had dan zo de broers en ja, een van die gasten zijn ook gewoon security eigenlijk.
1: Ah ja.
0: Dus dat er gewoon te kijken en af en toe plooit en is iets dubbel. Dat is die voorste hier in de rij.
2: Wat dus plooit jij dan dubbel, de mens?
0: Je hebt een ding, een microstatief of zo.
1: Kapot?
0: Nee. Die zal dat er nou wel terug recht zetten.
1: Ah, ja. Dat is een speciaal plooibaar statief dat die mannen blijven.
0: Ja, denk het.
1: Ik heb sowieso in een voorprogramma van... de mannen van Heinous.
0: Wat is dat?
1: Daar heb ik eens een van een micro...
0: Deze is ook wel een grappig.
1: Ah ja, sorry. True. Well, take OMB with you. Doe ze nog eens vol.
0: Sorry, Jeroen.
1: Ik heb dus eens een micro-statief gewoon in het publiek zien keilen.
0: En van welke...
1: Dat was een groep Heinous. Die speelde het voorprogramma van een groep waarvan ik de naam niet kan uitspreken. Miss Tirming of zoiets.
0: Mm-hmm.
1: Dat was toch, ik was toch blij dat ik niet daar stond waar dat statief geland is. Want
0: ja, dat is
1: ik denk dat dat deel... Sorry. Ik denk dat dat deel pijnlijk zou kunnen zijn. Nogal veel plosives hier. ook pijnlijk, hè, voor de oortjes.
0: Oh ja, dat is even verschieten, hè. Maar...
1: Dus dat heb ik gezien. Heb ik gezien, ja. Microstatief.
0: David Thomas heb ik er al eens eentje zien opvouwen, ja.
1: Ja.
0: Allee, of kapot slaan eigenlijk.
2: Ik wil er al direct
1: aan het fantaseren, ja. Ik kan er niet aan doen, van... Dat microstatief... Wat zou dat kosten en wat zou die mannen hun gage zijn als voorprogramma?
0: Ja,
1: je moet niet altijd alles zo in een economische context willen zien, ook niet, hè. Dat is wel goed voor de sfeer, hè. Een microstatief kapot smijden.
0: Dat vind ik nu zelf niet eigenlijk precies, ja.
1: In een sympathieke zaal, zoals de magazijn Katten, is dat misschien minder goed voor de sfeer.
0: Ik vind dat nooit goed, precies.
1: Dingen kapot maken, dat niet van u zijn, of gewoon dingen kapot maken, of dingen voor het publiek aanvallen.
0: Goh, ja, misschien dat ik er ook allemaal wel wat veranderd in ben met mijn tijd.
1: Wat ouder geworden. Ik heb toch wel eens met iemand op het podium gestaan. En jij stond er ook bij. En die persoon gooide wel een vol blikje cola of bier. Ook wel heel hard, met heel veel overtuiging in het publiek.
0: Nou ja, dat zou ik niet goed gevonden hebben.
1: Nee. Ik denk toch altijd, maar ik ben een beetje een seut, hè. Ik denk, die mensen komen toch kijken naar u. moeten die dan niet per se pijn gaan doen. Hè. Hmm. Maar als ik in het publiek zelf sta, vind ik dat dan precies niet zo erg. Dat is een beetje onnozel doen, de artiesten.
0: Mm-hmm.
1: Ja, dus we waren naar iets aan het luisteren van 1990. Dat heb je gezegd, hè? De Moya Tribe.
0: Ja, 1990, ja.
1: Als ik iets aan het zien. Ik heb mij toch wel voorbereid.
0: Check.
1: Maar iets van 1990 heb ik precies niet bij, maar wel iets van 1988. Waar ik ook nog een verhaaltje aan kan vasthouden.
0: Bij hebben?
1: Ja, op Schietijzer, of telt dat niet mee?
0: Allee, kom dat gaat ze.
1: Ja, dat staat toch wel klaar op een... ik heb dat niet... Oei. Ik heb dat niet nu pas opgezocht. Maar allee, ja, bon. Ik heb het misschien niet bij, maar ik zou het toch willen beluisteren. En het is wel uit 1988, maar ik heb het niet bij. Hoe gaan we dat dan beluisteren?
0: Schietijzer.
1: Ja. Hoe moet ik dat dan... Welk werkwoord moet ik daar dan beter voor gebruiken? Ik wil graag leren, hè, in plaats van bij hebben.
0: Ah, ja.
1: Iets, aan iets gedacht.
0: Oh ja.
1: Je hebt het niet zo met dat schietijzer.
0: Voorbereid hè? Hebben of zo.
1: Ja, je hebt het er niet zo mee met dat schietijzer.
0: Nee, ik heb het er niet mee. Nee. Klopt.
1: Ja, niks aan te doen.
0: Maar ik heb het met heel veel niet. Hè, en, we moeten inderdaad...
1: We moeten verder, hè.
0: We moeten verder.
1: Probleem is, ik kan dat moeilijk allemaal op drager gaan aanschaffen om...
0: Het is nogal veel om te dragen dan, hè.
1: Te dragen en ook om allemaal thuis dan te stockeren, hè. En dan moet ik dat... Of ik zou dat allemaal kunnen kopen en dan, nadat ik dat dan gespeeld heb, weggooien.
0: Hmm.
1: Of doneren. Aan u?
0: Hmm.
1: Ik had het dus over... ja, iets dat ik dan een verhaaltje aan kan hangen, want ik vind dat we wat weinig aan het praten zijn vandaag.
0: Mm-hmm.
1: Dus de hitte. Jij loopt dan door de tunnel enzovoort.
0: Ja.
1: Ik zoek een beetje naar dingen die ik kan doen, waar ik niet te actief bij moet zijn. Terwijl ik heb wel nog moeten werken. Maar dan als ik dan thuis kwam, dan kon ik niet heel veel actief meer doen. En dan heb ik mij nog eens geabonneerd voor een maandje op... De metal podcast van onze vriend Fenris.
0: Ja, is dat mee betalen of wat?
1: Dat is mee betalen, ja. Maar niet veel.
0: Mm-hmm. Interessant.
1: En ja, dan leerde eigenlijk... Allee, ik het toch tegen een snel tempo van alles kennen. Want hij draait toch maar heel weinig slechte muziek naar mijn smaak in zijn programma. En zo kwam ik bij iets Belgisch uit. Ik heb het aan Ruud doorgestuurd ook. Black Shepherd.
0: Ja, dat vond ik ongelooflijk. Allee, een fantastische ontdekking voor mij.
1: Ja, voor mij ook. Hij speelde dan in zijn podcast. Ja, dus daar moet ik misschien aan bijvertellen. Of mag ik misschien bijvertellen. Ik ben dan ook wel een beetje een... Ja, ik ga er nu geen medische term op plakken, maar ik ben wel een extreme nerd. Ik zal het maar zo zeggen.
0: Een seut en een nerd.
1: Een seut en een nerd. En... dat is misschien een jaar geleden dat ik er nog eens iets van beluisterd heb van die podcast, maar ik grijp altijd terug naar tot waar dat ik al geraakt ben. Ik begin dus terug van voor.
0: Ja, maar dat is goed.
1: Dus dat zijn dan podcasts van jaren geleden. Waarom dat ik dat nu zeg, dat weet ik niet. Maar hij speelde dan een nummer van een demo van Black Shepherd. En meestal zijn de demo's dan toch beter, maar ik dacht, ik ga nu toch eens checken. Er staat er nog een echt album van op het Schietijzer ook. En ja, ik vond het precies beter dan de demo. En dan gaan we natuurlijk altijd op de Encyclopedia Metallum kijken. Wat is dat nu eigenlijk voor een groep? En daar stond echt een hele goede link. Hier, kijk. Een oude website. Blijkbaar is een soort website waar de oude websites die niet meer online zijn, op bewaard worden.
0: Het is gewoon kleurigjes.
1: Ah, wel ja. Het is echt zo'n oldschool website. users.telenet.de/denofiniquitybe/ blackshepherd.htm. Dat is een site die niet meer online staat, maar dat je dan via archive, web.archive.org kunt vinden. En daar vinden we uitleg over Black Shepherd.
0: Alright, dat heb ik nog niet gelezen.
1: Nou, the origins of Black Shepherd go back to a band called Beelzebub.
0: Mm-hmm.
1: En pas op, want er komen de grappige groepsliednamen aan. When founding members Ivan Verhagen, vocals, Michel Olijf... Michel Olijf, gitaar. En Alain Verhagen, misschien wel familie, drums. En het nieuwe gitarist Igor Pint. In October of 1984, they decided to change the name to Black Shepherd at the same time. In January of 1985, with the addition of bassist Willie Verbeelen, the band was complete at last. En dan gaan we het nog verder over waar ze gespeeld hebben. In Poederlee bijvoorbeeld. En demo's opgenomen. Willy Verbeelen is eruit gestapt. Patrick Minnebier is er dan bijgekomen in de plaats.
0: Pint, Minnebier. Het zijn wel versnaperingen en dorstlessers.
1: Ja. Dan hebben ze nog eens in Schaarbeek gespeeld en een keer in Gemmenich, near the German border. A deal with the Punk Etc. label was signed and the band recorded their debut LP, Immortal Aggression, in 1988. Nu zijn we er.
0: Mm-hmm.
1: En het laatste dat de persoon er nog over weet, is dat Black Shepherd ergens in Zaandijk heeft gespeeld in oktober, 28 oktober 1989. En sindsdien hebben we er niets meer over te weten gekomen. We gaan naar 1988. We gaan naar het Schiethuizer, jammer genoeg. Luisteren naar State of Decay.
0: Aha.
1: Van de Belgische band Black Shepherd.

0: Ben je aan het iets aan het spelen?
1: Ja.
0: Ja, dat is grappig. Ja.
1: Oh, de kill ging het wel.
0: Want ik wacht. Ja, dan moet ik eens even zeggen. Ja, ik heb dat vorige, ik heb dat nogal eens gehad. Zo, kun ik het er terug van in het begin beginnen?
1: Ja.
0: En nog altijd niks. Ja. Dat is, ah, ja, ik zie het hier. Je hebt op het mengpaneel nog een knopje.
1: Ja.
0: Prog. En als je dat induwt, dan zit het in het programma.
1: Als je prog wilt draaien, zullen we nog eens van begin proberen?
0: Als ik me niet vergis, dan is er hier ergens toch wel... En moet er toch wel ergens een stickerje agressief, of passief agressief stickerje plakken waarop dat staat dat je dan allemaal ingedrukt moet houden. Maar
1: nog eens proberen? Een
0: prog altijd ingedrukt voor uitzending. Ah ja, maar je kunt dan natuurlijk niet alles moet in de uitzending natuurlijk. Hè, maar ik zou het nu wel willen. Het komt er nu wel nog, wacht, hè, die line B ook nog ingeduwd. Yes, go for it.
1: Oké. Okay. Het is de groene, hè.
0: Oké, okay, ja. Nou, is line B uitgedrukt. Ja, misschien terug van het begin. Yes.
1: Hier komt die Black Shepherd State of Decay.

0: Ja, prachtig toch?
1: Ik vind het heel goed, ja.
0: State of Decay. Hopla, Preacher of Death in een achtergrond. Wie zegt State of Decay, zegt natuurlijk ook Stench of Decay. Dat is wel meer een serieus geurtje, hè, als je zo'n... dat is een verrottingsproces, Decay. Dan komen we natuurlijk vlot bij het album Mortal van Necrot. Uit een album uit 2020. Daarvan dacht ik dus dat ik het wel nog op vinyl had gekocht, maar ik kon het toch niet meer vinden, dus zal ik het nog eens op Schietijzer moeten afspelen. Maar het Schietijzer marcheert, hè.
1: Ja, en zo'n Necrot vind ik wel goed klinken op Schietijzer.
0: Dat is een voordeel. We zullen luisteren. Dat is dus uit 2020 en Necrot zijn niet uit Gent, maar uit Auckland. En die mannen die toren tegen de sterren op de laatste tijd, die timmeren aan het death metal firmament.
1: Timmeren aan het? Ja, aan het firmament.
0: Bestaat dat?
1: Oh,
0: wat is dat, een firmament?
1: Het is een
0: soort plafond.
1: Dat is het gesternte, denk ik.
0: Het gesternte. We kunnen misschien wel een nagel inkloppen, hè.
1: Ja.
0: Wat is dat weer al met het firmament? Wat is het werkwoord dat erbij past?
1: Ah ja,
0: die timmeren aan de weg.
1: Ja, ja.
0: En die klimmen.
1: Ja, die zijn aan het firmament.
0: Die firmameren aan het firmament.
1: Kan er niet hebben hun sporen meer dan verdiend.
0: Dat is wel grappig, omdat ik wist dat ik firmament ging zeggen, hoewel dat misschien niet klopt. Dus timmeren aan het firmament. Stench of Decay.

0: In de achtergrond hoorden we, en eerst nog in de voorgrond, het begin van Asleep Forever van Necrot uit het album Mortal. En dat is het derde album, volgens mij. En we luisteren naar Stench of Decay 2020. Je kijkt zo al een beetje glimlachend.
1: Ja, welk nummer speelden we nu weer al?
0: Stench of Decay, hè?
1: Van
0: Necrot.
1: Nee, van
0: Black Shepherd.
1: Van Black Shepherd.
0: State of Decay.
1: Ah ja, State of Decay. Ah, wel, dat treft nu. Ik heb hier een plaat bij, genaamd State of the Union.
0: Ah, dat komt goed uit.
1: Ja, ik heb die expres meegebracht natuurlijk.
0: Omdat jij wist dat ik State of Decay ging spelen.
1: Ja, dat is een nummer dat ik misschien zelf wil spelen.
0: Ah. Oh. Maar dat ging dat toch ook op schietijzer geweest zijn?
1: Ja, op tepo, ja natuurlijk. Voilà, State of the Union, een compilatie geproduceerd door Elliot Sharp. Mm. En samen met L-A-M-G-F, Like a Mother. Ja, dat is wat.
0: Oei.
1: Op het eigen Zoar Records uit New York.
0: Oh, New York.
1: Dat is een compilatie met allemaal zo'n stukjes van een minuut of wat is het? 34 nummers. Iedereen mag er eens bij zijn. John Lurie, Peter Blackfoot. Allemaal veel dingen die mij ook compleet onbekend zijn. Arthur Lindsay is erbij, Tim Wright. En wij gaan luisteren naar iets snel.
0: Gelijk State of Decay, dat ook wel was. Ja.
1: Christian Merclé, ken je die?
0: Nee.
1: We gaan luisteren naar Disc Competition. Nummer 23.
0: DC-23, one love.
2: 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.

0: Voilà, Christian Markley met Disc Composition nummer 23 op de achtergrond. Adele Berthe van Mars met Baal. Dat wou ik ook nog combineren dan, omdat dat is ook zo'n beetje een duivel of zo. Hè? Baal, Prince of Darkness of zo. Ja, toch wel plezant, hè, die Christian. Dus die werkt
1: heel goed, zo
0: iemand uit de jaren 80 die ook toen aan hip-hop eigenlijk ook bezig was met experimenteren met draaitafels.
1: Mm.
0: Was dat iemand die dat ook deed, maar dan meer in een avant-gardistische, rapploze sfeer. Zo.
1: Mm-hmm.
0: Wat gaan we nu luisteren? Wel, we doen nog een linkje richting Black Shepherd. Dus het Punk Etc. label.
1: Ja, ken je dat?
0: Ja, dat deed mij denken aan. Dus, ja.
1: Ah ja, juist, je hebt het
0: verteld. Eerste album van Belgian Asociality. En eigenlijk doen we dat er van muziek soms ook aan denken. Black Shepherd, allee, het heeft niks met elkaar te zien, maar in sommige melodieën hoor ik een herkenning.
1: Hmm.
0: En dan ook de gitaarsound een beetje, dus zo, er is iets van...
1: Grain.
0: Ja, wellicht zo'n een beetje een zaag, een boerenzaagmachine, grain.
1: Texas Chainsaw Massacre.
0: Ja, maar niet zo agressief ook niet, ook zo wat, echt zo wat ronkend. Allee, zo.
1: Ja, ja.
0: We gaan eens
1: landbouwen.
0: Ja, zo wat, landbouw, zo wat punkachtig toch, zo wat Discharge, Krusty. Ja, misschien hebben ze
1: gitaren geleend,
0: ja,
1: van label.
0: Misschien is er iets voor. Hebben die in dezelfde muziekwinkel een instrument gekocht of zo?
1: Ja, dat is een tijd. Zelfde
0: ja, dat
1: is tijd,
0: dat begint hier te regenen en te doen.
1: Te regenen en te kraken.
0: We gaan een klassiekertje luisteren.
1: Ah, ja, het is van het weekend. Kraakfestivaletje in de Noord. Hebben we dat bij deze ook aangekondigd, hè, met dat gekraak
0: van
1: het
0: weekend in de Noord. Oké.
1: Oké, in orde.
0: In de Noorden.
1: In Noorden.
0: Ja. Maar
1: dat is
0: ja.
1: Dat is in het zuiden van de stad, hè.
0: Is dat zo?
1: Boah, is dat niet het zuiden?
2: Hmm.
1: Waar is dat Noorden?
0: Dat weet ik allemaal niet. Denk
1: de Noord, Middelheim. Is dat niet eerder zuidelijk?
0: Ja, dat zal oost zijn, zeker.
1: Ja.
0: Zuidoost.
1: Maar toch niet noordelijk, hè?
0: Nee, nee. Allee, ook denk dat niet. Nee.
1: Maar wel noordelijk.
0: Zeer noordelijk. En Jeroen, ja, ik vond die plaat eens niet, hoor.
1: Welke plaat? Van België? Oei.
0: Ik vond ze niet thuis.
1: Dus dat is een goede link met dat ik de plaat van Necrot niet vond, hè.
0: Dus want in zijn totaliteit, ja, ik ben er niet goed in, hè, om dat terugzoeken op dat tempo. Dus we gaan een klassiekertje draaien, maar dat van gitaarsound, en ik kan wel een beetje aansluiten ergens bij Black Shepherd. Met veel moeite toch. Alleen voor mij met weinig, maar... Misschien veranderen mensen met veel, maar dat ik helemaal niet als een... alleen, ik wil me helemaal niet stoeven over. Alleen mijn luistercapaciteit. En
1: je wil het niet, maat. Je kunt soms niet anders.
0: Allee, iemand die meer naar het Kralenspel heeft geluisterd, die kan wel vermoeden dat ik...
1: Meer dan
0: soms,
1: nu.
0: Soms niet allemaal... Allee, dat ik het allemaal niet zo goed kan inschatten. Boerderie.
1: Oh...
3: Slay him, Pa!

0: Belgian Sociality, een groep die toen geen Fender gebruikte, maar volgens mij, ik dacht, een BC Rich. Ken je dat, Jeroen?
1: Nee.
0: Dat is zo'n metal gitaar met zo'n met een hoek af. Allee, zo kind, dat is misschien een Flying V, dat is zo
1: ja,
0: twee
1: V,
0: stokken
1: ja.
0: Zo, en dan een BC Rich, dat is dan ook zo... Oh, dat is echt zo, met zo'n haak hier en dan zo daar en dan... Oh.
1: De luisteraars thuis, onderweg en op locatie zien elk wel niet gesticuleren.
0: Ja.
1: Maar ook, ik word er niet wijzer van.
0: Nee, het is niet duidelijk. Maar een grellig model zo.
1: Denk je dan dat de mannen van Black Shepherd er ook op speelden misschien?
0: Gewoon, sommige dingen zijn moeilijker terug te vorsen dan anderen. No?
1: Mm-hmm. Maar omdat je toch zo goed kunt luisteren.
0: Ik weet wel in die tijd dat je dat zelf
1: wou hebben.
0: En dat ik dan eigenlijk ook op een gegeven moment dat eventueel kreeg zelfs.
1: Oh.
0: Maar dat ik dan toch voor een... En dat is dan ook wel een iets speciaals eigenlijk. Voor een Fender Heavy Metal Strat heb gekozen. Oh. Dat bestond ook.
1: Een AMS-ke.
0: Ja, een AGM Strat. En die was duurder.
1: Ah, voilà.
0: Ietsje duurder. En ja, mijn vader zei vooral, denk je niet dat je dat wat rap gaat beugelen, zo dat model.
1: En?
0: Dat had natuurlijk wel gelijk. En als je zo die gitaar bij hebt, iedereen zie wel van, ja, dat is echt een metal gitaar. Dingen heeft er ook veel op gespeeld. En dat viel dan ook heel hard op. Zo de Jurgen Blondeel of zo? Of hoe noemt hij
1: dat? De Portables.
0: Ja.
1: Jurgen de Blonde?
0: Ja. Blond, ja.
1: Jurgen de Blende?
0: We weten over wie dat gaat. Die
1: Griet
0: had ook
1: de Blende?
0: Zo, die had ook zoiets. En dat viel dan ook wel op.
1: Gele 2.
0: Nee, ik had het niet gekregen.
1: Ah, je hebt die uiteindelijk niet.
0: Ik heb Fender Heavy Metal Strat genomen.
1: Ah ja, en Jurgen de Blonde had...
0: Die had zo'n metal ding, zo denk ik.
1: Die had een cut-out.
0: Serieuze cut-out, ja.
1: Oh.
0: Een paar cut-outjes. voilà, ik heb mijn platen gedraaid. Er
1: waren
0: er twee, hè. State
1: ja,
0: of the
1: één
0: Union,
1: plaat.
0: Christian Merclay, en dan...
1: Eén plaat en één ding op het munitiedepot, hè. Just, hè. Just, hè. Nou, nu zegt hem niks meer. Als hem zelf een keer ziet van het munitiedepot, dan moeten we het geheim houden. We blijven in de Nederlandse taal. Misschien met een ander accent. En met minder gitaren. We luisteren naar de jeugd van tegenwoordig. Die hebben, ik denk, speciaal omwille van een bepaald evenement een losstaand nummer uitgegeven. Dat noemen ze dan een single waarschijnlijk.
0: Ja, welk medium?
1: Schiethuizen, ja. Ik moet het wel toegeven. Dat is een link met vorige. Luisteren van op een digitaal platform. Dat is een nummer getiteld Voetbal. En ik vind dat dat van energie nog wel aansluit bij de boerderie.
0: Alright, het is voetbal ook zeker. Altijd wel ergens op de wereld natuurlijk. Maar nu is het een wereldkampioenschap.
1: Ja, in Nederland ligt er al uit, heb ik gelezen in de krant.
0: Alright.
1: Een digitale krant, zoals een krant leest hem op Schiethuizen. maar, ik volg het niet meer.
0: Wat?
1: Heel die voetbal. Maar je kunt er toch niet aan ontsnappen. Als je een keer een digitale krant openslaat. Het liedje is goed, dat is het belangrijkste. De jeugd van tegenwoordig, voetbal 2026, Schiethuizer. Bestaat alleen op Schiethuizer, denk ik.

0: voetbal. Vrouwen, voetbal. Vrouwen, voetbal. Voetbal, voetbal. Voetbal, voetbal. Voetbal, voetbal.
1: Man, man, man. Man, man, man. Man, man, man. Halve liter zaterdag.
2: Man, man.

0: Lotaria, Lotaria, ga die scoren! Yeah! Hij scoort!
1: Gewoon helemaal uit de lucht! Oh my god, dit heb ik nog nooit mee mogen maken! Dit is geweldig! Wie is deze vrouw op het veld?

0: voetbal.
1: Ja, dat vat het spelletje wel helemaal samen, hè.
2: Goh, voetbal. Dat weet ik niet. Goeie nummer, vind ik.
1: Ja, ik dacht, dat is misschien nog iets voor de Elko.
2: Ja, ik vind hem goed, ja.
1: Ik vind hem, ik vind hem ook heel goed, de Elko, maar ook het liedje. Voetbal van de jeugd van tegenwoordig. En we sluiten aan met iets uit België. We blijven in de lage landen van Belgian Sociality. Is dat een Antwerpse groep?
2: Dat is meer zo Keerbergen en zo.
1: Ah zeker, ja, van Keerbergen naar Amsterdam. Naar Antwerpen terug. Of terug naar België dan. Hè. We gaan niet helemaal naar Keerbergen terug, maar we gaan naar Antwerpen, Berchem. Hmm. De woonplaats van Mauro Pavlovski. Afkomstig uit Zonhoven of zoiets.
2: Limburg.
1: Limburg.
2: De
1: provincie.
2: Limburg.
1: De provincie Limburg. Nieuw album van Mauro Pavlovski, Unspectacular Times. En dat is geproduceerd door Bruno Cousset en Stefan Missegers. En, dat wil nu lukken, openingstrack op dat album heet Balls. Dat is toch een perfecte aansluiter op voetbal van de jeugd van tegenwoordig,
2: ja,
1: denk ik.
2: Ja, ja.
1: Ook elektronisch gegenereerde muziek bij wijlen.
2: Mm-hmm.
1: Hoe denk je goed?
2: Ja, ja, ik zal de schuif hier openzetten.
1: De buis staat open en dan kunnen we er een bal door laten rollen. Balls, Mauro Pavlovski. Wat is dat?
2: Voetbal.
1: Precies hetzelfde.
2: Sport.
1: Sport.

0: We horen Master of Design Flaws op de achtergrond.
1: Ook Mauro Pavlovsky.
0: Jawel, Unspectacular Times.
1: Dat is de naam van de LP, of
0: hoe? LP, dat weet ik niet. Op Schietijzer heet dat wel zo. LP, titel van het album, ja. Is verschenen op LP, op CD, dat betwijfel ik. Op Schietijzer al zeker wel. Bij Unday Records. Wij luisteren naar Balls. Mauro Pavlovsky.
1: Zeg maar, is dat nu...
0: 2026.
1: Is dat nu om... Is het
0: mij? Ja. Ah, ineens. Zeg, allee, maar daar juist zat al op eten kolen. Ondertussen zijn we aan luisteren naar Master of Design Flaws.
1: We blijven in België. Ik zat onlangs in Doogstraat.
0: In Antwerpen.
1: Ja, in de stad.
0: En de controle gaan hangen.
1: En ik dacht van, amai... dat is hier wel anders dan in de tijd van de komst van Joachim Stiller.
0: Amai zeg, en, denk ik ook veel.
1: En dan, voilà, dacht ik, dan pak je dat plotje nog eens mee. We hebben de orkestversie hier op 7-inch klaar liggen, want de 7-inch, je hebt misschien een hele hoop cues op de LP.
0: Ah, ja.
1: Ik ben zo blij met die plaat dat die verschenen is. Van, dus Pieter Verlinden is dat.
0: Ja.
1: Dat is verschenen op zo'n Nederlands label, 678 Records.
0: Ja.
1: En ja... Veel dank hè, aan de mensen van 678 dat ze dat hebben uitgebracht.
0: Tof hè?
1: De A en de B kant, dat zijn allemaal zo meer cues. Maar in het EP'tje horen we echt wel zo wat de sfeer zoals die in de film zelf is. Dat is ook misschien omdat het minder goede geluidskwaliteit is, maar het is wel een langer stuk muziek achtereen zo. Hè? Dus dat is 7 minuten en een half, 7 minuten 40. Ik heb hier de Beyard versie, ik heb hier de orkestversie. Goh, wat gaan we doen voor versie? Gaan we het over koffie? Gaan we het over versie?
0: Over koffie, dat weet ik niet. Ik heb mijn 13 gram al binnen. Ja, dat moest ik nog uitleggen, zeker. Moest niet, hè. Voor versie, Beyard, hè. Beyard.
1: Ik denk dat daar ook wel... Dat kwam daar geen orkest in, dacht
0: ik. Dan hebben we twee keren gewonnen.
1: Toch zo gitaren en zo, dacht ik toch.
0: Ja. Oei, ja, doe dan toch maar iets anders. We hebben al veel gitaren gehoord.
1: Ja, maar dat is een goede gitaar, deze.
0: Ah, ja, nee.
1: Allee, die andere.
0: Vindertje.
1: Denk dat niet, eigenlijk.
0: Een Gibson.
1: Goh, ik weet het niet, Jeroen.
0: Oké, Helco. Wat gaan we nu beluisteren? Pieter Verlinden?
1: Ja, op 45 toeren. De Carillon-versie van de komst van Joachim Stiller. Dus 7 minuten 35 seconden.
0: Ja, dat film.
1: Ja, dat is een boek van Hubert Lampo. En dat is verfilmd door... Een bekende, hè. Is het... Ik zal even kijken voor ik stomme dingen zeg. Hè. Pieter Verlinden. Kummel.
0: Heb ik onlangs nog een van gezien.
1: Ja,
0: The Waters of Darkness.
1: Wel, het is dus door zo'n dinges, doordat je zo'n dinges vertelt, tegen mij ook.
0: Kijk ik
1: een paar dagen later... In de Hoogstraat wandelen en dan denk aan Rieke. Allee, en dan denk aan de komst van Joachim Stiller. Dat
0: is toch goed dan eigenlijk?
1: Het is plezant, jong. Het leven is plezant.
0: Voor mij,
1: ja. Sorry, ik moest niet wel zeggen.
0: Je was misschien nog niet uitverteld, hè.
1: En
0: is dat een goede film, de komst van Joachim Stiller?
1: Ja, een paar keer gezien, is fantastisch, vind ik. Ja.
0: Kan ik dat ergens vinden?
1: Ik denk dat dat ook wel goed was.
0: Dat is lenen van de knar.
1: Ik heb dat op DVD, steekje.
0: Moet je naar het wc?
1: Nee, ik ben
0: niet. Je niet op Peter Kolen voor je plaatje op te zetten, hè. Maar, ik ga eens zien of ze dat in de bieb hebben, anders dan hou ik u waar aan. Anders zou ik u willen vragen of ik die eventueel eens mag lenen, die een DVD. Ik ben namelijk veel films aan het zien tegenwoordig.
1: Er moet nu echt trots op zijn.
0: Ja, maar dat is goed. Dan kun je gewoon wat zitten en kijken.
1: Dat moet je kunnen natuurlijk.
0: Ja, veel mensen kunnen dat niet meer zonder een Schietijzer bijvoorbeeld er te passen.
1: Dan kan het nog moeilijk, hè.
0: Dat lukt mij dus nog, hè, met een film. Ik heb dan anders ook nog, maar dat heb ik niet nodig ervoor, maar ik heb nog een doosje ook, hè. Je een gsm kunt insteken en op slot doen.
1: Ja, zoiets, ja.
0: Een gsm-doosje. Slotdoos. Slotdoos. Die van ons. Is dat geen artiest? Slotdoos, die van ons.
1: Ken ik niet.
0: Ja. Dus ja, misschien als ik die een DVD dan eens mag lenen.
1: Ja, zeker.
0: Daughter of Darkness heb ik dus nog gevonden op internet.
1: Pieter Verlinden, met de komst van Joachim Stiller, team 45A, 7-inch, 45 Tour Carillon.
0: De soundtrack van François de Roubaix is ook heel goed, van Daughters of Darkness.
1: Ja, dus ik had dat niet goed klaargezet.
0: Hoe
1: zeg je nu?
0: Daarmee dat ik nog wat verder wou vertellen, om dat gat op te vullen.
1: Even terug doen, hè. Ja.
0: Rewind.
1: Een beetje respect hebben voor de Pieter, de PV.
0: Anders ja. Schrijft hij weer een PV.
1: Dus nog iets te zeggen? Wat is dat?
0: Nee, dat ik ben benieuwd naar iets dat we misschien al zullen beluisterd hebben. Toch ben ik terug benieuwd.
1: Naar het schijnt is de winkel trouwens niet meer daar, hè? One Love. Dus we kunnen hem vernomen nu in de ether.
0: Panoply kunnen we ook vernomen in de ether, want ik zag ze zelfs de letters eraf schrapen als ik er voorbij fietste.
1: Pieter Verlinden, met de komst van Joachim Stillers, team 45A. Ja, dat is een singeltje op 45 toeren, ja. Hè? Carillon.
0: One Love.

0: Jeans.
1: Voilà, dat was. Dat waren een korte 7 minuten. Een half.
0: Tijd vliegt.
1: Wat zegt u?
0: Tijd vliegt.
1: Time flies when you're having fun. Ik kan dat toch eens even de bekend. Mag ik daar een klein stukje zo?
2: Bij mij mag dat, ja. Jij bent toch de baas van het kruis.
1: Oh,
2: zeg.
1: En ik moet nog iets klaarzetten, vrienden.
2: Ja, het is een sukkeltje aan het worden hier.
1: Sukkeltje.
2: Helemaal niet. Kraakt een beetje. Echt die vinyl. Ja, maar ik vind dat tof.
1: Ik heb nog vinyl gekocht trouwens. Hè?
2: Oei.
1: Maar dat is misschien iets er straks. Ah ja, Jeroen.
2: Elko.
1: Ik kan hier op de depot tegenwoordig van alles afspelen, hè? Maar ja. Wilde jij nu... Gewoon, het is een beetje pesterij, Alex, hè? Maar wilde jij eens iets op het schiethuis voor mij opzoeken?
2: Ja, waarom is dat pesterij?
1: Zult wel...
2: Oei, iets is dat ik liever niet op mijn eigen knieën, mijn geschiedenis op mijn schiethuis wil zien staan.
1: Ik denk dat... Ja, zoiets.
2: Hè. Allee.
1: Wie kwam er zoal spelen op het festival op Linkeroever?
2: Ah, Nick Cave.
1: Live zo. Nick Cave en de
2: Bad Seeds. Dat zit ik niet op mijn schiethuis.
1: Ah, dus toch mensen.
2: Jawel, joh.
1: Nick Cave en de Bad Seeds.
2: Met?
1: Ah, wel, begon het nummer The Carney. Moet eens een keer luisteren.
2: Dus, de fiets, The Carney.
1: C-A-R-N-Y.
2: De Carney, dat is er zo een dat bij het circus werd rondreizend.
1: Wel, het is een beetje circusmuziek.
2: Oh, misschien is dat wel iets voor mij.
1: Mm-hmm. Er komt een mooie geroffel in. Mm. Vind ik.
2: Zeg, bestaat dat wel?
1: Ja, ik denk dat wel. Het staat op My Funeral, Your Trial, of Your Funeral, My Trial.
2: Het is niet om te saboteren, zo, maar ik moet diep zoeken. My Funeral.
1: Of Your Funeral, My Trial.
2: Kunnen we dat er niet op? Ah, hier, wacht. Remastered 2009.
1: Ja, daar staat er dan bij. Hè.
2: Maar hier staat de Carney zonder EY.
1: Ja, het is C-A-R-N-Y.
2: Ah, dat had ik verkeerd getypt. Mm-hmm. Dus ja, tof, hè. Remastered 1986.
1: Voilà, is dat 86?
2: Ja, ik ben niet de remaster niet, want die is van 2009.
1: Ja. Wel, het was grappig. Ik fietste eigenlijk daar in de buurt en...
2: Hij was bezig
1: en deed mij wat denken aan The Cure op een manier. The Cure live in Parijs 1992, omdat zo het publiek, dat is dan zo precies een stadion. En ja, hier zal toch wel, de capaciteit is 60.000 of zo. Het
2: zou
1: niet zoveel geweest zijn, maar...
2: Dat is niet uitverkocht, er was veel om te doen in de pers.
1: Ja. Het klonk wel als veel mensen. En wat ik nu zo grappig vond, is dat het zo'n nummer... Ja, en bij de Cure doen ze dat soms ook, maar daar vind ik dat dan toch nog ietsje beter passen, omdat die toch ergens een beetje hooliganisme in hun bloed hebben, zo.
2: Wie? Die mannen wel een keer over?
1: De Cure.
2: Ah.
1: En dat zie ik dan... Ja, bij Nick Cave zelf minder. Voor mij. Dat is natuurlijk, iedereen ziet allemaal andere dingen. Zo.
2: Cure komt trouwens ook terug naar Werchter. Hè?
1: Ja, ik heb het gelezen. Gewoon niet gewoon. Dat is
2: te ver.
1: Dat is te vermoeiend.
2: Te vermoeiend.
1: Ik vond Life is Life al te vermoeiend.
2: Ik ook. Mannen worden oud.
1: En dus ik fiets en ik hoor zo'n hitje. Er heeft toch wel veel hits, merk ik dan. Als ik dat
2: This zo, is the weeping song.
1: Ja, dat vind ik goed. Dat vind ik,
2: of... wacht ze. En de mercy shears.
1: Grappig is dus, met als bij de. Ja, daar heb ik ook gehoord. Ook vind ik ook heel
2: goed. En.
1: Get down,
2: little Henry Lee.
1: Dat vind ik minder.
2: Dat was van mijn tijd.
1: Ja, dat is
2: en, met dingen, met Kylie Minogue had ook een. Where the wild roses grow.
1: Dat vind ik ook niet slecht eigenlijk.
2: They call me the wild roses.
1: Maar nee, Jeroen, die raai was. Ze zijn dus aan het meezingen, net als bij de Cure, alleen waar ik naar refereer.
2: Boys, don't cry.
1: Met een melodielijn.
2: Ah ja, po.
1: Ja, wel zoiets. Ja, wel, maar effectief met een heel.
2: Van de Carney.
1: Nee.
2: Okay,
1: het is een op die Wondenwei, of wat is dat? De Middenvijver.
2: De Wollewei.
1: Nee, Middenvijver, linkerover.
2: MV'tje.
1: Ja. En dat is...
2: achterom. Pom, pom, pom.
1: En dan begint dan dat volk.
2: Precies, toch moeten bij zijn.
1: Maar echt zo met heel veel mensen, ja, met tienduizenden. En dan dacht ik, allee, dat past nou toch niet meer.
2: Ja, maar dat is zo'n een preacher, hè? Een gospel preacher. Past er tegenwoordig wel heel goed.
1: Ja, zo kunnen ze
2: het weer uitleggen, hè.
1: Zwart, ik vond dat merkwaardig.
2: Wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, pop, pop.
1: En iedereen ging daar dan naartoe en zo. Veel van die leftbankers konden gratis of met korting binnen.
2: Ja, dus ook.
1: Ja, we moesten voor een bepaalde tijd laten weten. Ik heb dat niet gedaan.
2: Nee. En dan hadden we haar een meiden kunnen omzingen.
1: Ja, dat wou ik ook. Ja. Alleen wel het liefste nog, maar het is niet gebeurd. Nee. Heb ik ook bij Iron Maiden. Alleen Nick Cave niet bij.
2: Nog wel steken thuis.
1: Dus dan was ik aan het denken van, ja, die Nick Cave ondertussen. Er wordt al eens van me gelachen en zo.
2: Terecht.
1: En... Terecht.
2: Daar wordt eigenlijk helemaal niet mee gelachen. Hè?
1: Ah ja, door ons dan.
2: Door mij. Door ons. Door u zelfs nog niet genoeg.
1: En dan dacht ik, allee, kom, alle gekheid op een stokje.
2: We gaan hem serieus pakken.
1: We gaan eens een keer thuis ons best doen. Wat vind ik daar goed van? Wat vind ik er niet goed van? En ja, mijn favoriete CD, denk ik, ja, dat is misschien wat typisch. Dat is een D waar ik mee heb leren kennen.
2: Ja.
1: Dus dat is de Good Song, dat is die met die
2: This is the Weeping Song.
1: En dat soort dingen. En die ervoor ook wel, Tender Prey.
2: Tender Prey, Tender Prey.
1: Oké, ja, die later. Ja, dus er is een, het gaat dan zo. En dan Skeleton Tree vind ik ook wel terug goed.
2: Weet wat ik goed vind? Skeleton Christ, als Slayer.
1: Ja. En dacht van, ja, nu kon eens naar die eerdere platen nu eens een keer wel luisteren. Hè. En dan ben ik van in het begin van de Bad Seeds aan, niet van de Birthday Party, gaan luisteren.
2: Dat is dus voor de Weeping Song?
1: Ja, die heeft er een stuk of 4, 5 platen voor.
2: Mm.
1: En ik ben dan in het begin begonnen en deed me vaak denken aan Fetus op een manier. Die mannen hebben ook, die zijn allebei van Australië. Die hebben ook samen gewoond. Die kennen elkaar ook wel. Dus ik vond dat wel interessant om te merken dat dat gelijkaardig is van een soort van drama-sfeertje, zo het cinematisch drama-sfeertje. Zo. En, maar het kon me niet bekoren, echter. Totdat ik dan aan de plaat kwam, Your Funeral, My Trial. En die vind ik eigenlijk goed. Dat is de plaat, moet ik daar... Proficiat voor...
2: Je zegt dat toch op een manier dat er precies toch 4 op zijn?
1: Hmm.
2: Of dat het u verrast?
1: Dank u wel.
2: alsjeblieft.
1: Ja, het verraste mij, ja. En dat is goed, hè. Positief verrast worden.
2: Dat is waarschijnlijk heel goed.
1: Dus het staat hier klaar.
2: Ja.
1: Het fragment uit Your Funeral, My Trial van Nick Cave in the Bad Seeds. Ik dacht de plaat voor Tender Prey. En wat zeg jij, 1986?
2: Ja,
1: voilà.
2: Nu weet ik ineens waar ik al heel de tijd aan zit te denken, wat dat aan mij doet denken. Your Future or Clutter.
1: The Fall.
2: Yep, dat volledig terzijde, hè. Your Funeral, My Trial.
1: Dus dat staat daar klaar op je wijzer?
2: Kan dat afschieten.
1: Okay. Schiet maar af, niet geven de bad seeds. The Corny.
2: One love from the cave. He's got...
1: Ja, zeg maar zo, want het is nog een intro.
2: He's got love enough already.

0: Voilà, ze, de carny.
1: Echt, circusmuziek. Circus. Rondtrekkend kermis. Jurse, dat is al meer mijn ding. Your funeral. Ah, dat is een titeltrek, hè. Beste waarschijnlijk.
0: Nou, ja, echt dan.
1: Your funeral, my trial, you'll be my bride.
0: Dus, ja, ik heb er toch meer dan. Ja, ik moet even stoppen met je keuze belachelijk te maken, als je het niet erg vindt.
1: Oké. Okay. Hoewel dat je moet zegt, zal ik het dan maar doen. Je hebt de Maas van het Kraalspel natuurlijk.
0: Maar even stop eens.
1: Ja, ik zet het af, hè. Ops.
0: Voilà, prachtig. Ja, toch meer dan de helft van beluisterd van die CD of schiet.
1: Proviseert.
0: Misschien, ik wel.
1: Oké. Nick Cave, linkerover. Ja. Iron Maiden ook op linkerover, gisteren.
0: Ja, ken ik. Ja.
1: Lang getwijfeld. Ja, zou ik gaan, zou ik niet gaan? Mm-hmm. Ik wou het eigenlijk graag zien, omdat ze toch, dat ik al wel had voorgevorst, en dat ze toch wel echt eigenlijk alleen maar liedjes spelen, dat ik ken en heel goed vind.
0: Ja, en ook al een dagje ouder ook, hè?
1: Ja,
0: denk ik.
1: Maar ik ben toch niet gegaan, omdat ik... Ja, ik wil daar eigenlijk toch niet tussen zoveel tienduizenden mensen gaan staan. En dan zijn ze toch naar een scherm aan het kijken, heb ik een indruk.
0: Daar heb ik zo koren mee zingen, trouwens.
1: Your funeral?
0: 666, Number of the Beast.
1: Dus, en dan, ik heb mij wel geforceerd, want ik heb dus wat afgezien van de warmte. Toch geforceerd om naar jeugdhuis de Wommel te fietsen. Om te gaan kijken naar Nocturnal, groep Nocturnal uit Duitsland. En dat was de zaterdag.
0: Ja.
1: En die, de bassist en de drummer speelden in hun zeer korte soundcheck, Ratchild van Iron Maiden. Dus ik dacht, weet je wat?
0: Ik heb het gehad.
1: Ik heb het al meegekregen. Iron Maiden. Hè. En dan dacht ik, oei. Dan speelde die het toch wel dat een basriefje dat ze allemaal spelen van Tool. Dat is Tool volgens mij.
0: Oké.
1: Dus ik dacht, oei, dat kan hier alle kanten op gaan, dat optreden.
0: Tool.
1: Tool Kloot of Iron Maiden. Maar zeg, er zijn echt nogal dingen. Ah nee, we hebben het nog niet over Beat gehad in de Ether waarschijnlijk. Dus ik ga nog gaan kijken.
0: Ik heb, met de drummer van Tool. Ik heb veel gezien de laatste tijd, ja.
1: Maar geen Nocturnal, ik heb u daar niet gezien.
0: Nee, sorry.
1: Was nogthans heel goed, vond ik. En moet ik wel zeggen, dan ben ik gaan teruggrijpen in mijn enthousiasme naar de plaatopnames, demo's en zo verder die op het schietijzer talrijk aanwezig zijn. Het is toch wel echt een groep die een live klank toch moeilijk vertaald krijgt naar de opname, heb ik de indruk.
0: Ja.
1: Misschien proberen ze dat ook niet. Maar ik vind, als ik de albums beluister, maar ik ben ook misschien wat te snel om er al te veel oordelen over te vellen. Dat is sowieso nooit goed, maar ik vind het dan precies ietsje meer typisch klinken of wat gewoontjes.
0: Ja.
1: En live had het toch wel een sfeer en een emotie, ja, dat mij wel heel goed afging eigenlijk. Hoewel dat de klank eigenlijk abominabel was, vond ik.
0: Ja, zou misschien wel geholpen hebben.
1: Stond er ook... Nee, ik moest er toch wel wat over zitten. Ze was ook zo een met een iPad dat aan het mixen was. Nou, weet het al. Hè.
0: Een soort van schiethuizer eigenlijk. Schiethuizer mix.
1: Ja, daar heb je me. Schiethuizer, dat is niet om muziek te mixen, hè. Dat is om muziek af te schieten. We gaan luisteren naar een nummer dat heel mooi was in hun optreden van Nocturnal. In jeugdhuis De Wommel op het Fort Fiesta Festival.
0: Zei jullie dat zelf zo? Nocturnal?
1: Nee, maar ik woon samen met een Duits vrouwtje. En ik was heel fier en ik had mijn t-shirt laten zien die ik gekocht had van die groep. En een spel is dan vaak van, kun je de groepsnaam lezen? Dat is toch vaak nogal onduidelijk.
0: Ja, geschriften.
1: En dan zei ze toch wel Nocturnal. En dan dacht ik, ja, eigenlijk klopt dit wel. En dan poetste ik mijn tanden met Colgate.
0: Reclame, maar
1: bestaan er meer.
0: Is het echt?
1: Ik weet niet. Plus niemand weet wat dat is hier, Colgate.
0: Nee, dat is iets anders.
1: Nocturnal speelde dus het nummer Merciless Murder. En dat was heel goed. Ah ja, en dat wou ik nog vertellen. Dat was speciaal. Is er al geweest in jeugdhuis, de Wommel?
0: Vroeger, hè.
1: We hadden zo een kamerje naast het podium en daar was eigenlijk heel net zo technofeest. Zo gaat er eigenlijk alle soorten volk doorheen. En die moesten ook allemaal langs de metal passeren om naar buiten te gaan. En de metalgasten moesten langs technofeest om naar de backstage te gaan. Dat was een heel toffe sfeer.
0: Mijn allereerste optreden in het openbaar dat niet een school was, was Jeugd en Zwammel.
1: Ja, ik heb er ook al eens opgetreden.
0: En dan had ik 2 Fender-gitaren bij. Ja. Dat is redelijk gênant eigenlijk.
1: Nocturnal Merciless Murder.

0: Jappa, Merciless Murder. Mooie alliteratie van Nocturnal, Duitse trashgroep.
1: Wow.
0: Dus ja, we spreken dat dan wel op zijn Duits uit, maar het is ook een Duitse groep, Nocturnal.
1: Mm-hmm.
0: Album getiteld Arrival of the Carnivore. Goeie titel toch? Uit 2005. En wie zegt Merciless Murder, zegt natuurlijk ook Merciless Death.
1: Hmm.
0: Ja, een moord.
1: Ja.
0: Als je iemand vermoord, is hij meestal wel dood. Ik denk altijd zelfs. En Merciless Death.
1: Ik was aan de Mercy Seat aan het denken natuurlijk.
0: Ja, maar we hebben al niet Cave gespeeld.
1: Of Mercy Full Fate.
0: Dat we het natuurlijk ook nog kunnen doen. Maar... Nu niet, maar... We spelen dus Merciless Death van Dark Angel. Mm-hmm. Op het debuutalbum We Have Arrived. Dat is zo'n album dat ze een beetje met de mantel der liefde bedekken. Dat kwam nog voor Darkness Descends. En veel van die nummers van Darkness Descends staan al eigenlijk op We Have Arrived. Maar dat is allemaal nog wat brakker en wat minder strak misschien. Maar dus ook wel heel charmant, vind ik. Een beetje een veredelde demo. Is al aan bod gekomen in het Kralenspel. De vaste luisteraars zullen zeggen, ah ja, inderdaad. We Have Arrived van Dark Angel. En we luisteren naar Merciless Death, dus in de eerste versie uiteraard, met op zang Don Doty.
1: Ja.
0: On écoute. Oh, Dark Angel.

0: Dark Angel, denk ik dat dat
1: ja,
0: is.
1: Met Merciless Death, de versie van op We Have Arrived, iets trager volgens mij dan op Darkness Descent. Maar ik vond dan weer de gitaarsolo op het einde heel charmant, maar je waart druk bezig met de volgende plaat klaar te zetten, denk ik.
0: Zo van, die volgende plaat, die gaat een beetje, die maakt een link met een eerder gespeelde plaat, of een eerder gespeeld nummer.
1: Vandaag?
0: Ja, The Carney.
1: Ah ja.
0: Dus dat is, nu weet ik ondertussen wat dat een beetje kan betekenen.
1: Ja, dat is een kermisreiziger.
0: Ik kon zelf van niks anders denken dan aan de muzikant van bij Duke Ellington. Ik denk dat hij een baritonsaxofonist is, Harry Carney.
1: Aha.
0: Ja, die namen bij Ellington. Het is niet dat je die per se altijd allemaal leest, maar hij zegt die soms ook al, soms bij een live concert met veel smaak. En dus dan blijft hij altijd aan Harry Carney.
1: En, Step right up. Klinkt al zo'n beetje gelijk de Carnival.
0: En voilà. We gaan een stukje luisteren uit een vroegere periode, zeer vroeg. Dat is hier in een reeks, volume 3, dus we zitten
1: reeks.
0: Nog maar in 1930 tot 1932. Dat is Duke Ellington, dat is compleet, van Django Reinhardt, is er ook zo een.
1: Weet je de complete verzameling?
0: Nee, ik heb alleen 1, 2, 3, denk ik.
1: Zijn er wel veel waarschijnlijk.
0: His recorded works in chronological order.
1: Zalig.
0: En we gaan luisteren naar iets, ja, misschien een lichter tempo, alleen een trager tempo is een keer. Lazy Rhapsody, een Ellington-compositie, een van de 2000 of zo. Soloisten Barney Bigard, Cody Williams, die gaat zingen. Duke Ellington zelf, Harry Carney, Johnny Hodges.
1: Gaat hem het aankondigen ook zelf?
0: Nee, sorry, ik was er nu zelf eens aan het proberen.
1: Ja, goed gedaan. Alle
0: Lazy
1: chance.
0: Rhapsody, wat welk jaar is dat? Dat is niet zo belangrijk.
1: 31.
0: Maar het is 1932, New York.

0: Lazy Rhapsody, Duke Ellington en Jeroen. We gaan afronden. Dan kunnen we nog even Thelonious Monk nog ook een versie van Duke Ellington laten spelen.
1: Ook van die Rhapsody?
0: Opgenomen. Nee, dat is Mood Indigo, Standard, Duke Ellington compositie. Gespeeld door Thelonious Monk met Oscar.

vandaag en volgende week aandacht voor een klepper. Bob Brookmeyer op valf- of ventieltrombone. Een wat ongebruikelijk instrument, ook in de jazz, maar niet in Kiss My Jazz. Hier in 1954 met Chet Baker en Bud Shank en een driekoppige ritmesectie, The Half Dozens.

Met jaren 50 doet Bob Brookmeyer het wel vaker met de zoetgevoelige Zoet Sims. Hierin Bing Crosby's Ghost of a Chance.

Bob Brookmeyer bij Zoet Sims was dat, januari 56. Een maand later, Zoet Sims bij Brookmeyer dan. En met nog een sprankelende pianist erbij, Hank Jones voor Lullaby of the

zijn dat Brookmeyer content was van Hank Jones. Later dat jaar neemt hij de pianist mee voor een geweldige sessie met gitaargenius Jimmy Rainey. Geen noot te veel.

Eind jaren 50 zal Bob Brookmeyer zijn draai vinden bij Jimmy Giuffre en zijn trio met Jim Hall. Kamerjazz, folk jazz, whatever, kiss my jazz. Dit zijn ze met The Swamp People.

20 jaar later zal dit als vernieuwend beschouwd worden. Toen vond het publiek er niks aan. Te jazzy voor de folkies, te klassiek voor de jazzcritici. Maar wel bloedmooi. 1959 is dit. Topsy.

In 1961 doet Broekmeyer een commercieel uitstapje en vervoegt hij het grote ensemble van de toen razend populaire Cannonball Adderley uit het album African Balls. En in een arrangement van Mel Ballisten is dit Bobby Timmons' This Here.

jacht arrangement van schuiftromboniste Melba Listen. Ze had eerder al voor Dizzy Gillespie en Randy Weston gearrangeerd. Anderen zouden volgen. Grote dame. Hier nog een keer met valve-trombonist Bob Brookmeyer bij Cannonball Adderley in West Montgomery's West Coast Blues.

Nog in 1961 vinden we Brookmeyer terug in het gezelschap van zijn oude makker Stan Getz. Tussendiens Bossa Nova exploten en copy-pastes in voor het vergeten album met de no-nonsense titel Recorded Fall 1961, waaruit van de hand van Brookmeyer de opener Minuet Circa 61.

Met minder succes dan Stan Getz, maar minstens even goed, zal Brookmeyer zich in 62 ook op de bossa nova storten. Met op gitaar Jim Hall en Jimmy Rainey. En, opvallend voor een LP die trombone jazz samba heet, met Brookmeyer voor één keer niet op trombone, maar op piano. Volgende week nog meer Bob Brookmeyer in Kiss My Jazz. Voor vandaag sluiten we af met Joe Bimsch, A Felicidade.

0: Dit was Kiss My Jazz, een uur lang retour à Liège. Met René Thomas, Jacques Pelzer, Bobby Jaspard en Sadi. Radio Centraal 106.7.
1: Wat doet papa nu?
0: Nu even niks niet meer. Sabiet is er. Huren is voor de buren.

Yeah, you could smoke a spliff as much as you like. Dit is Hunis de Buren. Dit is een verzamelplaat van Funkmaster Flex, de mixtape volume 2, 60 minutes of funky.

Ja, dat is weer niet verboden. Radio Centraal. Dit is Dr. Nico. Dieu de la guitare. Hun is verburen tot 6 uur vandaag.

Van een dubbele LP, Okay Jazz, de Loninvisa Years, 1956 tot 1961. Cha-cha del Zombo.

Dit is nummer Musica Telema. OK Jazz Orchestra. Onder leiding van François Luambo aka Franco.

Jazz, oké, jazz orkest, je hoorde nog Ciudad con Amalo, dit is Mbongo na Ngai Judas. Ik heb hier een plaatje gekregen van niemand minder dan de drummer van onder andere Nick Cave en de Bad Seeds. Ook de drummer, alleen Larry Mullins heet hem. Dat is een van zijn aliases, want hij heet eigenlijk Toby Dammit. Gedrumd bij de Stooges ook 12 jaar. Met hip-hop, Swans, Nick Cave. Die was in de platenwinkel van de week. We hadden wat platen geruild. Waaronder hier een dubbel LP van hem. Luther en Toby. De plaat heet Carni Sutra, maar is blijkbaar al het. Op cd gekomen, uitgekomen in 2002. Maar nu in 2026 is op een heel mooie dubbel LP. Ik heb geen idee wat dat voor muziek dat is. Dus we gaan find out zo dadelijk.

Yes, Larry Mullins was juist een biografie aan het lezen op Discogs. Heeft mij ongelooflijk veel mensen samengewerkt. Ook 10 jaar met de Stooges getoerd, van 90 tot 1999. Een paar albums opgenomen met hip-hop. Met Swans en nog many other people. Ook met de Residents. Residents heeft hem veel samengewerkt. En zei tegen mij, ja, deze nummer, deze song je willen like. Hombres Machos.

0: Yes, Hombres Machos van Luther en Toby. Hier komen we nummers van To the Five Boroughs van de Beastie Boys.
1: Oh, what are you saying?

Yes, New York, Nueva York, 72. Very nice album.

Christian.

Je hoorde daarnet de Gators met Gator Bait. Dit zijn de Vibrettes, Humpty Dump. Het volgende nummer is Mary Jane Hooper.

precies. Toch iets mis met de... met de plaat. Dit is... Jaloid. Met de plaat The Herbs of Dub.

Yes, dat was The Herbs of Dub van Ja Lloyd. Dit is een dubplaat van Keith Hudson. De 1981 album by The Dark Prince of Reggae is a true dub masterpiece. Playing It Cool heet die plaat.

Radio Centraal 106.7, Megahertz FM Stereo, Centraal op de Ever Plus met digitale radio Antwerpen. En streaming op www.radiocentraal.be. Dit is nieuws op dinsdag, nieuws met biologisch inslag. Nieuws om 6 uur.

een verrassende ecologische verandering, wijziging, trad op wanneer enkele puma's een klein natuurreservaat begonnen te frequenteren ten zuiden van San Francisco. De graasactiviteit van de herten nam af. De planten gingen zich herstellen, de plantengroei gingen zich herstellen. En er was een verschuiving onder predatoren zoals coyotes en vossen en dergelijke. De studie toont dat een krachtige voedselcascade, dus niet beperkt is tot ver afgelegen wildernis. Het kan ook gebeuren in kleine natuurreservaten op de drempel van de bewoning, van de menselijke bewoning. Een lange termijn studie heeft ontdekt dat zelfs occasionele bezoeken van enkele puma's een volledig ecosysteem kan hervormen. Onderzoekers hebben een kleine natuurreservaat onderzocht op de rand van de stad, ongeveer 45 kilometer ten zuiden van San Francisco. Ze ontdekten dat naarmate de activiteit van de puma's toenam, het gedrag van veel andere dieren ook ging wijzigen. De effecten gingen veel verder dan alleen de dieren, het wildleven. Er was ook invloed op de plantengroei en de algemene gezondheid van het landschap. De puma, of puma concolor, bleek dus meer in dat reservaat aanwezig te zijn. Hij verscheen meer op wildcamera's van Stanford's Jasper Ridge Biological Preserve tussen 2015 en 2020. In diezelfde periode zagen dus de wetenschappers een afname in de activiteit van de herten in vergelijking met vroegere jaren toen de puma's zelden of nooit gezien werden daar. Het overzicht van de vegetatie bracht een andere opmerkelijke verandering aan het licht. Dus de houtachtige planten die algemeen gegeten of beschadigd worden door de herten, waaronder jonge eiken, toonden tekenen van herstel en groei. De bevindingen werden gepubliceerd in Ecology and Evolution, wijzen naar een fenomeen dat gekend is als de voedselcascade, de trofische cascade, waarbij veranderingen aan de top van de voedselketen doorheen meerdere niveaus van het ecosysteem een effect gaan hebben, een soort rimpeleffect. Deze effecten worden vaak bestudeerd in grote wilde gebieden, wildernisgebieden, in bijzonder in welgekende voorbeelden, waaronder de wolven in het Yellowstone National Park. Maar dit nieuwe onderzoek suggereert dat gelijkaardige ecologische processen kunnen optreden in veel kleinere beschermde gebieden. In het verleden werden kleine natuurreservaten, zoals dat Jasper Ridge, vaak afgedaan als hebbende weinig ecologische waarde. Maar deze studie toont dat terwijl deze kleine reservaten dus verbonden zijn aan grote wildernissen, zoals het Santa Cruz Mountains, men toch opmerkelijke ecologische fenomenen daar kan waarnemen, zoals die trofische cascade, zegt Chinmay Sonawane, de belangrijkste auteur van de studie en doctoraatstudent in biologie in Stanford School of Humanities and Sciences. Het zijn dus niet alleen de gebeurtenissen in plaatsen zoals Yellowstone, ver weg van de stad en mensen. Er kunnen ook dingen gebeuren in kleine plaatsen die relatief klein zijn en meer stedelijk. Om de ecologische veranderingen in het natuurreservaat te onderzoeken, hebben onderzoekers informatie geanalyseerd, verzameld uit bewegingsgeactiveerde camera's en de overzichten van de vegetatie. Ze identificeerden twee types van trofische cascade. Eén daarvan betreffende de puma's, de herten en het plantenleven. Een relatie gekend als een tritrofische cascade. Het andere had een invloed op andere kleinere predatoren die het landschap delen met de puma's. Naarmate men ziet dat de puma-activiteit ging toenemen, zag men dat de coyotes en de vossen
minder frequent geobserveerd werden. Onderzoekers suggereren dat deze dieren waarschijnlijk het gebied vermijden of hun activiteitspatronen wijzigen om mogelijke ontmoetingen met de veel grotere predatoren te verminderen. Met minder coyotes aanwezig leken ook de vossen daarvan enigszins te profiteren. De vossenactiviteit nam toe, wat op zijn beurt mogelijk ook de activiteit van konijnen heeft verminderd, een van hun belangrijkste prooisoorten. Wetenschappers gaan aan dit soort van predatorgedreven gedragswijzigingen refereren als de ecologie van de angst. Het concept beschrijft hoe de aanwezigheid van een toppredator een invloed kan hebben op andere dieren, zelfs zonder dat ze daar direct deze dieren een predatorrelatie mee hebben. Het eenvoudig genoeg bewustzijn dat er een predator nabij is, kan wijzigen waar dieren gaan bewegen, wanneer ze actief zijn, hoe ze hun voedsel zoeken, en het creëert effecten die dus doorheen heel het ecosysteem zich kunnen verspreiden. Sommige van de lager niveau impact geïdentificeerd in de studie blijft nog wel niet onmiddellijk vaststaand. Het onderzoekers merken dat de schijnbare effecten op de vegetatie, de vossen en de konijnen ook beïnvloed zouden kunnen zijn geweest door omgevingsfactoren, zoals veranderingen in de patronen van de mist of de temperatuur. Maar de bewijzen die dus de puma-activiteit dus in verband brengen met veranderingen in de herten, de coyotes en hun gedragingen was veel sterker. Deze bevindingen belichten de ecologische belang van zowel toppredatoren en kleine beschermde gebieden. Volgens het onderzoek ziet men dat 82% van de beschermde gebieden in de Verenigde Staten kleiner zijn dan 5 vierkante kilometer. De stedelijke ontwikkeling blijft zich uitbreiden, dus deze kleinere natuurreservaten kunnen met toenemende mate een rol spelen in het ondersteunen van het wildleven en de plantengemeenschappen. Het in stand houden van sites waar een volledige gemeenschap van dieren aanwezig is, van predatoren tot prooi, en grondmiddelen, de hulpmiddelen voor de prooi, is zeer belangrijk, zegt Adolfo Dirzo, een van de auteurs van de studie, professor biologie Stanford. Van wanneer één puzzelstukje ontbreekt, en dat is typisch zo'n toppredator die grote gebieden nodig heeft en meer gevoelig is voor menselijk impact, ziet men dus niet langer een volledig functionerend ecosysteem. Onderzoekers weten dus niet waarom puma's gebruik zijn gaan maken van die Raspberry Ridge met meer frequente bezoeken. Een mogelijkheid is dat de vrouwelijke puma's het reservaat zien als een relatief veilige plaats om hun jongen op te brengen. Gedurende de studieperiodes hebben de camera's beelden gemaakt van een moeder puma met kittens. Ondanks het groeiende aanwezigheid zijn deze dieren geen permanente bewoners van het reservaat. De puma's in het Santa Cruz Mountains gebied hebben typisch territoria die tussen de 20 tot 170 vierkante kilometer bedragen. En Jasper Ridge is te klein om een eigen residente puma populatie te kunnen ondersteunen. Hoewel waarnemingen van puma's occasioneel koppen verzorgen in de pers in San Francisco en de omringende voorsteden, gaan de dieren over het algemeen mensen verwijden wanneer dat mogelijk is. Volgens Elizabeth Hadley, een van de auteurs van de studie, en Emerita Stanford, professor van biologie in de universiteit. Puma's zijn over het algemeen nachtdieren, wat betekent dat ze ook dus actief zijn wanneer mensen dat doorgaans niet zijn. Puma's hebben angst voor de menselijke geur en de menselijke geluiden.
En ze houden er ook niet van mensen te zien bewegen, zegt Hadley, die een vroegere directeur is van Jasper Ridge. Pumas gebruiken al hun zintuigen om mensen te kunnen vermijden. De mens blijft de belangrijkste oorzaak van de sterfte van de pumas, ofwel door de jacht, ofwel door verkeersongelukken. Duidelijk heeft de mens dus ook zijn eigen ecologie van de angst, zegt zij. De mens is eigenlijk de ultieme predator van nagenoeg elk landschap.

De meeste pandemies, ook bij de mens, beginnen wanneer een virus of een andere ziekteverwekker van een ene diersoort naar een andere over wordt gedragen. Bij de mens dus van dieren naar de mens. Hoewel omgekeerd waarschijnlijk ook wel gebeurt, maar dat, daar wordt minder over bericht. Vele wetenschappers denken dus dat bijvoorbeeld de pandemie van COVID-19 zo is in gang gekomen. Het virus verantwoordelijk voor de ziekte, het SARS-CoV-2, is zeer nauw verwant aan coronavirussen die worden aangetroffen in vleermuizen. Nu is er een team van onderzoekers van het UCSF, dat is Universiteit van California San Francisco, Quantitatieve Biowetenschappen Instituut, Icahn School of Medicine van Mount Sinai, het Instituut Pasteur en het Fred Hutchinson Cancer Center, die een opmerkelijk kleine genetisch verschil hebben opgemerkt, geïdentificeerd, die zou kunnen helpen verklaren dat sommige dierlijke virussen zich aanpassen aan mensen en ernstige ziekten kunnen veroorzaken. De bevindingen werden gepubliceerd in Cell, Host en Microbe, toonden dat het wijzigen van slechts één aminozuur in een coronavirus eiwit kan wijzigen hoe het virus interageert met het immuunsysteem van zowel vleermuizen als mensen, wat kan leiden tot zeer verschillende reacties op infectie. Om het proces te onderzoeken, hebben onderzoekers het SARS-CoV-2-virus vergeleken met RATG13, een zeer nauw verwant coronavirus dat vleermuizen gaat infecteren, maar dat, waarvan geweten is dat het dus geen mensen infecteert. Het team bestudeerde hoe elk virus interageert met immuuneiwitten in zowel mensen als vleermuislongcellen. Het werk was mogelijk door de eerste laboratorium gegroeide longcellijn ontwikkeld van de grote, dat is de hoefijzerneus vleermuis of zoiets? Ik denk het wel, ja. Een eiwit, viraal eiwit gekend als ORFB9, bleek daarbij dus zeer in het bijzonder belangrijk te zijn. Hoewel het SARS-CoV-2 en het RATG13 versies van ORFB9 nagenoeg identiek zijn, verschillen ze slechts in één aminozuur onder ongeveer 100 aminozuren in het eiwit. Dat kleine verschil gaat dus opmerkelijk verschillende effecten produceren. In menselijke longcellen ziet men dat het SARS-CoV-2-versie van het ORFB9 een belangrijk immuunalarmsysteem gaat uitschakelen, waardoor het virus zich meer efficiënt kan voortplanten. In de longcellen van de vleermuis echter gaat dat RATG13-versie een immuuneiwit activeren die ervoor zorgt dat het virus onder controle blijft. De bevindingen suggereren dat zelfs extreem kleine genetische veranderingen een invloed kunnen hebben of een virus beperkt blijft tot zijn natuurlijke dierlijke gastheer of de mogelijkheid verwerft om het goed te doen in andere soorten zoals de mens. Het verschil tussen een virus dat dus beperkt blijft tot vleermuizen en een dat kan overgedragen worden op mensen en catastrofische ziektes kan veroorzaken, kan dus dus het gevolg zijn van een kleine genetische wijziging, zegt Nevan J. Krogan, een van de auteurs van de studie. Door het in kaart brengen van deze interactie op eiwitniveau over twee virussen en twee soorten, kan men dus de moleculaire handtekening herlezen die het risico op een overdracht gaat voorspellen. Een soort van vroeg waarschuwingssysteem waar de mens mogelijk op zit te wachten. Het onderzoek biedt nieuwe inzichten in de moleculaire veranderingen die dierlijke virussen helpen zich aan te passen aan menselijke gastheren. Door het identificeren van specifieke eiwitinteracties die verband houden met de overdrachtsgebeurtenissen, kunnen wetenschappers dus beter herkennen welke virussen het potentieel hebben om dus tussen soorten over te springen, voordat dus zo'n toekomstige uitbraak gaat in gang gezet worden.

Wetenschappers ontdekten dat waterstofradicalen die worden gegenereerd door intense ultraviolet belichting. Dus de zeer koppige PFAS, chemische, voor altijd chemische stoffen toch kunnen afbreken zonder bijkomende chemische stoffen toe te voegen. Een doorbraak die een sleutelmechanisme aan het licht brengt, die kan leiden tot een groener en meer efficiënte technologie door het permanent vernietigen van deze vervuilende stoffen. Dus die PFAS, de eeuwige chemische stoffen, zijn onder de meest koppige vervuilende stoffen die wetenschappers op dit moment het hoofd moeten bieden. Omdat deze componenten uitzonderlijk stabiel zijn, kunnen ze in watervoorzieningen, ecosystemen en zelfs in het menselijk lichaam aanwezig zijn voor tientallen jaren. Hun weerstand heeft dus de PFAS-vervuilingen een groeiend milieu- en publieke gezondheidsbezorgdheid doen worden over heel de wereld. Nu hebben wetenschappers echter een belangrijke aanwijzing gevonden die kan helpen de inspanningen te verbeteren om deze chemische componenten toch te verwijderen. Een nieuwe studie toonde dat PFAS afgebroken kunnen worden met intense belichting zonder de nood voor bijkomende chemische stoffen. Nog belangrijker, de onderzoekers identificeerden het sleutelproces verantwoordelijk voor de afbraak. Het team ontdekte dat waterstofradicalen, hoge reactieve deeltjes die worden gemaakt uit water wanneer blootgesteld aan zeer krachtig ultraviolet licht, een centrale rol spelen in het vernietigen van PFAS-moleculen. De bevindingen gaat eerder ideeën over hoe PFAS-afbraak optreden ook in vraag stellen. Vroegere studies hebben zich voornamelijk toegespitst op andere reactieve soorten als de belangrijkste drijvende kracht voor het proces. Door nu de waterstofradicalen als belangrijke kracht aan te wijzen, hebben wetenschappers een duidelijker beeld van de scheikundige processen betrokken in de afbraak van PFAS. Dit inzicht is belangrijk, omdat exact weten wat de vernietiging van PFAS drijft, onderzoekers kan helpen meer efficiënte behandelingstechnologieën te ontwikkelen. Waterstofradicalen zijn zeer reactief en in staat om de PFAS-moleculen aan te vallen. Durende dat proces gaan ze dus gradueel de fluoratomen verwijderen, waardoor de componenten in kleinere substanties worden opgebroken die minder weerstand kunnen bieden in de omgeving. Onderzoekers ontdekten ook dat de reactie het best werkt onder hoge energie ultraviolet licht, in bijzonder bij golflengte onder de 300 nanometer. Volgens de associate professor Zongsu Wei van Aarhus Universiteit, die de studie geleid heeft, biedt de ontdekking waardevolle richtlijnen voor toekomstige technologische ontwikkeling. Men weet dat PFAS extreem stabiel zijn omwille van de sterke koolstof-fluorbindingen. En de afbraak van deze verbindingen is de belangrijkste uitdaging. Door het identificeren van waterstofradicalen als een dominante drijvende kracht, heeft men nu een duidelijkere richting hoe men meer efficiënte en instandbaar houdende technologieën moet ontwerpen om uiteindelijk dus die chemische componenten te vernietigen, in plaats van ze gewoon te verwijderen uit waar ze zijn. Merkt op dat veel huidige benaderingen niet echt het PFAS-probleem oplossen. In plaats daarvan worden de chemische componenten vaak van één locatie naar een andere gebracht. Op dit moment zijn er veel technologieën die de PFAS uit water kunnen filteren, maar ze niet elimineren. Het echte doel is dus afbraak, om de moleculen volledig af te breken. Het verstaan van het mechanisme is essentieel als men dat wil bereiken op een groene en toch opschaalbare manier. De onderzoekers waarschuwen dat de nieuwe bevindingen niet een onmiddellijke oplossing bieden. Het afbraakproces blijft relatief traag en intermediaire componenten kunnen zich vormen naarmate de chemische stoffen worden afgebroken. Maar het identificeren van de belangrijke drijvende kracht achter de afbraakreactie vertegenwoordigt een belangrijke stap voorwaarts. De ontdekking biedt wetenschappers een kritisch stukje informatie dat de ontwikkeling van meer efficiënte PFAS-behandelingstechnologieën kan versnellen. Uiteindelijk
Suggereert de studie dat zelfs sommige van de wereld meest persistente vervuilende stoffen toch een kwetsbare plek hebben wanneer onderzoekers de chemische componenten goed genoeg verstaan om hen direct als doel te gaan hebben voor een afbraakreactie.

Radio Centraal 106.7 MHz, 7 stereo, centraal op DAB Plus met digitale radio Antwerpen. En streaming op www.radiocentraal.be. Dit is Oikos, het programma over wat de natuur zal in huis heeft. Met dat staat het gerecycleerde muziek.

Onder de grond is er een groot netwerk van schimmels dat zeer stilletjes een ondersteuning biedt van het plantenleven en een belangrijke rol speelt in het regelen van het klimaat van de planeet door het helpen verwijderen, of het vasthouden tenminste van koolstof in de bodem. Nu hebben onderzoekers voor het eerst een globale kaart ontworpen met daarop dus die aantoont waar die ondergrond schimmelnetwerken gevonden worden en hoeveel ervan bestaan over heel de wereld. De studie werd gepubliceerd in Science en heeft zich toegespitst op de arbusculaire mycorrhizale schimmels. Dus boomvormig vertakte mycorrhizale schimmels. Een groep van schimmels die partnerschappen vormt met de meeste planten op aarde. Naast het onderzoek hebben wetenschappers dus een interactieve visualisatie opgesteld die gebruikers toelaat om de opmerkelijke schaal van dit verborgen ondergrondse infrastructuur te onderzoeken. De kaarten daarvan wordt gedacht dat ze, of verwacht dat ze onderzoekers en beleidsmakers zal helpen identificeren welke gebieden zijn waar die ondergrondse schimmelnetwerken het goed doen en die mogelijk dus onder bedreiging zouden kunnen staan. De belangrijkste bevindingen van de studie zijn dus de bovenste delen van de bodem over heel de wereld bevatten naar schatting een 110 biljard kilometer dus arbusculaire mycorrhizale schimmelnetwerk dat bestaat uit draadachtige structuren, de zogenaamde hyphae. Die afstand, dus 100 biljard van de kilometer, dat is ongeveer een miljard keer de afstand van de aarde tot de zon. In graslanden vindt men ongeveer 40% van die arbusculaire mycorrhizale schimmelinfrastructuur van de aarde. In het bijzonder ziet men zeer dense netwerken in de overstromingsgraslanden van Zuid-Soedan, de Everglades in Florida en het Tibetaanse plateau. Die arbusculaire mycorrhizale schimmelnetwerken zouden naar schatting 4 miljard ton CO2 in de bodem vastleggen elk jaar. Dat is het equivalent van 11% van alle door de menselijke activiteit uitgestoten koolstofdioxide per jaar. Grote landbouwgebieden hebben ongeveer 50% lager netwerkdensiteit gemiddeld dan dus niet bewerkte grond. Onderzoekers waarschuwen dat deze minder dense schimmelnetwerken en de mogelijkheid van de bodem om koolstofcyclus voedingsstoffen op te slaan verminderen en dat daardoor de bodem ook minder omgevingsstress kan weerstand bieden. Dus die arbusculaire mycorrhizale schimmels vormen mutueel ten goede komende relaties met nagenoeg 70% van de plantensoorten over heel de wereld. De planten gaan de schimmels met koolstof, koolwaterstoffen geproduceerd door fotosynthese aanbieden, terwijl de schimmels de planten voorzien van voedingsstoffen en water. Deze ondergrondse netwerken zijn dus een levende infrastructuur die helpt de ecosystemen helpt zich in stand te houden en koolstof in de grond opslaan. In 2025 hebben onderzoekers een globale analyse van de ondergrondse mycorrhizale schimmeldiversiteit opgesteld en gepubliceerd in Nature. Toen is er een digitaal platform gelanceerd, het Underground Atlas, om te helpen biodiversiteit hotspots te identificeren onder het aardoppervlak. Tot nu echter hadden wetenschappers nog geen poging gedaan om dus de fysische densiteit en wereldwijde distributie van die arbusculaire mycorrhizale schimmelnetwerken in kaart te brengen.
Om de nieuwe kaart te bouwen hebben de onderzoekers metingen samengebracht van meer dan 16.000 bodemkernen, boorkernen, verzameld over heel de wereld. Dan heeft men machine leermodellen gebruikt die omgevingsgegevens van woestijnen, tundra, wouden en andere ecosystemen hebben geïncorporeerd om dus de schimmelnetwerkdensiteit te voorspellen in gebieden waar directe metingen niet beschikbaar waren. Samen met de Physics of Behavior Group van het Amolf Onderzoek Instituut heeft het team robotbeeldvorming gebruikt om meer dan 300.000 levende arbusculaire mycorrhizale schimmel hyphae te analyseren die in laboratoriumomstandigheden werden gegroeid. Ja, zo, dat is dus de Vereniging voor de Bescherming van Ondergrondse Netwerken, nog niet vermeld. Die werden in het laboratorium onderzocht. En het combineren van al de gegevensbronnen liet de onderzoekers toe te schatten zowel de totale lengte als de massa van de globale netwerken. De analyse suggereert dat de arbusculaire schimmelnetwerken zich voor, als men ze allemaal achter elkaar zou leggen natuurlijk, over een afstand van 110 biljard kilometer zouden uitstrekken en ongeveer 300 megaton koolstof bevatten. Dat is ongeveer 4 tot 6 maal het gewicht van alle levende mensen. Het is dus zeer moeilijk om het belang en de enormiteit van deze schimmels te overschatten, zegt auteur Dr. Justin Stewart, die deel uitmaakt van de Vereniging voor de Bescherming van Ondergrondse Netwerken, Society for the Protection of Underground Networks, afgekort SPUN. Dus in één theelepel bodem, grond, kan tot 10 meter van zo'n mycorrhizaal netwerk zitten. Wetenschappers beschrijven die mycorrhizale netwerken vaak als een van de circulatorische systemen van de aarde, omdat ze koolstof, voedingsstoffen en water door ondergrondse ecosystemen bewegen. In gezonde bodems kunnen deze schimmelnetwerken dus de efficiënte bereikbare of nuttige oppervlakte van plantenwortels tot 100 keer vergroten en 80% van de fosfornood van planten voorzien. Met dus het verschijnen van nieuwe technologieën in hoge resolutie beeldvorming, machine leerprocessen en robotleerprocessen start men dus aan het licht te brengen wat lang verborgen heeft gezeten onder onze voeten, zegt een van de auteurs van de studie, Dr. Corentin Bizot, een Amolf biofysicus. De mens leert nu hoe de complexe lichamen van die netwerkvormende schimmels voedingsstoffen transporteren en helpen het klimaat te reguleren. Om de resultaten te helpen visualiseren, hebben de wetenschappers samengewerkt met de prijswinnende gegevensvisualisatieontwerper Moritz Stefaner om die mycorrhizale infrastructuurkaart te maken. Dit project biedt de meest gedetailleerde globale visie op dus dat schimmelinfrastructuur van de aarde. Schattingen werden uitgerekend voor elke vierkante kilometer van landoppervlak, met uitzondering van de ijskappen en gebieden waar de gegevens onvoldoende waren voor betrouwbare voorspellingen. De gegevens achter de kaart zijn publiek beschikbaar en geeft regeringen en andere besluitmakers nieuwe gereedschappen voor het opvolgen van de gezondheid van die ondergrondse schimmelgemeenschappen. Het werk bouwt voort op vroeger onderzoeken gepubliceerd door verschillende van dezelfde auteurs in Nature. In deze studies wordt bestudeerd hoe mycorrhizale schimmels en planten hoog efficiënte systemen maken voor het uitwisselen van koolstof en voedingsstoffen. Wetenschappers hebben de koolstofbewegingen door deze levende netwerken kunnen meten met snelleden die dus iets als men dat als de mens daar zou gaan kijken in dat netwerk zouden aanvoelen als 400 km per uur.
De nieuwe studie bouwt voort op werk door het onderzoeken hoe deze stromen op een planetaire schaal opereren. De onderzoekers hebben dus ook gebieden van bezorgdheid kunnen identificeren. De netwerken in landbouwgewasgebieden zijn slechts de helft van deze in wilde ecosystemen. Op hetzelfde moment ziet men dat wild grasland ongeveer 40% van die arbusculaire mycorrhizale biomassa bevat. Ondanks hun belang blijven graslanden de minst beschermde ecosystemen op aarde en worden ze steeds meer omgezet in landbouwgebied met een snelheid die viermaal deze bedraagt van de omzetting van wouden naar landbouwgebied. Deze bevindingen ondersteunen vroegere onderzoek wat tonen dat 95% van de biodiversiteit hotspots voor de arbusculaire mycorrhizale schimmel zich buiten beschermde gebieden bevindt. Voor evolutionair bioloog Dr. Toby Kears, een van de directeurs van het SPUN, is het groeiende bewijslast van de groeiende aantal bewijzen een aanwijzing voor de nood om schimmels op te nemen in klimaat- en beschermingsplannen. Schimmels worden steeds meer aan de kant gelaten in klimaat en bescherming. Dat heeft veel te lang geduurd. Het is tijd om dat traject bij te stellen. De mycorrhizale schimmels hebben het leven op aarde gedurende honderden miljoenen jaren vormgegeven. Maar de wetenschap verstaat nog altijd te weinig over hoe de infrastructuur van deze levende transportsystemen verdeeld is over de planeet. Deze studie is een goede stap naar het inzicht hoe deze planetaire circulatorische systemen optreden en suggereert manieren dat men beter met schimmels kan werken om helpen veel van de zich ontplooiende uitdagingen van onze tijd een hoofd te bieden, van voedselveiligheid tot klimaatswijziging, klimaatopwarming. De nieuwe kaarten brengen de uitzonderlijke schaal van de ondergrondse schimmelnetwerken van de aarde aan het licht, maar ze werpen ook een licht op de grote hiaten in de wetenschappelijke kennis. Grote gebieden van de wereld blijven niet gesampeld. En dat biedt een richting voor toekomstig onderzoek in een van de meest belangrijke en minst zichtbare ecosystemen

Tijdens de zomerzonnewind de verleden week kwamen er verschillende heel boeiende albums uit. Onder andere deze Quindecennial, een compilatie met 108 nummers door het label Noctivagant om hun 15-jarig bestaan mee te vieren. We hoorden Maris Anguis met Dominus Noctis. En dit komt ook uit die laatste plaat van African Imperial Wizards, Sarahunia, Dan Kortman Remix.

Brotherhood of Sleep is een van de vele muzikale projecten van Bart Piet. Het album Devotional Hymns to the Brilliant Flaming Sun dateert intussen van 2 jaar geleden. We spelen de titeltrack.

Jobs Word van Position Normal kwam uit hun cassettealbum. En dit is Paleo Wolf. Het album Matar verscheen verleden maand. En het brengt ons terug naar een tijd voordat alles begon. Het duwt de grenzen van onze waarneming verder naar de oer-archetypische menselijke kern die zich onder de lagen van de moderniteit verbergt. Intens en rauwkrachtige trommels kanaliseren je energie in een gefocuste straal en shamanistische gezangen met voorouderlijk gegrom werpen je uit je kwetsbare comfortzone. We luisteren naar... Even kijken. Tauta.

The Path of the Shaman is een splitalbum van Emeya Sam met Undir Heimar, oorspronkelijk uitgebracht op Black Mara, maar tijdens de solstice heruitgebracht op Noctivagant met enkele extra nummers. Geen nieuwe nummers, maar wel een heel goed van Emeya Narkax, de Shaman, Threefold Gate.

De tweede compilatie van Music Analysis Discussions Records 9, Sinto 9 met Undergrowth. En dit komt ook uit die compilatie van Quintessential van Noctivagant Club met Rituals of the Haunting Machine.

Sun God, dat was Gally Bagger uit de Cold Spring compilatie. Hail Be You, Sovereigns, Leaf and Dear, Dark Britannica 3. In She Who Breathes Life, uitgebracht op 27 februari, wekken Nemeweer en Carol Sanders een echte boek van de dodenspreuk op uit een Tutankhamon-masker. Gezongen in het oud Egyptisch en met de rituele instrumenten zoals de trompet van Tutankhamon, combineert deze unieke samenwerking etherische oude magie met de betoverende, zielsroerende intensiteit van Carl Sanders' elektrische gitaar om de beschermende kracht van de godin Asef of Isis op te roepen. Gecreëerd in samenwerking met en begeleid door het baanbrekende onderzoek van Egyptoloog.

Code of Oblivion, of de Oblivion Code, is ook een album van Maris Angwis dat tijdens de solstice van verleden week uitkwam. Een episch verhaal ontvouwt zich, gesitueerd op een planeet aan de rand van een sterrenstelsel. Een karmozijnrode woestenij daarachter rijst een kolossale stad op met een cluster zwarte torenspitsen, overblijfselen van een oude mechanische beschaving. Waarheden liggen begraven in het zand en een code verzegeld tussen de sterren. Tegen een rijk dat samenzweert om de troon van de goden omver te werpen, staat een eenzame jager om de code van Oblivion los te laten. We luisteren naar The Last Bounty.

Nog een prachtig album dat tijdens de laatste midzomer verscheen. Theriomorphic Temples van Alone in the Hollow Garden. We luisteren naar Kiss of Tiamat, Devotional Mix.

Alweer Maris Angewis, ditmaal uit haar album Titans, de opening track Tantarus. En dit zijn Of Earth and Sun, Coil of Fire komt uit Endless Descent into Oblivion.

En het is weer tijd voor Grow Your Own op Radio Centraal. 106.7 FM. En naar aanleiding van de 14 juillet party die op 12 juillet zal doorgaan, zoals je net kon horen op de jingle, spelen we vandaag in Grow Your Own Franse muziek. Want ik ben ook als gast uitgenodigd met wat Frans materiaal op de party van de radio. We beginnen dit programma. En begonnen dit programma met Jean-Claude Vanier. Theme 504 hoorde je zo net. En nu Je m'appelle Géraldine. Jean-Claude Vanier, natuurlijk bekend voor zijn muzikale ondersteuning bij de muziek van Serge Gainsbourg.

0: The King Set.
1: On a perdu un président et avant c'était Helen Leroy. Amérique, appelle-moi. We gaan voort met nog een geweldig nummertje. Namelijk eentje van Zanini. Zanini ken je waarschijnlijk wel van Tu veux ou tu veux pas. Dat dan ook weer bekender was door niemand minder dan Brigitte Bardot. Maar Zanini heeft ook zijn eigen flauwekul. Hoe kan het ook anders? Zoals deze. À quoi ça sert?

0: First National City Bank.
1: New York, USA. En dat was natuurlijk Gainsbourg. Gainsbourg Percussion was het EP'tje. En weet je wie er echt geen zin in hebben? Rivière et Bourgeois. J'ai pas envie.

Frankrijk heeft geweldige nummers gemaakt. Zoals deze van Richard de Bordeaux, L'Enzyme Glouton. En die andere van Jean Constantin. Le piano chinois. Ja, en zo komt er nog eentje van Kiki. Kiki zingt over les grenouilles. Daar is hij dan, Kiki, les grenouilles.

En met Brigitte belanden we aux années 70. En er mag wat Brussels bij. Veronderstel ik, popmuziek van Plastischke.

0: Klasse Rus. Kellef.
1: Die Russen, ik weet het. Dat was Brussels, plastisch kuilen, popmuziek en het nummer heb je waarschijnlijk wel herkend van Bonnie M. Tijd nu voor nog een andere Brusselse. Nee, het is niet van Brussel, haar een tunnel is van Brussel. Vroeger was ze bekend voor haar show Cacao, nu is ze bekend voor haar tunnel. Barones Annie Cordy.

Deze waar ik eigenlijk helemaal niet op zitten. Ik ga hem ook gewoon afzetten. Die staat nu voor Drew Harris. Oorspronkelijk nog bekend geworden als Joske Harris met Break Dat Kot Af. En we hadden hem nog allemaal van fantastische Vlaamse songs. Maar hij vertaalde af en toe, zoals deze. Oorspronkelijk is het Geen Comedy Lady, geloof ik. Chirpy Chirpy Cheep Cheep. En dat werd nu in het Frans. Un Africain à Paris. Waar kom je ze anders tegen?

Kunnen we dit programma nog redden? Na Dave met C'est trop beau, een Nederlander in Frankrijk die het erover heeft dat het leuker is om elkaar lief te hebben in plaats van elkaar te verscheuren. Ja, een mooie tekst, een heel mooie tekst.

dodo, metro, boulot, dodo. Eddie Mitchell, samen met Zoo. Je hebt de band waarschijnlijk wel herkend als je Zoo kent. Een fantastische Franse progressieve rockband. We kunnen het programma misschien nog een beetje redden met muziek als deze van Les Benjamins. Yes, I go. Anders moet ik het ook maar aftrappen.

Les hamsters et Georgie Girl. En de hamsters, die hou je niet tegen. Je hoort het, ze gaan gewoon door. Maar er wordt plaatsgemaakt voor Delicia. Delicia, de zus van Adamo. Ook zij had het in haar bloed en kon het niet laten om muziek op te nemen. Ah, pauvre Jessie. Het spijt me, Jessie, maar...

Goedenavond, u luistert naar de RKC op Radio Centraal. We zitten in de vierde en laatste week van ons muzikaal WK. Dus de laatste 12 landen. Deze was natuurlijk Argentinië. Astor Piazzolla. Begin dit jaar heb ik iets geweldig goed Congolees ontdekt in de Trix. De volledige bandnaam is Kingolo Kinyata. Ze vallen onder wat men Congotronics noemt. Dat is de beweging in Kinshasa die muziek maakt op eigenlijk een hoop gerecycleerd materiaal. Een bezemsteel met een snaar op, letterlijk. De basdrum van de drummer was eigenlijk een tv waar ze nu een liedplaat hadden tegengevezen. Een hoop percussiedingen dat echt blikjes en flessen en zo waren. Een basgitaar met twee snaren. Van onderdelen dat eigenlijk geen basgitaar niet meer was. Maar daarmee maken die mannen dus deze.

Uit Colombia was dat de geweldige Abelardo Carbone. Muevela. En die drive, dat ritme, dat heb je waarschijnlijk wel herkend. Het is hij die het gepikt heeft. Dat was van begin jaren 80. En I Feel Love is van een paar jaar ervoor. Van Colombia naar Ghana. Dit is Wofa Roxon. En Menyame Boa Me, als ik dat juist uitspreek.

0: El maestro.
1: Heeft zelf afgekondigd eigenlijk. El General was dat met El Maestro. El General was een van de grondleggers van de reggaeton. De man komt uit Panama. En die zaten ook op het WK. Of zitten er nog op, dat weet ik niet. Voor match uit informatie en doelpuntensaldo's en schema's moeten er de gespecialiseerde pers. Of het dichtstbijzijnde café. Engeland. Daarvoor heb ik Keith Hancock bij. Misschien wel met iets over voetbal. Lousy timing.

Deze funky vibes kwamen uit Jordanië. Dat is Misral van de band Autostrad. En dat betekent inderdaad autobaan. Het logo van de band is zelf en is die plaat van Kraftwerk. Rafi Napzada. Dat is een half Afghaan, half Oezbeek. Maar sinds dat het zo goed gaat in Afghanistan, woont hij grotendeels in Oezbekistan. En die heeft zo'n soort van Oezbekistan's Got Talent gewonnen met deze nummer.

Dat was Salonsky Bechari met Rukavice, de volksdans uit Kroatië. Het volgende zijn Algerijnen, maar ze maken het mij gemakkelijk. Het is de band Imrahan met het nummer Imrahan van het album Imrahan. Soms is het simpel in het leven.

Corrupto zou het lijflied van meneer Infantino kunnen zijn. Maar het is eigenlijk een song van Terracotta, een band uit Portugal. We zijn terug bij Colombia aanbeland. Los Warahuaco. Dit is La Tuna.

Dat was de heer Ruben Blades met Ganas uit Panama, uiteraard. En we hebben ook al de tweede helft klaarstaan voor Portugal. Deze is, hoe heet hem eens? Antonio Zambujo met Bejos de Fogo.

0: Dat was Aziz Maraka. Aziz Maraka is een Jordaniër van Palestijnse afkomst. Die trouwens in Istanbul woont ondertussen. En deze was het nummer Mafi Minik. Ik heb nog iemand uit Algerije bij. Souad Massi. Dit is van haar jouw lidi.
1: MashaAllah, daar gaan we naar het trub. En doen we het zo. En de afroep om het zondag. El Vaida, Orb Tuhalkum, Janna. De waarde ook om inshallah, daar gaan we naar het trub. En de geek, hoe bij de tamadi. Hoe bij de steden, de afstand.

Ondanks wat zijn naam zou vermoeden, kwam Francis Kenya uit Ghana. Aan de titel ga ik mij niet wagen. Het zijn veel vreemde letters na elkaar. Wie hebben we nog? Ah ja, we hebben nog een stukje uit Congo. Die ze zeggen toen het nog Zaïre heette, even. Deze is een groep Minzoto ya Zaïre. Dat betekent de sterren van Zaïre. Mfurma, als ik dat juist uitspreek.

0: Hij is helemaal voor in de mood. Richard Thompson, I Feel So Good. Een paar weken geleden nog. Geweldig goed in de Roma trouwens. Ik heb speed nog een Oostenrijker voor u klaarstaan, maar eerst een stripje reclame.
1: Et on est parti avec la nouvelle bande sonore pour le 14 juillet cette année-ci à un festival le dimanche 12 juillet au Café Tati avec Rue.

was de zeer jonge Joe Zawinul bij de toen al niet meer zo jonge Ben Webster. Joe Zawinul, geboren in Oostenrijk. Vandaar dus. Daarna nog veel fusion en zo gemaakt. Het is middernacht, dus we zitten aan de laatste. We hebben nog één plaat uit Argentinië. Daar waren we begonnen, dus daar sluiten we mee af. Volgende week gaan we eens een overzicht beginnen van de mensen die deze half jaar van dit jaar niet overleefd hebben. Maar eerst nog even Mercedes Sosa. Slaap wel.

0: initiëren om van die gast te gaan leren. En blijkt ook dat dat een pure gast was die van straat kwam inrichten. Ja. Er was niet een of de ander die een boekje gelezen had en die dat iets ging vertellen.
1: En die kreeg hier kosten in wonen.
0: En die kreeg hier kosten in wonen. Ja, ja.
1: Ja. Die werd daar door de eigenaar van de dansschool geplukt.
2: Een Antwerpse dansschool-eigenaar. Ja. Ja. Die is naar Ginter gegaan om daar iemand te zoeken dat hij niet wilde doen. Ja. Wat heeft die mens bezield?
0: En dat was in navolging van de film Beat Street. Mm-hmm. Omdat Beat Street begon de rage rond breakdansen. Maar ja, er moest een breakdanser hebben om te kunnen lesgeven. En die zegt, hey, ik heb hier misschien een neef Mert. En die is iemand gaan halen in de Bronx en die heeft hij nog ingebracht. Die stond in de gazette. En je zit van Antwerpen met je dingen, dat je daar les kon gaan volgen. En wij zagen dat. Zeg, hey.
2: Maar en jullie waren terwijl al op jullie zelf bezig?
0: Wij waren al een beetje op ons eigen bezig.
2: En dat zag er dan uit als in jullie...
1: Heel amateuristisch, hoe zeg je het eruit?
2: Ja, maar jullie, waar zagen jullie... Het voorbeeld waren dus die breakdance films.
0: En clips, een paar clipjes. Ja. Maar dat, ik zal zeggen, dat waren geen 10 clips. Dat waren twee films en een paar clips.
2: En MTV, van MTV was hier ook nog geen sprake.
0: MTV is later begonnen.
2: Dus je hebt... voilà, dat is pas 7 of 88 hier. Hè. Dus waar zag je die clips?
0: Ja, op Top-Op, wat was dat allemaal wat je had? Je had dan ook dat programma waar je er straks nog iets over gestuurd hebt, HJP, HJP, op Frankrijk. Dat had ook op wat is dat, zondagsmiddag?
1: Zondagmiddag met Sydney, en dat was eigenlijk een heel belangrijk programma, want die kreeg zendtijd op TF1, denk ik. Dus een grote zender. En uiteindelijk haalde die Bambaataa binnen, Herbie Hancock, zelfs Madonna. Die paste in dat concept. En er was altijd een combinatie van
0: de Breakers, de dingen, Rocksteady Crew, dus de crews vanuit de States die toen al bekend waren. En in de films altijd, liet die dan weer komen. Dat was ook elke keer zo'n klein wedstrijdje voor lokale gasten. Dus dat was iedereen die met hiphop een beetje geïnteresseerd was, die keek naar HJP, HJP.
2: Ja, oké. Okay. Ja. Dus daar zagen jullie die dingen voor het eerst. Hoe zagen jullie eigen moves er op dat moment uit? Baseerden jullie... Namen jullie die dingen op? Of hoe ging zoiets? Hoe oefende daarop? Je kunt het niet pauzeren.
0: Het was gewoon proberen en doen. En elkaar upliften. Als je met twee of met drie zijn, dan kunnen we elkaar doen. En kunnen ze zeggen, dat trekt erop. Dat is al beter. En van het een kwam het ander. Hè. En dan kwam er nog eens iemand anders tegen en die gaf dan daar een beetje les en die kon dan daar. Maar Margo gaf toen een klein beetje les in dat balletschooltje daar in de Mercatorstraat. Of onder Mercatorstraat. En dan kwam er af en toe in een club kwam er ook al eens iemand tegen die een beetje kon. En dan komen we gewoon zelf een show maken. En Fresh 2, onze eerste show in Niel. Huh?
2: Ja. Jullie hebben er ook mee opgetreden voor die lessen met die Amerikanen hebben plaatsgevonden.
1: Ja.
2: Oké, en hoe is dat gekomen?
0: Ja, gewoon proberen. Hè. Iets in elkaar steken en proberen ergens een plus te versieren.
1: Het is dat, we gingen overal aankloppen van wij willen hier een show doen. En ik weet niet of dat tegen betaling was, waarschijnlijk niet.
0: Nee, dat is gewoon... Dat was eigenlijk in het café van Patricia Gevalder.
1: Netwerk.
0: Ja. Dat was dat, de eerste show. En dan waren er gasten van Bomen, die wilden battelen. Ik weet nog dat ik thuis die show mijn broek heb gezegd.
2: Dit is tijdens het eerste concert.
0: Dat was de eerste show. Was dat, dus,
2: Fresh 2. En zorgde u al voor de beats op dat moment?
1: Nee,
2: niet?
1: Toen
2: niet.
1: Dat
2: was dus met een track die je afspeelde van bestaande...
0: Maar was toen Manu Dibango, Adele Dance. Was dat toen. Waar wij op dansten.
2: Oké.
1: Okay. Ja, het zakje.
0: Daarom heb ik dat in die dingen gebruikt in die story. En de hele dans van Manu Dibango. Maar we hebben ze wel bezig met een soort van vrije radio ergens. Waar je ook elke keer nog funk en electrofunk en weet ik wel aan het spelen wordt. Maar ik weet niet meer wat dat was.
2: Je hebt op een van de radioprogramma gemaakt.
1: Ja, ik heb... ik weet dus niet meer welke radio dat was. Ik weet wel, het was ergens in de Kernotstraat. In Berchem?
0: Ik weet het niet.
1: Ja, ergens in de Kernotstraat heb ik ook... Oké, maar dat was eerder dance, denk ik, en veel minder hip-hop.
2: Radio Centraal stond nog niet op jullie radar. Er is hier wordt hier wel gezegd dat ook hier heel vroeg is gespeeld geweest, hip-hop.
0: Ik denk dat een van de eerste de Pierre was.
2: Ja, of DJ Didier, was nog iemand die ervoor...
0: Die heb ik zelf nooit gekend. En dan weet ik dat wij zelf een programma hadden, ik denk op maandag of dinsdagavond. in de vooravond, de BAMP noemde dat, en dat was dan Bob Baten die dat dan toen eigenlijk zo'n beetje dat programma onderhield.
2: Dat is al wel dan, later, dat is begin jaren 90.
0: Dat is al later, ja. En dan hadden de DICE en die andere gasten die al eens voorbij kwamen. En dan, en dat was wel een leuk programma.
2: Ja. We gaan nog even bij dat begin, of zo diep mogelijk proberen diggen in het begin. Die Amerikaan die naar hier werd gehusteld voor kost en inwoon, hoe is dat verlopen? Heeft dat een aantal andere mensen aangetrokken die dan eigenlijk samen een scene zijn beginnen vormen, een hip-hop scene? Of hoe is dat?
1: Ja, eigenlijk wel. Hè. Uiteindelijk, als je kijkt naar de basis, draait het rond Bader. En je kwam van de Bronx Breakmasters en daarom heette ons clubje de Antwerp Breakmasters, heel origineel. Maar dat trok wel aan. Ik denk dat de meeste mensen die er toen dansten eigenlijk de eerste crew rond ons...
0: Die was zo ongeveer 2-3 maanden hier. Mm-hmm. En wij waren de betere leerlingen.
2: Jullie met twee?
0: Ja, nee, wij waren meer iets meer. Dan Jobo was ook bij, Jobo, Johnny Habrecht. Mm-hmm. En dan hadden we ook nog de zoon, de Sven, van de eigenaar. En we hadden dan één meisje, Manuela Camossi.
2: Jakit K.
0: En wij waren de Antwerp Breakmasters.
2: Oké, dus dat was eigenlijk
0: dat
2: een crew,
0: dat was eigenlijk een chapter van de Bronx Breakmasters.
2: Oké.
0: Dan Julio moest terug naar de States. Ik denk dat hij zijn visum verlopen was, of weet ik wat. Dus die ging terug naar New York. En, maar ja, de garage was nog niet van wij. Dus, dan zei de eigenaar van die dansschool, weet je wat, gasten? Rollen mag niet gratis oefenen, maar Rollen blijft wel nog lesgeven. En om dan het verschil te kunnen maken tussen de nieuwelingen en ons, gaf hij ons heel veel tijd in een zaal bij hem, om te trainen. Dus dat was een zomer zoals nu. Maar wij zaten binnen, hè? Wij zaten binnen in het zaltje te trainen, totdat wij... En dan ging ons... we vonden dat plezant, hè. En dan volgde natuurlijk, omdat als wij de eerste keer dat wij bezig zouden, als wij binnenkwamen, dat was zo een lange, smalle inkom. Ja. En die was de graffiti aan het spuiten.
2: En wie is dit?
0: Die was dan ook pieces aan het spuiten. Een heel schoon piece.
2: In de gang van die dansschool.
0: En dat is de eerste keer dat wij dat live zagen.
2: Dat je graffiti, want je zag dat dan wel in de
0: beelden, in de film en weet ik wat. Maar hier was dat dan een gast die dat dan een piece aan het doen was.

0: Er was een sportcentrum in de stad, Dardalos. En de Ronnie Stack, die trainde daar. En die vond dat wel tof.
1: Ook, ook voor breakdansen?
0: Nee, die trainde daar eigenlijk eerst fitness. En wij gaven de les. En die vond dat zo tof, dat hij ook de les niet is komen volgen. En zo zijn we al met elkaar in contact gekomen. En dan begon hij geïnteresseerd te worden in de hip-hop cultuur. En zijn passie was alles wat met graffiti te maken had. En op een bepaald moment zijn wij samen naar Parijs gegaan. En hebben wij daar graffiti-gasten leren kennen, breakers leren kennen en weet ik wat. En dat was hij helemaal. Dat was hem zo zot als wij.
2: Ja.
0: En dan daarna hebben we eigenlijk besloten om, als we nu eens iets organiseren voor alle hiphoppers in Vlaanderen. En zo is uit de Hip Hop Alliance ontstaan. Ja. Samen met Stack, Nie en ik.
2: Maar we hebben wel alle drie gedanst. Alle drie graffiti gedaan. Dus we deden eigenlijk al die hip-hop secties, zal ik maar zeggen. Maar op een gegeven moment zijn we gaan specialiseren vanwege de hip-hop lines eigenlijk.
1: Het is een beetje wat iedereen zegt. Het is ook iets wat bijvoorbeeld iemand als DJ Grasshopper zegt. Iedereen deed eigenlijk alles binnen die cultuur in het begin. En gaat dan zien waar het een beter in is dan de andere. En waar het een...
2: Meer voeling mee heeft.
1: Meer voeling mee heeft, gaat hem in verder of zo. Ja. Dat was bij jullie ook zo. Ja, geen breakdance zonder muziek, zou ik denken. Hoe zagen de eerste events eruit waar er gebreakdanced werd? En was dat eerst bijvoorbeeld op plaatsen die niet enkel hip-hop speelden? En dus op een gewone, laten we zeggen, vijf of in een club of weet ik veel wat? Of hoe zie je dat begin? Of herinner je je van dat begin?
0: Het is eigenlijk zo, op het moment dat wij onze eerste hip-hop party gaven in Zaal Samson in Antwerpen, waren er eigenlijk niet echt plaatsen waar dat je hip-hop kon dingen. Je had een paar funkclubs.
1: De Funk U?
0: Ja, de Funk U, maar in de Royal Inn en je had er nog een paar.
1: Allemaal in de buurt van het station.
0: Allemaal in de buurt van het station. Ja. Je had een Boogaloo en dingen en zo. En dat was allemaal zo'n beetje funk, soul, Amerikaanse muziek. Maar echt hip-hop club, dat was er niet. En dan hadden wij zoiets van, okay, laat ons proberen eens een hip-hop party te geven. Of, wij noemden ook een Zulu party. Omdat we ook geïnspireerd waren, Zulu Nation, Afrika Bambaataa en alles wat er rond zat. En dan hebben wij, dan kwam jij de rap en konden we rappers boeken die met rap bezig waren. Je had gasten die met scratchen bezig waren, MC's. Zo van die dingen. Dus je kon een avond vullen met gasten die alleen maar hip-hop draaiden. En optredenjes van lokale artiesten. En dan kwamen de breakdancers. En dan kwamen er ook de graffiti boys. Waardoor dat je eigenlijk...
1: Die de Samson hebben volgetakt.
0: Ja, die hadden Samson volgetakt. En waardoor dat je dan eigenlijk maar één keer in de Samson de zaal kon gebruiken.
1: Hey, is dat echt maar één keer geweest?
0: Ja, is maar één keer geweest. En dan daarna hadden wij een zaaltje gevonden op de Toenuitse baan. En dan overal... papiertjes gingen, no tax please, no tax please. En dat
2: we... Ja, vooral veel tijdens de avond moeten zeggen van no tax please, want...
0: En,
2: meer verder
0: en dat werd eigenlijk goed opgevolgd binnen de zaal.
1: Ah, ja, ja.
0: Maar de buurt, ja, die hadden natuurlijk wel gezien dat er een paar mensen voorbij waren gekomen. Dus dat ging dan ook niet meer door. En op een bepaald moment hadden we de paradox. Dat was zo'n beetje alternatieve muziek en zo. En die hadden al wel, wat graffiti in de toiletten en zo. Dus als er iemand bij kwam, dan mocht er niet zoveel uit. En hebben we daar nog eens een party gedaan. Maar dan stond het toch nog altijd in de gazette. Nu heeft de Paradox een graffiti-po. Ik denk dat dat morgen was of zo, dat dan geschreven. Hè. En dan is dat zo, dan zijn wij ook, weer een ouder. Ik trouwen, moest nog naar het leger, dingen, iedereen. We hebben dan Stack verloren op een heel vroege leeftijd. En die kreeg een hartaderbreuk. Dat was heel plots. Hè.
1: Maar nu zitten we ineens een pak verder. Hè? We gaan nog
0: dat is niet zoveel verder.
1: Ah, nee, oké. Okay. Is deze...
0: Ik denk dat misschien... Wij zijn, denk ik, in 87 begonnen met...
1: Hip-hop
0: Alliance.
1: Okay.
2: Ja, eigenlijk deden we veel dingen ervoor al. Hè, maar
1: ja. Op een gegeven moment wat zijn die dingen die daartoe geleid hebben?
2: Goh, ik denk vooral omdat we één dansten en les gaven. Ze vroegen ons voor workshops. op verschillende plaatsen.
1: Dus er waren ook jongere mensen. Iemand als bijvoorbeeld Too Tough is een paar jaar jonger dan jullie. Seek is ook een paar jaar jonger dan jullie. Die zijn ook bij jullie terechtgekomen. Daaruit is ook Fresh Beat Productions ontstaan, waar jij onder andere de beats voor hebt gemaakt, Nie.
2: Klopt.
1: Er is een kelder geweest die DJ Seek ergens in Merkse met onder een frituur.
0: Dat was onder zijn frituur van zijn ouders, ja.
1: Ja, onder de frituur van zijn ouders. Dus dat zijn ook allemaal dingen die daar, die in dezelfde scene zich afspelen. Ja.

0: Wat is er eigenlijk gebeurd tussen die vroege breakdance school, jullie dat ook mensen beginnen aantrekken, is die crew daardoor uitgebreid en hoe zag dat eruit, zo die periode pre de Belgian Hip Hop Alliance?
1: Ja, eigenlijk was het zo, Antwerp Breakmasters, wij hadden eigenlijk een naam als crew. Dus wij in dat hip hop wereldje en iedereen die er een beetje in geïnteresseerd was, die kende in Antwerpen de Antwerp Breakmasters.
0: En over hoeveel mensen gaat het dan op zo'n moment? Dat is toch een heel kleine scène dan?
1: Ja, dat was een kleine scène, maar ja, je komt elkaar elke keer tegen. En iedereen die een klein beetje mee bezig is, want ik zal zeggen, Seek die danste ook en Arkies die danste. En die waren eigenlijk allemaal een beetje... Maar ja, die waren geïnteresseerd in alles. En toen was iedereen geïnteresseerd in alles. Dus je wordt geïnteresseerd in de breakers. Oh, de breakers van Antwerpen, dat zijn Antwerp breakmasters. Oh, dan die doet dat en die doet dat. En dan is Seek zo stilletjes begonnen met alles, met DJ was. En zijn in eerste is al 1200 gekocht. En dan dit en dat. En zo in zijn kelderje oefenen. En dan in contact gekomen met Grasshopper. Want toen wij met Belgian Hip Hop Alliance begonnen zijn, hadden wij ook een magazine. DEF. Definitely Exciting and Fresh. En degene die dat daar de meeste in schreef, betreffende muziek, dat was TLP.
0: Okay.
1: En TLP en Grass, dat waren toen ook al vrienden. Dus zo is dat eigenlijk elke keer zo uitgedaind. En van de ene komt de andere. De dansers van Brussel, met de Brusselse scene. En op de deur hadden wij dan een zaal. Je kunt in Antwerpen gaan met breakdance. Dan kwamen gasten van Mechelen, kwamen gasten van Hasselt, kwamen gasten van Namen, kwamen gasten op de deur. Ja,
0: dit is die dansschool eigenlijk?
1: Ja, dansschool. Dat was eigenlijk op de deur. Was dat gewoon een dans... een trainingssessie. Er was niet meer lesgegeven. Ze konden nog dingen vragen. Maar dat was gewoon een plaats waar mensen konden oefenen. Het was niet van, oh, er stond een leraar van voor en nu is het 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nee. Dat was, iedereen komt daar. Maar iedereen die daar komt, moet wel trainen.
0: Toen mij heel erg aan skaten, denk je. Hoe dat je het uitlegt. Het is iets sportief, maar het is ook een soort levenshouding. Het is geen... Het is een helemaal andere manier van met iets sportief om te gaan.
1: Alleen veel betere muziek.
0: Betere muziek dan in de skatecultuur? Hebben we het dan over punk?
1: Die speech metal en zo, dat is niet mijn ding. Maar met twee van mijn zonen zijn er iemand zot van.
0: Oké.
2: Nee, het was ook vaak zo, als we mensen tegenkwamen, TLP, kwamen we aan de zee tegen.
1: Ah, ja.
2: Die was er aan het dansen en wij, oep.
1: Zo, met Magical Band. Die was toen met Magical Band aan
2: het dansen. Dat is echt waar.
1: Ja, met Junior van Magical Band. Ja.
0: Dit is ook pre-Rhymecut Core en pre...
1: Ja, dat was nog pre-Rhymecut Core, ja. Die dus, zijn we aan de zee tegengekomen, dat is juist.
0: Ja. En wat was er aan de zee te doen? Ook een hip-hop evenement of zo?
1: Nee, als breakdancers doe de straatshows.
0: Ja.
1: En om een centje bij te verdienen, leg je klak neer.
0: Mm-hmm.
1: Dus wij gingen
2: eerst de mat, dan de klak.
1: Eerst de mat, dan de klak. Mm. En dan, dan wilden we aan het dansen. En kwamen mensen voorbij, die bleven dan. En we wilden die een centje geven, ik kon niet een centje geven. En die waren ook op straat aan het dansen. Ja.
0: Bedelaars.
1: Straatartiest. Straatanimatie.
0: Een goede kop voor in een krant. TLP was een bedelaar. Deden jullie dat zelf ook op straat breakdansen?
1: Ja.
2: Ja, absoluut.
1: Ja. In het begin was het zo buiten die dansschool die je dan een paar uur per week had, of met twee uurtjes per week. Ja, we wilden meer dansen. En als het goed weer was, dan waren wij met ons matje weg en dan gingen wij met ons matje en dan gingen wij trainen. Of het was in het park, of het was onder dingen, noem het daar. Centri-center, de centers werden ook gebruikt, maar ook de Wezenberg bijvoorbeeld, onderonder. Waren wij nog aan het dansen vroeger, soms het park en dan dachten we, kom, we gaan aan de zee, want er is veel volk, kun je misschien een beetje verdienen. Ja. En zo is het eigenlijk gekomen. Het werd ook op straat gedaan. Hè. Het komt van de straat. Hè. Het komt niet van de studio, het komt van de straat.
0: Tuurlijk, ja.
1: Dus bij ons was dat ook zoiets van, ja, dat is de pure thing. Hè.
0: Wat herinnert u in die periode van de eerste graffiti's die hier zijn gezet, in Antwerpen? Jullie hebben er zelf ook gezet. Wat die heel dat precies?
2: Dat die heel snel werden verwijderd. Ik kan me nog herinneren. Ik denk dat wij als eerste, of toch zeker Stack, gevraagd werden om op huizenvennels te zetten.
1: Ah, ja, ja,
2: dus die bewoners,
1: ja, ja,
2: die mensen eerste, vroegen
1: de eerste, ik zal zeggen, opdrachten.
2: Ja, ja, ja. We kennen ze wel.
1: Ja, dat was met de Stack, ja. Ja.
2: Maar ja,
1: de eerste piece was Hip Hop Spooks Antwerp.
0: Ja. Hip Hop Spooks Antwerp. En waar, ja, waar stond
1: dat? Die stond op Tech van, op de zijkant van Tech van de Stadsfeestzaal.
2: Ja.
0: Mm-hmm.
1: Met een vleermuis erbij.
2: Ja, klopt. Dat is nog gemaakt.
1: Ik weet het.
2: Met Dirk, ja.
0: En die, dat is redelijk snel verwijderd. Waar
2: nee,
0: je,
2: dat heeft
1: te lang gestaan.
2: Lang gestaan.
1: Ja, dat was te hoog.
2: Het was te hoog. En dan hebben ze het gebouw eigenlijk een beetje afgebroken en gerenoveerd. En dan was het ineens weg.
0: Hip-hop, ja, spooks. En welk jaar spreken we dan?
2: Dat moet 84 zijn geweest.
1: Wow, 84, 85, 86.
0: En had dat, 84, had dat direct een soort effect waardoor andere mensen dat ook gingen doen? Vielen andere mensen hun pieces jullie op?
1: Niet direct. Maar dan zo stilletjes aan kwam er wel in contact met meer en meer graffiti-artists. En dan begint dat zich zo'n beetje uit te spreiden. Want het is natuurlijk een groot verschil tussen... Je hebt in het begin heel veel tigers. En van die tigers gooi je dan dikwijls nog echte street art artiesten uit. Maar je hebt er ook veel die gewoon getagd hebben een tijd en dan gestopt zijn met die taggen en verder gewoon met hun muziek of met dit en dat.
0: Welke tags denk je dan onder andere?
1: Gewoon de tags die op de muur gezet werden.
0: Oh ja, zowel onder welke namen bijvoorbeeld?
1: Je had er verschillende, maar je had Inor, je had Kof, je had Blunt, je had, ik weet niet welke gasten nog, want meestal was het een tijd niet de naam die ze zelf hadden. Want ja, als je gepakt weer en mijn naam stond overal op.
2: Ja, en je kon het gemakkelijk zien, want iedereen had een riem en de buckel, zou ik maar zeggen.
1: Een belt.
2: Daar zet je mijn naam in, hè.
0: Ja, dat hadden jullie ook.
1: Ja, dat
0: hadden we allemaal. En welke namen stonden er bij jullie op? Dan Wise en...
1: Bij mij was Wise.
0: Ja, oké.
1: Okay. Maar ik had ook later mijn eigen riem. Ik had die niet direct. Eerst gewoon zoeken waar dus je die, waar je die kon... Eerst moest je gewoon zoeken waar je die kon vinden. En kon was er zo, ja, wat je zo'n frame had. En afhankelijk van je naam, groot of klein frame. En dan konden de lettertjes apart. En met schroefjes konden die dan inzetten. Ja.
0: Dat is toch wel ook een soort do-it-yourself-ding. Het was niet iets dat je liet maken.
1: Nee, je moest de letters kopen en je moest die riem kopen en dan moest je die er zelf inzetten. Hè. En je had dat zo... Dus je ging ook rocket science, hè, maar... Alleen dat de W en de I dan heel dicht bij elkaar stonden en de S en de E goed verspreid en zo van die dingen. Ze hebben weer zo van die dingen, maar... Okay. Dat was... Ik zal zeggen, hip-hop is ook altijd een klein beetje samengegaan met een soort van fashion.
0: Mm-hmm.
2: Ja.
1: Is altijd zo,
0: dat was ook iets dat jullie direct oppikten in die tijd?
1: Ja.
0: Jullie zagen er direct uit, zoals bij wijze van spreken, eerder zoals de Run DMC of eerder als Afrika Bambaataa?
1: Nee, het Afrika Bambaataa gegeven zo niet.
2: Nee, geen
1: niet,
2: plannen,
1: niet met
2: geen
1: de pelsen.
2: Nee.
1: Maar meer zoals de b-boys. Hè.
2: Ja, het was echt trainerkjes.
1: Trainingspakken, sneakers.
0: Grote jassen.
1: En dan, denk er vanaf, hè, welk seizoen dat was. Maar de merken, Adidas, Nike in begin, Puma heel veel. Ja. En dan daarna zijn er echt die streets, ik zal zeggen, die street weer merken gekomen, zoals Troop.
2: Kangol-hoeden,
1: dingen. Weet je wat?
2: Troop, dat waren schoenen.
1: Kazels voor de brillen. Ja. Zo van die dingen. Mm-hmm. Ja.
0: Bizar hoe zo'n gigantische sportmerken daarin terechtkomen. Dat komt dan door.
1: Nou, maar Kazel was geen sport, Kazel was voor de brillen.
0: Okay.
1: En Kangol was eigenlijk alleen maar hoeden.
0: Ja. Ja.
1: En dan gingen wij even naar Engeland. Van naar Londen.
0: Voor die hoedjes te gaan.
1: Voor Kangols te gaan zoeken. Ja,
0: ja, oké. Okay. Ja. Nee, hoe bent u begonnen met het maken van beats? En hoe is het muziekgedeelte van start gegaan?
2: Ja, ik moet zeggen dat het eigenlijk gekomen is omdat we moesten op een gegeven moment ervoor zorgen van, ja, die muziek, we konden niet van andere mensen altijd afhangen, dus we wilden zelf iets opstarten. Hetzelfde voor graffiti en dansen was eigenlijk onder controle. Dus we zochten manieren om eigenlijk muziek te maken en we moesten straks Sucker MC of zo spelen, dat is alleen maar een drum machine en er wordt op gerapt.
0: Mm-hmm.
2: Ja, ik ben geen muzikant, dus... oefenen, beats namaken en dergelijke, dat ging dan wel.
0: Dus en, je had een 808 machine gekocht?
2: Ja, klopt. Dat was mijn, denk ik, mijn eerste drummachine. En daar heb ik heel veel mee gedaan. Het was heel leuk om mee te werken. En er werd op gerapt.
0: Maar het is ook maar een drummachine. Hè? Je hebt daar wel een bellsound in, maar voor de rest is het een...
1: Ah, wel, ja, maar dat was het. Hè. Een ja. drummachine en dingen.
0: En een rapper.
1: En een rapper.
0: Was geen enkele sample?
1: En een DJ voor de scratches.
0: Ja, oké. Okay. Ja, ja, ja.
1: Dat was de setup.
0: Ja.
2: Ja. En eigenlijk moesten we alles van scratch leren. Hè. En Jackie K, die had nog nooit gerapt. Dus dat moest allemaal geoefend worden. En dan kwamen we allemaal samen om te zien van oké, waar staan we? Zeker, ja. Dat was echt turntable per turntable kopen. En dan nog een mixertje zo stilletjes aan opbouwen. En leren scratchen door te kijken naar... Ja, clips of...
1: En veel tijd insteken, hè?
2: Veel tijd insteken, naar wedstrijden gaan. Want op een gegeven moment waren er ook wel wedstrijden en dingen te doen in het buitenland.
0: En die Scratch, Turntable
2: DMC en zo van die dingen.
1: Ja. Je had de DMC-kampioenschappen, maar je had ook wel... Ik zal zeggen, nadat wij de eerste hip-hop-events gedaan hebben, hadden we daarna ook wel andere hip-hop-events, voornamelijk in Nederland, waar wij naartoe gingen. Ja. En dan kwam de ene, kwam de andere tegen en je wordt geïnspireerd door dit, geïnspireerd door dat. Mm-hmm. Als er een rapgroep kwam, dan ging die ook altijd kijken. Dus,
2: ja.
0: En met wie, als jij die, jij maakte die beats op die 808, op die 808 drummachine, wie rapte daar dan op dat moment? Dat was dan Jackie K.
2: Dat was dan vooral Jackie K. Ja.
1: En Too Tough, hè?
2: Ja, Too Tough later, maar dat was al meer de periode met samples en dergelijke.
0: En dat is al Fresh Beat Productions dan, hè? Dus er is eigenlijk een soort voorganger voor Fresh Beat Productions, waar jij ook betrokken bij was.
2: Ja, Beat Productions, en daarna werd het...
0: Ah ja, oké, okay, ja, ja.
2: Nee, inderdaad. We zijn gewoon begonnen en op een gegeven moment moesten we dat toch een beetje officieel maken. Waarom? We werden gevraagd om toch wel optredens te doen.
1: TLP was ook al bezig met tekst te schrijven.
2: Klopt.
0: Die was ook bij
1: En ik denk dat Jackie K. even een relatie heeft met de TLP. Dat natuurlijk ook geïnspireerd, maar je dan diezelfde liefde deelt. Dus dan is hij ook beginnen met een beetje te rappen en zo. En zo is dat eigenlijk allemaal zo. Natuurlijk binnen gooien. Ja.
0: En dus dat was een project met TLP en Jackie K waar jij voor beats voor maakte?
2: TLP, Jackie K, Too Tough. Dus ja, wie er zin in had en die bij de crew hoorde, zou ik maar zeggen, die kon ik beats voor maken. Ja.
0: En dat was het. Werden die dingen ook opgenomen? Het is quasi onmogelijk om van u iets te vinden buiten spijtig. Live video's.
2: Het is echt spijtig dat we dat nooit hebben gedaan. Hè. We hebben eigenlijk veel meer kunnen opnemen. We hebben nooit gedaan.
0: Er is wel een opname. Ik ben er niet geslaagd om die deze week te digitaliseren, maar ik heb ze wel op cassette waar u op meespeelt. En dat is op een cassette van ABZ. Een Antwerpse, toch ook een Antwerpse hip-hop project, waar onder andere Arkies bij rapt.
2: Sint-Andries MC's dan?
0: Nee. ABZ, ABZ.
2: Ja.
1: Ja, maar je hebt verschillende dingen gezet.
0: Drie cassettes van verschillende staten, jij toch in ieder geval op, dus je weet het zelf niet
2: maar
0: meer.
2: Maar in een latere periode en zo, ik had dan thuis een studio, een home studio.
0: Ah, ja.
2: Dan had ik natuurlijk een mengtafel, samplers, keyboards en weet ik wat allemaal. En er werden vooral vocals... voor anderen opgenomen. Dus die gingen in hun eigen home studio hun beats maken. Iemand schreef de teksten en dan kwamen ze bij mij voor de eerste opname. Dus die beats werden gemixt, stemmen werden opgenomen en dan gingen ze naar nog een andere studio, eventueel om het verder af te werken en dan de mastering te doen en dergelijke. Dus er is wel veel gebeurd. Gedurende jaren, echt, 10 jaar of zo.
0: Werden jullie in die periode ook als crew uitgenodigd om avonden samen te stellen of om op te treden?
2: We hebben het voorprogramma gedaan van...
1: Wat was dat? Vondelpijk of zo? Hè?
2: Ja, we hebben verschillende dingen gedaan. Hè. We hadden in Nederland een kerel, die heette Norville Small. En die organiseerde hip-hop events in festivaletjes, zal ik maar zeggen. In het Vondelpark hebben we opgetreden en nog andere dingen die hij organiseerde. En dat was allemaal met muziek die wij maakten. Jackie K was erbij, TLP was erbij, Seek was de DJ. En ik stond op podiumstoer te doen.
0: te dansen ook, of niet?
2: Nee, ik heb misschien wel gedanst, ik weet niet. Nee, niet. En wat nog?
0: Dat waren wel totaalshows waarbij ook breakdansen mee op het podium...
2: Nee, eigenlijk niet meer. Dan was het echt gewoon de muziek en er werd gerapt.
1: In het begin was het ook zo, de meeste van die rapgroepen die hadden geen dansers. Het was gewoon rap en dingen en DJ. En tapes, en anders was het geen tape, en dan hadden ze zelf nog de drumcomputer erbij en hebben we gewoon de drums opgezet. Live DJ erbij. Het is
2: redelijk rauw allemaal.
1: Dus alles heel elementair. Alles heel elementair. Ja. En op dat moment waren we er niet van te zeggen, ah, nu hebben we nog eens af en toe, hadden we wel eens een breakdancer die dingen. Maar dikwijls ook zo dat die muziek, ik zal zeggen, dat soort van beats, niet altijd zo, ik zal zeggen,
2: geschikt
1: waren om te gaan breakdansen. Breakdansen liever een up-tempo beat of een electrofunk beat, zulke dingen. En dan is het, ik kon je niet uitleggen wat dan over de opstaande dans, want dan zitten we weer binnen 3 weken nog. Maar dus dat is eigenlijk, toen het rap eigenlijk in de dingen gekomen is het meestal altijd rappers, een DJ. En iemand die de beats wel bij had, of anders de beats, de tape aan en af zetten.
2: Dat is ook een job, hè?
0: Ja.
1: heel belangrijk.
0: Nee, het is een belangrijk deel van de job, ja.
1: Ja, dat is de muziek niet op tijd begint, dat klopt, zonder er te wachten.
2: Dat klopt. Het is de Urban Dance Squad, waar een aantal voor Premos hebben gedaan.
0: Yeah.
2: En nog andere dingen, hoor, maar ik...
0: De Belgian Hip Hop Alliance wordt dan opgericht in 87, zei je zo net.
1: Ja.
0: Wat was daar de reden voor en wat waren de eerste wapenfeiten, zogezegd?
1: De reden waarom wij dat gedaan is, om eigenlijk meer hiphoppers samen te brengen. En van daaruit iets te kunnen organiseren voor al die hiphoppers die we dan aangesloten waren. Want in het begin was dat meer lidmaatschap zelfs.
0: Oké, ja. Werkt er als een soort fanclub dan?
1: Ja, nee.
2: Een vrijwilligersclub. Als wij feestjes gaven, hadden wij mensen nodig die gratis en voor niets konden komen helpen en dergelijke.
1: Ja, maar gewoon, je hebt geld nodig voor een zaal te huren en je hebt geld nodig voor stempeltjes te kopen en weet ik wat allemaal en zo. Echt de eerste dingen. Maar dat was eigenlijk het idee, hè, om een platform te hebben voor de mensen die in hiphop geïnteresseerd waren in België. En daardoor Belgian Hip Hop Alliance. Maar er waren al heel veel die dan zeiden van de Belgian hip-hop aliens.
0: Dat is een stokpaardje van Pierre Littère, die begint daar elke keer opnieuw over.
1: Echt? Ja. Ik denk dat daar de eerste was die
0: en
1: dat
0: DJ
1: daar
0: eigenlijk... Sake.
1: Ja, een DJ. Dus dat was de Pierre die dat er eigenlijk de aliens in het leven heeft geroepen.
0: Ja.
1: Maar dat was ook een van de eerste leden.
0: Ah ja, oké. Okay. Pierre was een van de eerste leden.
1: Ja, Pierre was ook een van de eerste leden, ja. Want we dachten, wie is die gast? Wie is Pierre Littère?
0: Ja. Ook iemand die in het Nederlands gerapt heeft. Hè? Hier wekelijks ook over andere programmamakers enzovoort. Raps in elkaar stak in het Nederlands.
2: Allee,
0: en eigenlijk best vroeg in het Nederlands. Want zelfs
1: ja, ik kwam af en toe nog tegen. Dus,
0: Trok dat snel leden interstedelijk aan? Want ik weet
1: nou, niet direct. Maar ik zal zeggen, na een tijd waren we al niet meer bezig met leden. Maar ja, met dat geld konden we dan ons boekje maken. Want ik denk dat we 4 keer of 5, 4 exemplaren hebben gehad of zoiets, maximum. Maar ja, dat was het idee. Hè. En dan gaven wij de eerste party. En de eerste party was echt een groot succes. En spreekt iedereen die van het begin erbij was, spreekt dan nog altijd over. Want dat was echt zo... Dat was echt de eerste party.
2: Ah, dat was gewoon niks, bro.
1: Dat was gewoon niks. Wat je daarna wel had, is dat Ben Batta is een keer naar Brussel gegaan. En dan hebben ze in Brussel eigenlijk begonnen met... Zulu Nation, dat is een Belgian chapter.
0: Ja, waaronder Defi P, onder andere...
1: Defi J.
0: Defi J, sorry.
1: Nee, Defi J en For Me.
0: Ja, exact.
1: En die hadden dan eigenlijk de Zulu. En die begonnen dan ook meer en groter. Maar die konden ook subsidies krijgen. En weet ik wat, wij waren er allemaal niet mee bezig. Op een bepaald moment was ook nou maar het verdwijnen van het stakje. Dat is ook een beetje, ik zal zeggen, de Hip Hop Alliance. Eigenlijk uit elkaar een beetje gevallen. Ik moest daar naar het leger, ik was getrouwd, ik moest gaan werken, weet ik wat. Dus ik was enkel nog maar bezig met dans, niet meer bezig met muziek, dan ook in de muziek gaan werken. Dus we waren niet meer zo bezig met het gegeven Belgian Hip Hop Alliance. Ik heb enkel die naam nog gehouden.
0: Dat heeft niet zo lang bestaan dan eigenlijk, als echt fysiek...
1: Nee, niet een paar jaar.
0: Ja.
1: En dan moesten wij ontbinden, want joh, dan moesten, als je dan nog, ik zal zeggen €500, nee, frank, over had, hebben wij dan nog geschonken aan een of andere VZW in Gent.
0: Het was een VZW.
1: Ja, het was een VZW. Ja. Het was een geregistreerde VZW. Maar ja, dan zit je ook nog aan die verplichtingen dat je dat moet doen en jaarlijks je verslag moet publiceren en weet ik wat. Maar daar hebben wij ook allemaal geen zin meer in.
0: Doordat het bij een VZW komt, ja, voilà, ja.
1: Ja, dus dan was het zoiets van, ja, en we doen op het ogenblik niks, want ja, ons eigen leven ging door en we hadden ons passies nog, maar het organiseren en weet ik wat, dat zat er toen niet meer in. En dan zijn we ermee gestopt, officieel als VZW. En ik heb gewoon nog die naam gehouden en blijven gebruiken, omdat ik nog altijd wel veel gevraagd werd voor workshops te geven. En konden de naam van Belgian Pop Lions nog gebruiken. Mm-hmm. Belgian Pop Lions komt een workshop graffiti geven.
0: Ja, ja, ja.
1: Want ik zal zeggen, de meeste workshops die we gegeven hebben, dat was in Gent. En dat was een organisatie, Habbekrats. En de gasten van Habbekrats, die zagen een hele goede link tussen alles wat hiphop was en de jeugd waar ze mee werkten. Dat is ook kansarme jeugd, met jongens, meisjes met veel problemen. En die probeerden die een klein beetje te inspireren door hiphop. En dan gaven wij er heel regelmatig workshops. Er wordt een Erkie zitten nog een tijd voor gewerkt, officieel gewerkt voor DVD-organisatie. Maar die bestond nog altijd. En de Chris van Lieselotter, denk ik dat hem noemt, die is nu nog altijd eigenlijk ook begaan met de Battle Droids.
0: De?
1: In Scratch.
0: Ah, ja, ja.
1: Het Urban Center in het Kiel. Dus die zal blijven bestaan. Die zoeken altijd blijven, die workshops blijven geven. Rap, breakdance of breaking, graffiti, zulke dingen.
0: Mm-hmm. Die eerste legendarische vijf in de zaal Samson, was eigenlijk een café voor de postbodes in Antwerpen. Naast het station, geloof ik. Het is een feest waar inderdaad iedereen het over heeft, nog steeds, als een soort beginpunt. Waarschijnlijk de eerste party waar die alleen maar gefocust was op hip-hop. Wat ook opvalt is dat er mensen van Brussel, Gent en Bruggen enzovoort zijn afgezakt voor dat feest. Wat herinner je van die avond zelf? Wie heeft er bijvoorbeeld opgetreden of...
1: Ik weet dat Arthur Dito van Limburg daar was voor te draaien. Ik weet dat TLP opgetreden heeft. Ik denk dat ik het opgetreden heeft. Ik weet niet wat de Seek er al was als DJ, denk het niet. Ik weet dat ik daar gedanst heb, maar dan in de cijfers. En ik weet ook verder heel veel tijd stonden in het toilet.
0: Ja.
2: Zeggen die Fransen, waren die er ook? Of?
1: Dat waren geen Fransen, dat waren gasten naar Brussel. Ja. Dat waren gasten naar Brussel.
2: Franstalige dan,
1: hè? Franstalige, ja, ja. Ja, ja.
0: Maar er was dus wel al een soort interstedelijk contact met andere crews.
1: Ja, ja, maar dat kwam ook omdat... Ja, wij gingen ook uit in de funkclubs. En toen het breakdancen doen en de breakmasters... Dan ging het ook rond in Brussel dat de breakmasters naar de Boogaloo gingen en naar de Funkio en weet ik wat. Dus die crews kwamen afgezakt om te zien of dat de breakmasters echte masters waren. En dan kwamen wij in contact met die gasten van Brussel, maar dat was ook zo'n beetje, ik zal zeggen zo half gang tegen gang, maar dan eigenlijk toch wel die samen die passie hebben en is dat meer naar een verbroedering gegaan. En dan ging ik heel veel gaan trainen in Brussel en hebben wij ook zo, ja, een optreden in Brussel. Dan kwamen die gasten tegen, gingen naar daar, kwamen die gasten tegen. En dan was dat zo'n beetje, ja, zoals een familie.
0: Het is niet zo dat er een vijandigheid was tussen die verschillende crews?
1: Het was niet voor ons zelf, het was meer een beetje vijandigheid met de crews in Antwerpen. Maar vijandig was gewoon ook, ik zal zeggen, competitiviteit.
0: Er is altijd een soort wedstrijdgehalte geweest ook.
1: Ja, dat is altijd. Hè. De cijfer zelf, daar komt de in en dan de ene crew tegen de andere en dan wil je laten zien wie het een beste is. Hè. En dan komen de gasten en zeggen, die komen er wel een beetje uitdagen of een call out. En zeggen, dan komen laat eens zien wat je kunt. En dan het is hetzelfde. En dan leefde eigenlijk die hip-hop waar je mee opgegooid bent.
0: Uh-huh.
1: Maar dat bestaat nu nog. Hè.
0: Nou ja, natuurlijk. Ja. Ik bedoel, dat soort battles bestaan
1: nu? Ja, ja, die cijfers en zo. Maar nu, ik zal zeggen, de meeste cijfers nu is meer een exchange. De battle zelf is meer georganiseerde wedstrijden met jury en weet ik wat en zo. Of het moet echt zo zijn dat ze zegt van, ja, ga tegen na. En ze kunnen elkaar niet uitstaan en dat ze elkaar toch wel eens tegenkomen. En dingen, maar dan is het ook niet dat eigenlijk alleen maar bij dansen blijft. Dus... Het is niet dat het allemaal zo heel schoon is, dat het, je hebt gewonnen, oké, hier respect. Soms is dat ook wel een beetje gewelddadig dat dat afloopt.
0: Oké.
1: Maar dat hoorde nu minder.
0: Ja. volwassen mannen die graag dansen en die daar dan nog ruzie over maken. Ook.
1: Ja, dat zijn niet meer dezelfde volwassen mannen, omdat je nu de vierde, vijfde, zesde generatie
0: hebt. Ja, voilà. Ja.
1: Maar die dan wel altijd hun vrouwenbeelden hebben gehad en dan denken zo en zo en zo, maar de wereld is een beetje veranderd. Hè.
0: En hip-hop ook enorm veranderd.
1: Ja.
0: Het is absoluut geen underground fenomeen niet meer. Zelfs bijna vreemd als je nog iets in de ondergrond tegenkomt.
1: Ja, geet nog.
0: Je hebt natuurlijk nog ondergrond, omdat niet anders...
1: Vanavond, hè.
0: Ja. Vanavond?
1: Ja, in de zomerfabriek.
0: In de zomer... Ah, tuurlijk, ja. DJ Grasshopper.
1: Mijn Grasshopper. Ja, ja.
0: Dus momenteel is het... Blablabla of Styles. Meeting of Styles is vandaag, gisteren en morgen bezig in... hoe heet die straat? Dat is een goede vraag. Ja, waar dat de zomerfabriek is gelegen.
1: Straat, geloof ik.
0: Zurenborg. Daar staat men al sinds gisteren in de brandende zon op de muren te spuiten.
1: Knappe pieces. Ja. Er stonden al een paar knappe pieces.
0: Er stond een rood tentje waaronder gisteren...
1: een drop, hè?
0: Drop, Mix Monster Menno en Zami Zulu stonden te spelen.
1: Ja.
0: Scratchen.
1: Ja.
0: Hun platen zijn waarschijnlijk gesmolten tegen nu. Maar dat gaat zodra, denk ik, allemaal nog
1: dat gaat
0: door.
1: Verder, hè. Ja, vandaag en morgen nog. Ja. En vanavond dan die hip-hop party. En je hebt dan ook nog Return of the Breakers. Dus een breakdance en een stand-up wedstrijd. En die begint zo rond een uur of vier, denk ik. Voor kids in grote. Maar dat is iets dat ook elk jaar gedaan wordt. Maar het mooie is dat het nu eigenlijk allemaal samen is, ook met Meeting of Styles. En dat je eigenlijk de verschillende elementen van de hip-hop nog eens allemaal kunt samenbrengen op één weekend. En dat vind ik wel tof. Want vorig jaar was hij, of de vorige keer, want vorig jaar was er geen meeting of staats, dacht ik. Maar de vorige keer was het dan s'avonds een technoparty. En denk je, dat is het totaal ander volk. Maar nu is het allemaal zo, toch nog een klein beetje alles van diezelfde cultuur dat samenkomt. En dan kunnen we dat toch wel samen vieren.
0: Zou ik graag de fanzine even willen aanraken? Daar had ik geen weet van. Je zegt dat je er 4 of 5 nummers van hebt gemaakt. Hoe heette het?
1: Def.
0: Def. Wat zijn daar zo wat de hoogtepunten? Was dat er voor het feest in de Samson en wat stond daar allemaal in?
1: Ieder had een beetje zijn rubriek. Je had TLP die aan de muziek schreef. Je had Stijk die over graffiti schreef. Je had Nie die een beetje over productie schreef. En ik en over dance. En dan, een beetje algemeen hip-hop, algemeen hip-hop nieuws. Ja, geschiedenis. Zo diep ze zelf niet geweest.
2: Ja.
1: Nee, de meeste diepe geschiedenis, als er iets van nieuw was, dan kwam dat van TLP.
0: Wow, er komt hier een kleine tsunami binnengevlogen. En je zegt daarover schrijven, over die verschillende onderdelen schrijven. Bedoelde dan ook dat er interviews werden gedaan met bepaalde artiesten enzovoort? Of waren dat vooral artikels?
1: Artikels, columns. Ja.
2: En het Fonds feestje aankondigen, denk dat
1: ja, is dat. Ja.
0: En hoe werden die fanzines verspreid?
1: Die werden naar de leden opgestuurd.
0: Ah, ja.
1: Met de post. En,
0: een soort ledenblad.
1: Ja, het was eigenlijk een soort van ledenblad. Sinds jaren dan kregen ze hun... Het was de bedoeling 4 keer per jaar, maar ik weet niet of ze 4 keer per jaar zijn gekomen. En dat was... want de feestjes zelf, reclame, dat moesten we gewoon flyeren. Dat was dan meestal platenwinkels of streetwearwinkels, maar streetwearwinkels op die tijd hadden er niet veel. Dan waren dat wel of sportwinkels die een klein beetje open stond voor streetwear, of voor hip-hop. Footlocker was daar een klein beetje open in. Die hadden toen nog geen concurrentie. Dat was al de eerste keten die een klein beetje, ik zal zeggen, de streetwear had. En dan daarna is er een snipe gekomen en al die andere, ik zal zeggen, ketens.
0: En die feesten, was dat ondertussen iets geworden dat maandelijks plaatsvond? Of was er iets dat veel gebeurde? En zijn jullie bijvoorbeeld ook op die feesten, want je zegt dat eerste legendarische feest in de Samson, daar waren ook direct live optredens bij. Is dat iets dat elke keer op die Belgian Hip Hop Alliance parties is geweest, dat er live werd gerapt?
1: Ja,
2: het was een beetje een vast
1: elke keer hetzelfde concept.
2: Ja.
0: Wat zijn daar zo nog bijzondere herinneringen aan?
1: Het laatste dat ik zelf nog georganiseerd heb, was dan eigenlijk op mijn eentje. Maar dan heb ik wel heel veel steun gehad van Reason. En dat was Beboyism. En dat hebben we georganiseerd in het skatepark van in Zwijndrecht, dacht ik. En daar hebben we eigenlijk ook ten eerste, ik noemde dat de Battle of the Lost, niet de Last, maar de Lost Art. En dat was de eerste Human Beatbox Battle in België.
0: En wanneer is dit?
1: Ja.
0: Is dat lang geleden?
1: Dat is gewoon zo, dat is lang geleden. Ja, alles is lang geleden.
0: Ja, okay. Ja, Rizon is nog steeds dingen aan het organiseren.
1: Ja, ja, ja, ik weet het.
0: Us by Night is iets dat hij nu doet. Ja, ja. Voilà, ja. Is hier ook eens te gast geweest. Ik wilde absoluut niet dat het achteraf online werd, kon herbeluisterd worden. Nee. Ik denk dat hem dingen heeft gezegd waar hij niet blij mee was, ik weet het niet.
1: Wow, een toffe gast.
0: Absoluut.
1: En
0: absoluut.
1: Een heel creatieve gast. Ja. Super, super, super gast.
0: Zeker.
1: Ja. En heel creatief en ook veel College Club gedaan en vroeger en zo. Dus hij heeft veel dingen gedaan.
0: Mm-hmm.
1: Ja. En al zijn flyers die hem kon maken en zo. Er waren heel veel mensen die bij hem kwamen om de flyers te maken en weet ik wat allemaal en zo.
0: Was in en cassettehozen ook, hè, voor de mixtapes.
1: Ja, ja, ja.
0: Zijn dat dingen die u of jullie zich herinneren, het maken van en verspreiden van mixtapes, hoe dat hier
1: we
0: is
1: hebben gekomen? Zelf, volgens mij, onder Hip Hop Alliance niet echt mixtapes verspreid. Degene die daar echt mixtapes had, dat was After Hours.
0: Ja, dat is later, hè? Dat is,
1: ja, dat is later.
0: Jaren 90 en begin 2000. Ja. En Grasshopper is daar zo'n beetje de koning in. Die heeft er, denk ik, honderden verschillende gemaakt.
1: Ja, maar die waren fantastisch.
0: Ja, absoluut.
1: Die waren fantastisch.
0: Maar het is niet zo dat er hier nog andere mensen waren in de jaren 80 die daar al mee bezig waren?
1: Nee, niet echt.
0: De muziek zelf, waar vonden jullie die?
1: In de registrar.
0: In de popkelder of zo dan?
1: Ja, Popkelder en USA Import.
2: USA Import, Hopland ARS. En buitenland.
1: En buitenland,
2: naar UK,
1: ja.
2: Naar de UK, Londen gaan, platen kopen en mm-hmm. op die manier.
1: Ja, je hebt zo'n verzamelende dingen, hè. Ik zou zeggen van...
2: ja, hoe noemde dat weer?
1: Street Sounds. Mm-hmm. Albums.
0: Zo'n roze muur op of zo.
1: Nee, dat waren elke keer wat met vlakken, met verschillende kleuren.
0: Oh, ja.
1: De Electro 1, Electro 2, Electro 3, want die hadden dan zo'n reeks. Maar Street Sounds heeft nog altijd zijn eigen radiostation in Londen.
0: Mm-hmm.
1: Die je eigenlijk, ik zal zeggen, internetradio.
0: Mm-hmm.
1: En die hebben, als je daar, ik moet er niet op abonneren, want dat is gewoon gratis. En dan kunnen er naar luisteren. En dat zijn nog altijd de gasten van vroeger, Morgan Kahn, die dat eigenlijk begonnen is. En dat was ook de organisator van UK Fresh. UK Fresh was eigenlijk een van de grote hip-hop events voor Europa.
0: Mm-hmm.
1: En dit jaar is trouwens terug naar UK Fresh in de UK.
0: Dat is iets dat je nog altijd volgt?
1: Ja, ik volg dat wel. En ik luister ook regelmatig naar Street Sounds Radio. Want die hebben een stuk oldschool rap en die hebben dan een ander stuk oldschool funk.
0: Oké. Okay.
1: En die funk is dan ook dikwijls electrofunk, maar het is allemaal toch bij jaren 70, 80. Een beetje 90 en af en toe iets nieuws, maar dan eigenlijk geleest op de oude stijl.
2: Mm-hmm. Zie Gerrit, dat feestje in Brixton waar we naartoe zijn geweest, was ook een UK Fresh.
1: Nee, dat was niet UK Fresh, maar dat was ook apart. Ja.
0: Wat is daar gebeurd?
1: Ja, wij gingen naar Londen, want we dachten, ja, Londen, hip-hop, dat is allemaal in orde. Dat is ook wel een heel avontuur geweest. Wij komen er in Londen aan en wij vinden daar een flyer van een hip-hop event in de Brixton Academy. Maar voor een of andere reden hadden we geen plaats om te overnachten. En komen wij daar een Chinees tegen die als hobby had om mensen een bed te geven s'nachts.
2: Dat was een eenzame mens.
0: Oei.
2: Die daar studeerde en...
1: En,
2: dus, je zag ons in het station.
1: Je zag ons in het station, want wij dachten, we gaan in het station een nachtje slapen en morgen gaan we naar een event. Dus wij gaan erin. En die zeiden, ja, en wat gaan we morgen doen? Ja, morgen gaan we naar Brixton Academy. Brixton! En dit, en was zo precies of we gingen naar een oorlogsgebied.
0: Oh, ja.
1: Ik zei, ja, hip-hop en dit en dat. Dus wij gingen naar Brixton Academy en dan kwamen wij er binnen. En dat was dus, ik zal zeggen, 2% blank en de rest was een beetje donker. Het was de eerste keer dat je zo... En die waren ook niet zo heel sympathiek. Tot het moment...
0: We waren niet blij met constant...
1: Nee, tot het moment dat wij windmills deden.
2: Ja.
0: Windmills deden?
2: Ja, breaking
1: dat ze zagen, dat zijn b-boys.
0: Oké.
1: Okay. En dan... Was dat in een heel andere sfeer.
0: Dus jullie begonnen wel gewoon, jullie voelden daar in die zaal een soort vijandigheid.
1: Ja, maar
0: jullie zijn wel gewoon beginnen breakdansen.
2: Ja,
0: En daardoor...
2: Die Hard.
1: Ja, ja.
0: En daardoor werd er dan wat geklapt en was er ineens een soort...
1: Ja, dan was dat dan van voorzitter vallen en dit en dat. En dan konden ze een beetje klappen en dan was dat vrij oké. Okay. Maar,
2: ja, er was wel meer spanning in Londen ten opzichte van Parijs of Amsterdam.
1: Ja. Ja.
2: Er viel eigenlijk heel goed mee, maar in Londen is wel een stil in mannetje kunnen staan.
1: En een week later was de Brixton Academy afgebrand.
0: Ja. Oh ja.
2: Rellen en weet ik het allemaal.
1: Ja, ja, ja.
0: Shit, ja. Dus, crazy. Wat mij ook opvalt is dat in Antwerpen zo de organisatie van buitenlandse of grotere Amerikaanse hip-hop acts eigenlijk pas begint als de Glen zijn fried chicken hier start. Klopt dat? Jullie hebben nooit buitenlanders naar hier gehaald, of wel?
1: Wij hebben zelf nooit geen concert georganiseerd.
0: Nee.
1: De enige die echt zo'n beetje underground concert organiseert, dat was Glenn D.
0: Ja.
1: En die deed dat in Las Manjas.
0: Ja, ja.
1: Meestal,
0: ja.
1: In dat saltje erboven.
0: Mm-hmm.
1: Maar dat is ook maar een tijd gegaan. En natuurlijk waren wel rapconcerten, maar dat was dan soms in discotheken en soms ook echt, ja, ik zal zeggen, de Beastie Boys en de MC en zo, die zijn hier ook geweest. En daar gingen we allemaal naartoe en dan kwamen ook eigenlijk al die andere hiphoppers tegen.
0: Ja.
1: De gasten van Brussel, gasten van Gent, gasten van overal. En, maar deze groepen die er alleen liet komen, dat waren zo'n beetje, ik zal zeggen, meer de underground groepen, die niet de mainstream hadden. En hij was daar eigenlijk ook een beetje een pionier in.
0: Mm-hmm. Dat is best laat eigenlijk, hè? Het is pas in 1994 dat hij met fried chicken hier begint.
1: Ja, oké, laat.
0: Maar ik bedoel, de hiphop is dan al 10 jaar oud, laat ons zeggen. Of
1: maar de hiphop van de Vermeer, Grandmaster Flash en MLML en dergelijke dingen, die waren in die tijd zijn die zelfs nog niet hier geweest, behalve, denk ik, misschien HJP, HJP en van die dingen, maar niet echt dat die hier concerten hadden, dan weet ik wel. Dat was niet, dat was, degene die hier in concertzalen kwamen, in AB of zo, dat waren al mensen die dan in de chart stonden.
0: Een eigen plaats voor die muziek te kunnen spelen, dat is iets wat bijvoorbeeld in de punk scene iets heel concreet wordt door bijvoorbeeld plaatsen te kraken. Ik heb het altijd bizar gevonden dat bijvoorbeeld de reggae en raga dancehall scene zowel in de kraakpanden hier terecht kwam, maar de hiphop scene niet per se. Zo de nood aan een plaats. Toen we met DJ Seek spraken, viel het mij op dat hij daar belang wel van zag door die kelder. Wat herinnert u van die kelder?
1: Maar die kelder was meer een soort van clubhuis.
0: Ah ja.
2: Ja, okay. Dat was eigenlijk een repetitie.
1: En dan kwamen vrienden bij elkaar en dat was de ding. Dat was niet dat een open plots was zodat iedereen kon gaan feesten. Dat was niet. Zeker is wel een van de eerste DJ's geweest die dat meer en meer hip-hop begon te spelen in R&B clubs.
0: Mm-hmm.
1: En eigenlijk de mix vond tussen R&B en hip-hop.
0: Mm-hmm.
1: En hij was denk ik volgens mij een van de eerste. Daarvoor was het echt R&B funk. Van funk zo'n beetje naar R&B, New Jack Swing en dergelijke zaken. Ja. Maar hij heeft dan toch wel, ik zal zeggen, een aandeel gehad om daar veel hip-hop tussen te draaien.
0: Maar echt een plaats waar die muziek volledig tot zijn recht kon komen, was er niet.
1: Nee, of je moest naar een hip-hop party gaan zoals die van ons. Of, of later zijn er ook anderen die het dingen zijn beginnen te organiseren, Zulu Nation en dergelijke, ook wedstrijden, MC-wedstrijden, alleen rap-wedstrijden en dergelijke zaken.
0: Wie zit er zo nog tussen jullie generatie van de vroegste dagen en de begin jaren 90 generatie van de Glennie D en zo? Zit daar nog iets tussen? Waar
1: nou, als we 87 begonnen zijn op die drie, vier jaar, niet veel tussen. Dan heb je eigenlijk, ja, Zulu Nation heeft dan wel wat betekend voor België. Ook met het organiseren van de rap battles en dergelijke.
0: Mm-hmm.
1: In het begin was dat ook heel grappig. Want ik denk dat een van de eerste rap battles was in Mechelen. En wat gebeurde er dan? Die gasten rapten allemaal in hun eigen dialect. Dus de ene verstond de andere niet.
0: Ja.
1: Die hadden wel de flow, maar voor de rest kon je niet geen woord verstaan wat die gast van West-Londen zei. En die van West-Londen kon je woord verstaan wat die van Limburg zei. Dat was heel grappig. Maar ja, je kwam samen en je had een rap battle en je had een wedstrijd en dit en dat. Dus die jury moet het toch wel heel moeilijk gehad hebben. Dus, maar dat was wel heel grappig. En dan is er nou, ja, oké, toch heel veel Engels. En natuurlijk, Frans is Frans. Dan hoorden wij hoeveel het verschil tussen de dialecten niet. Maar in het Vlaams was dat echt wel, in het begin, die eerste ringers, was echt van, jongens, hoe gaat de rollen eigenlijk tegen elkaar kunnen gaan freestylen en weet ik wat. Want ja, je verstond niet wat je dan aan het gezicht.
0: Mm-hmm.
1: Maar dan daarna is dat dan toch ook meer, ik zal zeggen, vernederlandst. En dan, ja, we hadden meer dingen, van de dech, dat je tenminste wist wat er met over gaat.
0: Is het iets dat je nu nog volgt, de Nederlandstalige hip-hop hier?
1: Een beetje wel, ja. Maar niet diep.
0: Jij zelf niet meer, niet? Nee, jij bent eigenlijk verdwenen uit de hip-hop.
2: Ik ben eigenlijk voor een groot stuk verdwenen, ja. Inderdaad.
0: Je volgt de muziek ook niet meer?
2: Nee.
0: Oké. Okay. Wat doe je zelf momenteel dan nog in de muziek?
2: In de muziek, nog een beetje naar muziek luisteren, maar het is wat beperkt en het zit toch iets meer in een dance- of electrosfeer. Mm-hmm. Als je kijkt naar de beginperiode van al die hip-hop plaatjes, dat is eigenlijk Kraftwerk, maar
0: tuurlijk,
2: zoveel. Ja. En, dus daar draai ik altijd wel mee. Dus als ik die vibe en die feel erin heb, dan vind ik het goed.
0: Mm-hmm. Mag ik jullie heel erg bedanken om tot hier te komen op deze bloedhete dag. Om hier de studio in lichter laai te zetten met verhalen uit een ver verleden. Ja. Dankjewel Gerrit Welles en Nie van den Einde.

Het is een feest om hier met jullie te zijn. Het is super plezant. En we gaan dan nog een half uur langer na. Mogen we nog een half uurtje gewoon volmaakt blijven feesten. Met...

0: Het thema voor vandaag is...
1: Moet er nog zand zijn?
0: Moet er nog zand zijn?
1: Ja, en we hebben verschillende topics klaar, hè?
0: Ja, en de topics zijn...
1: Koken met rom.
0: Brazilian numbers.
1: Popcorn.
0: De plaat van het concert.
1: Kunstzaken.
0: Kunstzakken.
1: Kunstzaken.
0: Kunstsokken.
1: Juf San Severia.
0: Ja, die praat met plantjes.
1: Echt?
0: Ja, meestal. Verhaaltje à la minuut.
1: Poëzieportaal.
0: En spreken ze bebop.
1: En all that jazz.
0: En vers geperst is vers van de pers.
1: En shaken not stirred is vers van de cocktailman.
0: Voilà. Claire, okay, dan starten we met de Kalahari Surfers.
1: Let's go.

0: called me Sandy.
1: Sandy. Oké, Rom. En,
2: Rookkost.
1: Rookkost en Rom spelen ten dienste van de vogeltjes daarbuiten.
2: Allee op.
1: Allo op. Secrets of the Sand.

0: Voilà, Rom.
1: Rookkost.
0: Ja. De LP van het concert, dat is eigenlijk onze topic, waar dat we concertjes die we gezien hebben even kort bespreken of iets spelen.
1: Maar Tina Ruin moet nog komen, hè?
0: En Tina Ruin, die moet nog komen. Maar ja, het was een liedje over de woestijn.
1: Ja, en dan eigenlijk minder leuk nieuws. Het concert van Amadou en Mariam in de Single in de Koning Elisabethzaal is geannuleerd 7 december vorige week. Vanwege het overlijden van de gitarist en de zanger Amadou. Amadou, rust in vrede. En nu voor Amadou en Mariam Sabali.

0: Bye-bye.
1: Ja, ja. Rouwkost in de rouw nu. Ja. Dat doet me eraan denken dat wij nog niet zo lang geleden public service broadcast in, broadcasting gezien hadden in de Botaniek. Ook een mooie show. En ter ere van de overlijden van Amadou, The Last Flight.
2: Was ik daarbij?
1: Nee.
2: Dat was de koninklijke vorm dan?
1: Ja.
2: Oké. Okay.
1: Wij spreken toch als rouw en romkost.
2: Ja. Désolé.
1: Désolé. Arabian Flight.

Op naar de zandbak. Ik pak mijn schepje en mijn emmertje mee. En ik zal wat in het zand gaan frullen en graven. Met mijn blote handen. Al is het al wel heel erg koud om dat nu nog te doen. Maar ik mis het wel. Het zachte zand tussen mijn vingers. Wat kleeft in de herfst en warm rijzend in de zomer. Gelukkig was ik in september nog aan zee om met een team van 20 enthousiastelingen een reusachtig kasteel te bouwen om het bij vloed weer helemaal in de zee te zien verdwijnen. Alles waar we met zorg zo aan bouwden, versmelt dan weer. Niets blijft erover. En toch was het zo de moeite waard. Maar hier sta ik nu, alleen. Of nee, eigenlijk ik ben nooit alleen. Want overal vind ik planten. En in de zandbak staan natuurlijk sierlijke kattenstaarten, als een soort mini-kerstboompjes, te zwaaien. Ze groeien door afdekzeilen heen, tot grote ergernis van alle zandbakhouders. Maar ik vind ze prachtig, met hun skeletachtige structuur, die in fijne stukjes uit elkaar kan vallen. Ik maak me klein en ik loop door het oerwoud dat ze vormen. Praten doen we niet echt vandaag. Ze fluisteren en knisperen, lachend om wat er zich afspeelt diep in de grond. Het deert hen niet dat niemand ze lijkt te waarderen. Ze gedijen op schrale grond en reiken diep in de aarde naar kostbare mineralen.

0: Dat was Cindy Lee met Cat O' Nine Tails 3 and I Don't Want to Fall in Love Again.
1: Wow, nice. We hebben nog een kwartiertje rom en we hebben nog veel topics, dus we moeten een keuze maken. Vers van de pers, vers geperst.
0: Kiezen is verliezen, Rokers. Vers geperst.

0: Eerste vogeltjes, dit was onze eerste grondspraak op Radio Centraal.
1: De kop is eraf.
0: Moet er nog zand zijn?
1: Ja, een schepje of drie.
0: Wel, dan komen we voor deel 2 volgende week, woensdag, tussen 6 en 7.
1: En nu, Able to Label.
0: Ja, dat is het programma na ons.
1: Enjoy.
0: Ja, zo is dat. Dankjewel, beste vogel, om te luisteren.
1: Als u er nog bent, natuurlijk.
0: Ja. Oké. Waar is mijn mage?
1: Blijven praten, Rokos.
0: Ja, blijven praten. Oké, vogeltjes. Dus volgende week hebt u nog de topics te goed. Ik zou zeggen, kunstzaken hebben we nog niet gedaan.
1: Popcorn.
0: Popcorn hebben we ook nog niet gehad. Ah, het verhaaltje al een minuut, dat toch wel half begonnen was er juist.
1: Shaken not stirred.
0: Dat is de cocktail van het huis.
1: Aha. Vertel.
0: Er zit zand in de machine, Rom.
1: Oh, als er maar geen zand tussen mijn platen zit, jongen.
0: Deze. Ja, toch. Ja, we zijn vertrokken en wij zijn... Oké, veel plezier met...